0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden en de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal. 105.5.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 6 kilometer langzaam rijden. A50 Arnhem richting Os, 10 minuten vertraging en 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

Cindy Lauper met Girls Just Want To Have Fun. Goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdagmorgen, de tweede van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Local FM. Een goedemorgen. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weerpakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender staat alweer klaar. Nou, qua muziek, leuke platen, dus dat betreft staat alles weer klaar. We gaan beginnen.

I'm hurting. Ja, tam di dam di da di dam. Of zoiets dergelijks was het. Hè? Nou, in ieder geval een leuke plaat van Roy Orbison. Het was een plaat uit 1972. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 2 juni. En vandaag de Wereld Eetstoornisdag.

I Coming Out, een plaat van Diana Ross en daarvoor de Monkees met Daydream Believer. Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Focaline Ouwenkerk, is een Nederlandse actrice, is vandaag 45 jaar geworden. En Arlette Adriani is een Nederlandse televisiepresentatrice, maar ook model, is vandaag 51 jaar geworden. Ruben van der Meer is een Nederlands acteur, maar ook cabaretier. En Ruben is vandaag 56 jaar geworden. Hans de Boy, Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En Hans is 68 jaar geworden. En Jan Lammers, Nederlandse autocoureur. En Jan is alweer 70 jaar geworden. En Gerrit-Jan Reinders, Nederlandse toneelregisseur, maar ook speler en schrijver, is vandaag alweer 77 jaar geworden. Tot zover de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. We gaan een plaat draaien van Hans. Ja, de jarige Hans de Boy is vandaag 68 jaar geworden. Hier is Thuis Ben van Hans de Boy.

0: All By Myself. En dit keer de uitvoering van Silène de Jan. En middags tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vandaag gaat eerst in veel regio's nog even droog van start. En daarbij overheerst de bewolking. Gedurende de ochtend trekt een eerste gebiedje met wat regen van zuidwest naar noordoost over ons land. Met vooral in het zuiden en midden lokaal al enkele millimeters neerslag. En daarna klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 tot 24 graden. Het gaat bovendien wat broeierig warm aanvoelen. Nou, vanmiddag trekt een tweede gebied met neerslag over ons land. En vooral in het midden, oosten en noordoosten kan bij voldoende warmte een actieve buienlijn ontstaan. Met kans op onweer en zware windstoten tot omstreeks 75 km per uur. Her en der is ook zo'n 20 mm neerslag mogelijk op de natste plekken. En achter dit gebiedje draait de wind naar de westelijke richting. En dan stroomt beduidend minder warme lucht ons land binnen. Tot zover het weer dus voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Jesse Green met Nice and Slow.

Nice and Slow in plaats van Jesse Green. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Morgen 21 graden, dus qua temperatuur ja 21 graden. Een stapje terug. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Wel een kans op een bui, 2 mm, maar ook een zonnetje erbij. Dus eigenlijk best een redelijk goede dag. Donderdag 19 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En dan ook af en toe een bui. 8 mm staat erbij. Vrijdag 17 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan ook kans op een bui. 4 mm staat erbij. Ook een zonnetje erbij, dat wel. Maar ook bewolking. Dus ja, een beetje wisselvallig weer de aankomende dagen. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 6. Morgen een 7. Donderdag een weercijfer 6. En vrijdag een weercijfer 7. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Marco Borsato.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: Richting Amersfoort staat tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer file. Dat geeft een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Maandenbroek en Maarsbergen 10 minuten extra en 3 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

When You're Gone, een plaat van Maggie McNeil. Nou, inmiddels de gebeurtenissen van de dag erbij gepakt. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten eruit gehaald. 1973, koningin Juliana opent het Van Gogh Museum in Amsterdam. Nog een berichtje uit 2019. De allereerste aflevering van Café Hendrix en Gené wordt uitgezonden. Zanger Frans Duits opent met de tune van de nieuwe talkshow met als presentatoren Wilfred Gené en Helene Hendricks. Dat gebeurde in 2019. En 2022, Jan de Hoop neemt na 33 jaar afscheid als presentator van het RTL Ontbijtnieuws. En nog een berichtje uit 1995. Het aantal jongeren in Nederland met suikerziekte is in 10 jaar tijd met 17% tot 23% gestegen. Dat blijkt uit een inventarisatie van jonge suikerziektepatiënten die in de jaren 1988 tot met 1990 door kinderartsen of internisten in behandeling zijn genomen. Dat was in 1995 dus op deze datum.

0: hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
1: En de gezelligste muziek.
0: Natuurlijk.
2: Natuurlijk. Natuurlijk. Elke werkdag bij Dries Smit.

The Kids from Fame. Nou, inmiddels alweer bijna 8 uur. We pakken nog even snel de programmering erbij van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mandje van de Radio. En dit keer met Herman Zielhuis. En van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag. En dit keer met Diesmer Ponstein. Van 4 tot 5 uur hashtag over dieren. En van 5 tot 6 uur sportief zijn zeker weten met Dirk Jan Grokezijn. Van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. En van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot en met 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout. Tot zover de programmering voor deze dinsdag. Ja, we hebben de instrumentale plaat al niet gedraaid. Dat doen we dit keer met de familie Limer. En ik heb de Manfred Mann Urban al klaarstaan met David's on the Road Again. Maar eerst dus de familie Limer met de instrumentale plaat voor deze

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort 5 km file tussen Stroe en Barneveld. De vertraging is 20 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen 13 km file en 20 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst 7 km file, 10 minuten vertraging. Kwartier op de A50 Arnhem-Oost tussen Knoopend-Valburg en Ravenstein in 12 km file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: 107.5. Dit is Blue FM.
9: De Ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.
10: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.

Somewhere Only We Know, een plaat van Kane uit 2004. Een vrij nieuwe plaat. Tenminste, voor de ochtendspits is het een vrij nieuwe plaat. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Loco FM. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. De verkeersinformatie en ook de dagrecords. Ja, en straks ook het Hollandse blokje natuurlijk. Ook weer leuke platen zo te zien. Ja. Dus dat betreft staat alles weer klaar. Dat staat klaar. Ja, we gaan beginnen.

De Pointer Sisters met Automatic. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de tweede alweer van de juni maand. En vandaag de Wereld Eetstoornisdag.

Angie, een plaat van de Rolling Stones. Nou, even de programmering erbij gepakt van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. Van 4 tot 5 uur muziekcarousel de Nonsgebied. Dan van 5 tot 6 uur vanuit het college met Brigiet Hemming. Van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur stemloos met Ben Ransdorp. En dan Love Songs, ook met Ben Ransdorp, van 9 tot 10 uur. En wat wij willen weten, van 10 tot 11 uur met Rob en Egbert. En dan vanaf 11 uur tot en met 12 uur muziekcarousel, de non-stop hit Wereld Radio bij Lou FM.

En Sam Brown met Stop. Ja, vanmiddag tussen 12 en 2 uur weer broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En wat zit er zowel in dat programma? Nou, je hoort dan weer de mooiste klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80. En twee keer de single top 3 uit de top 40 lijsten van juni 1981 en januari 1989. Verder in het lunchpakket de Corkies met de Rover's Return. En een aflevering van het plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse Doutrapper is van Albert West met Geen Dag Zonder Radio. Ook een leuke plaat. En het is ook Michael Jackson week. En je hoort elk uur twee tracks voorbij komen van The King of Pop. Dat allemaal dus bij Broodjebal.

0: Terug in de tijd, en wel aan het jaar 1974. Ja, met de Walkers. Inmiddels tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, eerst wat regen, later fikse buien staat hier. Nou, vanmorgen gaat in veel regio's nog eerst even droog van start en daarna overheerst de bewolking. Gedurende de ochtend trekken een eerste gebiedje met wat regen van zuidwest naar noordoost over ons land. Met vooral in het zuiden en midden lokaal al enkele millimeters neerslag. En daarna klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 tot 24 graden. Het gaat bovendien wat broeierig warm aanvoelen. Nou, vanmiddag trekt een tweede gebied met neerslag over ons land. En vooral in het midden-oosten en noordoosten kan bij voldoende warmte een actieve buienlijn ontstaan met kans op onweer en zware windstoten tot omstreeks 75 km per uur. Dus je bent gewaarschuwd. Her en der is er ook zo'n 20 mm neerslag mogelijk op de natste plekken. En achter dit gebiedgebied draait de wind naar westelijke richting en dan stroomt beduidend minder warme lucht ons land binnen. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst de Hollies.

Sorry, Suzanne, een plaat van de Hollies. Nou, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We gaan woensdag en donderdag erbij pakken. Dan morgen 21 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Een zonnetje erbij, maar ook af en toe bewolking en ook kans op een bui. 2 mm staat erbij. Donderdag 19 graden met een windkracht 4, dus meer wind uit het zuidwesten dan de wind uit het zuidwesten. En wel kans op neerslag, 8 mm staat erbij. Vrijdag ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking, 17 graden met een windkracht 3 uit het westen. En dan kans op 4 mm neerslag. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 6, morgen een 7, donderdag een weercijfer 6 en vrijdag een weercijfer 7. Ja, het wordt allemaal iets wisselvalliger. Ja, en straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst Whitney Houston.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Utrecht 10 kilometer tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Amersfoort-Zwolle 10 kilometer file tussen afrit Epe en Harderwijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

De boswachters met wind in mijn haren. Nou, de dagrecords erbij gepakt. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1975, was 0,2 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2019, was 30,4 graden. Dus ja, hartstikke hoge temperaturen in 2019. De langste neerslagduur was in 1973, was 11,4 uur. En de hoogste etmaston van de neerslag was in het jaar 2008, was 19,6 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Nou, we hebben eigenlijk al één plaat gehad, hè. Wind in mijn haren van de boswachters. En wat hebben we nog meer? Henk Wijngaard en Dana Winner. Maar eerst Henk Wijngaard. Blijf maar waar je bent.

Blijf maar waar je bent, in plaats van Henk Wijngaard. En het is alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. En straks bij de locomandje van de radio en dit keer met Herman Zielhuis. Nou, ik zie dat Herman al druk bezig is in de studio. Die heeft de boel ook weer klaarstaan, dus... En straks Herman Zielhuis op de radio, dus met Mannetje van de Radio. En dan broodjebal, een vers broodjebal van 12 tot 2 uur. En de muziekleus in de middag. En dit keer met Diesmer Ponstein. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart, ja, even kijken in de studio van de Lou. Ja, Bart heeft de boel ook al klaarstaan. En ja, de bollenschijf staat weer klaar. Dus dat betreft is die man weer goed bezig. Dan middagmatinee vanaf 12 uur tot en met 2 uur. En topdag met Gerrit-Jan Top. Dat is zover de programmering van allebei stations. We gaan nog een plaat draaien van Dane Winner. Als een veer in de wind. Heet dat morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. 20 minuten vertraging. En daardoor op de A50 Apeldoorn richting Zwolle een 10 minuten extra reistijd tussen Heerde-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: De Zaragoza Band en Agadoo. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. En dan hebben we het over week 23. Douwe, Bob en All for One. Het is 13 na 9. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent tussen nu en 12 uur muziek en informatie. Zoals je dat van Lou FM gewend bent. Ja, wat je ook van Lou FM gewend bent, dat is de muzikale ochtendspits met Dries en collega Aad Witta, die gisterochtend tussen 9 en 11 hier in de ochtendprogrammering met Studio Elburg zat, die had het al over het briefje van Bart, wat hij dan op maandag ook kon gebruiken, tenminste wat betreft het bedanken van Dries. Nou, Aad, ja, datzelfde briefje, dat heb ik hier ook liggen, dus wat dat betreft, nee, je kunt dat gewoon gebruiken hoor, daar is niks mis mee. Het klopt allemaal wat erop staat, want hij was vanochtend weer op de radio. Collega Dries Smit, muzikale ochtendspits. Hij was niet alleen hier voor de luisteraars van Elburg en omstreken, maar ook voor de collega's in Oldebroek, want ook daar nog steeds personele problemen. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. We zijn weer helemaal op de hoogte. De weercijfers, de gebeurtenissen van de dag en ja, vandaag een gebeurtenis van de dag, tenminste de dag van de eetstoornis. En ja, dat moet wel serieus behandeld worden, zo'n onderwerp. Daar mogen we ook niet al te luchtig over doen, want mensen die daarmee te maken hebben, een eetstoornis, nou, dat is niet iets waarvan je zegt, hé, hey, dat is lekker, dat heb ik ook. Nee, dat is dus niet zo, in tegenstelling tot wat Aad gisteren zei, het bedplassen. Ja, nou, Aad, als je daar echt last van hebt, dan kan dat ook goed lastig zijn hoor. Dus wat dat betreft, ja, de dag van, nou ja, als zo gauw het met medische dingetjes te maken heeft, dan moeten we daar altijd een beetje voorzichtig mee omgaan. In ieder geval, we zijn weer helemaal op de hoogte. En ook natuurlijk, ja, de verjaardagen van de bekende Nederlanders. Onder andere wat ik ervan onthouden heb, Hans de Boy. En Dries heeft dat ook omgeven met een liedje van die Hans de Boy. Dus zo zie maar weer. Dries, die past dat allemaal op elkaar aan. Nou, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Wat heb ik op het programma? Nou, behalve dat ik kan melden dat het hier onaangenaam warm is. Maar ja, ik heb kort geleden te horen gekregen, mag niet meteen zo beginnen te mopperen aan het begin van het programma. Dus nou ja, in ieder geval, ik zal de airco aanzetten. Wat zeg ik? Ik heb hem inmiddels al aangezet, maar het was handiger geweest als die gisteren ook was aangebleven. Maar ja, ik zal niet verder mopperen. In ieder geval, wat gaan wij doen? Tenminste, wat heb ik op het programma zo dadelijk? De voorkant van de krant, uitgebreide weerbericht, komt langs. En natuurlijk tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. En dan van 11 tot 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Genoeg gepraat voor dit moment. Ik pak zo dadelijk de krant erbij. Zal ongetwijfeld alweer bezorgd zijn, want dat is altijd, nou ja, prima geregeld wat dat betreft, de krant van vandaag, de Stentor. Dus hij zal er ongetwijfeld zijn. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Suspicious Minds, niet van The King himself, Elvis Presley, maar dit keer van The Fine Young Cannibals. We hoorden ook nog George Harrison en What Is Alive brengt ons bij de krant van vandaag, de Stentor, dinsdag 2 juni 2026. Arbeidsmigrant vaak de dupe. Wat is er aan de hand? Nou, dat heeft te maken met een nieuwe wet tegen uitbuiting. Bedrijven die hun personeel te weinig loon betalen, kunnen straks harder worden aangepakt. Het kabinet komt met een wet waardoor werknemers die worden onderbetaald alsnog het geld krijgen waar ze recht op hebben. Vooral arbeidsmigranten worden te vaak uitgebuit, zo vindt het kabinet. Dan, reizigers zijn nu al een stuk aardiger. Het heeft te maken met de wapenstok van de mensen die op het station van de NS de boel een beetje in de gaten houden. En Leon is de eerste NS-boa op het station Zwolle die in een bedreigende situatie een wapenstok kan gebruiken. Maar altijd eerst praten, niet eerst een boete en dan praten. Nee, altijd eerst praten en dan misschien een boete. En als dat helemaal uit de hand loopt, dan de wapenstok gebruiken. Dan, de video van een agent die een hoogzwangere vrouw in een AZC in Zeist naar de grond trekt, gaat de wereld over. De politie heeft nu onderzoek gedaan en zegt dat de video niet het hele verhaal vertelt. Dan in Zeewolde, daar willen ze een 500.000 euro uitgeven aan noodaggregaten. Maar is dat wel verstandig? Een hoogleraar die trekt het namelijk in twijfel. Dan iets dichterbij. Het is allemaal gebeurd in Apeldoorn. De Amsterdammer Michael B., hij was daar. En wat heeft hij gedaan? Nou, onder andere was hij in Apeldoorn met een dode vis, een steen met rode letters Rust in Peace en hij draagt een masker. Het zijn details die in een spannende televisieserie niet zouden misstaan. Maar wat de brandstichter Michael B. in Apeldoorn uitspookte, is zeker geen science fiction. Zelf en natuurlijk zijn advocaat ook. Alles wordt ontkend, alleen de bewijzen zijn daar. Dus het wordt moeilijk voor hem in hoger beroep. Dan Brooklyn uit Voorst. Het klinkt erg buitenlands, maar ze is gewoon Hollandse. En ze staat op het podium van de grootste talentenjacht ter wereld. Oftewel America's Got Talent. En Celine Dion die bewondert haar. Nou, kijk eens aan. Zo zie je maar weer. Dan het voetbal, het zit eraan te komen. En iemand die er ook aan zat te komen, maar die nu in Nederland is, dat is Memphis Depay. Hij was 2 maanden geblesseerd bij zijn Braziliaanse club Corinthians. Maar hij heeft geen zorgen richting het WK. Nee, ik heb zelf niet getwijfeld. Wat heeft hij dan wel gedaan? Nou, hij heeft keihard getraind. En dat was de voorkant van de krant.

0: De dames. De twee dames van Baccara, Yes Sir I Can, Boogie en Bill Medley en Jennifer Warnes. Oh, oh ja, toevallig ook met z'n tweetjes. I've had the time of my life. Oeh, het is ruim door de klok van 9:30. Wat zeg ik? Het is inmiddels 9:50. Beetje later dan normaal, maar ja, er was een gesprekspartner hier in de studio. Dus eventjes wat dingetjes doorgenomen vandaar. Stevige buien met onweer. Het is vandaag bewolkt, tenminste het is vanochtend bewolkt en gedurende de ochtend trekt er een gebiedje met regen over het land. Nou, hier in Elburg schijnt nog een voorzichtig zonnetje en of dat ook binnenkort achter de wolken verdwijnt, dat wachten we gewoon af. Nou, als dat gebiedje met regen over het land getrokken is, daarna klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 tot 24 graden. Het kan broeierig aanvoelen. Vanmiddag trekt een gebied met actieve buien noordoostwaarts over, waarbij onweer, hagel en windstoten mogelijk zijn. Her en der kan er ook veel regen in korte tijd vallen. Morgen, woensdag, ontstaan gedurende de dag enkele buien. In de westelijke helft blijft het overwegend droog, met daar de meeste zonneschijn. De dagen daarna blijft het wisselvallig, met dagelijks een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. En het wordt al met al zo'n 18 tot 20 graden.
1: De gezelligste aan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. FM. Bart van Dijk.

Lee Towers and You Never Walk Alone. Zo, de vaste dingetjes die zijn weer achter de rug. En wat dat betreft kan ik nu even een beetje freewheelen. En moet ook nog even een Duitsstalig plaatje draaien. Speciaal voor Rudy en Birdie. Want ja, ik ga binnenkort eventjes richting de Moezel. En ja, ik moet toch een beetje aan die Duitse spraak arbeiden. Want ja, dat is wel handig. Nou, speciaal voor Ruud. Hij berichtte mij vanochtend al. Oh, nog eventjes werken. Tussen aanhalingstekens. En dan weekend. Inderdaad, een Duitses weekend. Nou, speciaal voor hun. Daar in Punderlich aan de Moezel zijn hier die Flippers.

Ja, zoals ik net al zei, een beetje arbeiden aan die Duitse spraken. Nou, we hebben geluisterd naar De Flippers en die Rote Zonne van Barbados. En komt zo dadelijk nog een Duitse slagerzanger langs, Jürgen Markus. Want terwijl ik net dat plaatje van De Flippers draaide, dacht ik ineens, hey, ja, voorheen draaiden we altijd op de laatste woensdag in het uurtje Poldergoud alleen maar Duitse liedjes, tenminste Duitsstalige plaatjes. En dat is vorige week helemaal niet gebeurd. En normaal gesproken, Johan de Reuver uit Nijkerk, die maakt mij daar altijd op attent, maar die heeft zich ook niet laten horen. En ja, Johan, sorry. Dat is ook een liefhebber van het Duitse lied. Maar ik weet ook niet waarom dat vorige week even niet gebeurd is. Het is erbij ingeschoten. Ik denk dat er vorige week woensdag wat anders te doen was. Dat het een beetje hectisch was in de studio. En dat ik helemaal niet aan de Duitse liederen gedacht heb. Nou, ik zal binnenkort mijn leven beteren. Dus liefhebbers van het Duitse lied, binnenkort in Poldergoud weer een uurtje Duitsstalige muziek. En ja, terwijl ik dit zit te vertellen over het liedje van De Flippers. Ja, Appie, ook speciaal voor jou was die, hè? En natuurlijk ook voor de rest van de familie. Nou, ik zei net al, ik ga binnenkort even een paar dagen naar de Moezel. Dat is niet zo belangrijk om dat uitgebreid op de radio te gaan behandelen. Maar wel één ding even, Ruud. Zorg ervoor dat er wat visitekaartjes klaar zijn. Want vanochtend was hier ook alweer iemand in de studio. Oh, leuk dat hij erheen gaat. Ja, geef me dat adres even. En eerder deze week vroeg ook al iemand om het adres. Dus even een paar visitekaartjes klaarleggen. En dan komt dat allemaal goed, om het zomaar eens te noemen. Nou, vooruit. Nog een Duitse. Jürgen Markus hier op Lou FM. In het altijd prettige muziekmuseum. En het gaat over inderdaad een festival der Liebe.

Zo, ja, de man met de zonnebrillen. Nou, om een beetje in de stimmung te komen. En nou, ik ben jetzt in de stimmung. Hele geruststelling. Die Zwarte Barbara was dat van Heino. En daarvoor Jürgen Markus met een Festival der Liebe. Ja, op de voorkant van de krant het verhaaltje over het optreden van de politie. En dat betreft dan een video van een agent die een hoogzwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trekt. Nou, die video die gaat de wereld over. Volgens de agent wist hij niet dat de vrouw zwanger was. Haar echtgenoot deelt nu op Facebook zijn verhaal. Ze hebben haar vernederd. Nou, het videootje, dat kan natuurlijk niet in de krant worden getoond, maar wel de stills of de skills. Ik weet even niet meer precies hoe dat heet, maar in ieder geval de foto's uit het videootje, die staan wel in de krant. En ja, het ziet er allemaal niet zo gezond uit. Vooral die man met die hond. Nee, dus nou, prima. En het hele verhaal, ja, staat uitgebreid in de krant en nu ook op Facebook. En zoals zo vaak, de politie zegt ja, maar het zit anders dan het verteld wordt. Waarheid zal ook hier wel ergens in het midden liggen. Nou, hebben we dan ook nog positief nieuws? Jazeker, want een potige knul van 72 kilo, wat is dat nou weer? Nou, in het dierenpark Wildlands in Emmen is een giraf ter wereld gekomen. Hij draagt de naam Kenyi, wat in het Afrikaans letterlijk zoon na drie dochters betekent. Kenyi zag afgelopen donderdag om 4:57 in de vroege ochtend dus het levenslicht en verkeert in blakende gezondheid. Hij is een zogeheten noordelijke giraf, een soort die door stroperij ernstig bedreigd wordt. Kenyi steekt zijn nek nu al uit in Emmen, maar kan uiteindelijk tot wel 6 meter lang worden.

The Beach Boys en Then I Kissed Her. Het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum hier bij Lou FM. Fijn trouwens dat je luistert en blijf luisteren. Hè? Ja, is wel belangrijk. Dus vandaar. Hoewel, de liedjes die ik draai, ik draai ze ook voor mezelf hoor. Dus, het is altijd wel prettig als je dat ook met de luisteraars kunt delen. Zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf voor vandaag. Moet ik even kijken, waar is de administratie van die bottenschijf? Oh, een briefje. Oh ja, heb ik hier liggen, want ik heb een hele stapel paparazzen voor me. Douwe Bob, hij wordt deze week gebotterd met zijn nieuwe plaat All for One. En daarna een uurtje poldergoud, oftewel een uurtje verstaanbare liedjes hier op Lou FM. Blijf luisteren.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 5 kilometer file door werkzaamheden aan een brug in Zwolle, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: 105.5. Dit is Blue FM.
8: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: George Calais en ooit scheen de zon in het water. En daarvoor de boodschap voor deze week. Douwe Bob en All for One. Het is inmiddels 9:40. Van harte welkom bij een uurtje poldergehout, uurtje verstaanbare liedjes hier op Loe FM. Middelste uur dus van het Muziekmuseum. Wat gaan we doen? Nou, kijk even naar... Ik heb een kriebeltje in de keel. Dat merk je waarschijnlijk. Dus zo dadelijk is maar even een liedje draaien. Maar ik wou net zeggen, wat gaan we doen vandaag? Kijk even naar de website van loemedia.nl. Onder andere nieuws over de snoeihoutactie. Heel belangrijk, mensen die daar aan mee willen doen. Het is op dinsdag 16 juni, maar een beetje op tijd erbij zijn. Dan kun je vast maatregelen treffen, de boel bij elkaar binden en dat soort zaken. Nou, zullen straks de spelregels er even bij pakken. En dan zit ik nog in dubio. Normaal gesproken op de woensdag doe ik altijd de column van Arnold Bergmans. Alleen Arnold heeft hem deze week wel heel erg vroeg ingeleverd. Hij staat nu al op de website. En ik heb het idee dat hij daar gisteren ook al op stond. Dus dat betekent dat hij, ja, als ik nu een beetje doorscroll, er vandaag al voor het laatst op staat. En als ik hem dan morgen wil behandelen, ja, dan kan dat niet meer. Ja, dan zijn er wel hele handige Harry's, die kunnen dan toch nog weer een oud artikel tevoorschijn toveren. Alleen dat lukt mij niet. Dus dan zou morgen de column van Arnold Bergmans niet op de radio zijn. En dat is ook zonde, want daar heeft hij hem niet voor geschreven. Dus ik denk dat we dat straks om 10:30 maar doen. Met goedvinden van de luisteraar. Ja, het zal ongetwijfeld geen probleem zijn. Dus straks ook de column van Arnold. En ja, als we het dan over Arnold hebben. Hij publiceert ook in de verschillende Huis aan Huis edities. De Huis aan Huis van Nunspeet. De Huis aan Huis van Elburg. En de Huis aan Huis van Oldenbroek. Ook het portret. Het portret van. En ook in de Huis aan Huis van vandaag weer een nieuw portret. Ik zal zo dadelijk even kijken welk portret dat is, maar het komt allemaal goed. Nou, in ieder geval, ik zei het al, een kriebeltje in de keel. Het kriebeltje, dat blijft een beetje hangen. Dus we gaan zo dadelijk eerst maar even luisteren naar Janneke de Roo en het huisje bij de brug.
1: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loe FM.

0: Janneke de Rol en het huisje bij de brug. Zoals ik net al vertelde, de snoeihoutactie zit er weer aan te komen en wel op dinsdag 16 juni aanstaande. Inwoners van de gemeente Elburg kunnen dinsdag 16 juni weer gebruik maken van de snoeihoutactie. Tijdens deze actie haalt de gemeente tak en snoeihout op dat niet in de groene container past. Aanmelden voor de snoeihoutactie is verplicht en kan tot uiterlijk één dag van tevoren, oftewel maandag 15 juni om 12 uur, via het formulier aanmelden snoeihoutroute. En dat formulier is te vinden op de website van de gemeente Elburg. Na aanmelding ontvangt u geen ontvangstbevestiging. Dus ja, dat vind ik altijd een beetje lastig met de computer. Het is altijd wel prettig als je denkt, oh nou, ze hebben het ontvangen. Maar ja, als je dan geen ontvangstbevestiging krijgt, kun je jezelf afvragen, heb ik het wel goed gedaan? Nou, daar ga ik dan maar wel vanuit. Voorwaarden voor de deelname, want het is niet zomaar even de handel aan de weg zetten. Nee, om de inzameling soepel te laten voorlopen, gelden wel de volgende voorwaarden. De actie is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente Elburg en niet voor bedrijven. Per adres maximaal 2 kubieke meter tak en snoeihout mag worden aangeboden en boomstronken en complete coniferen worden niet meegenomen. Takken en snoeihout moeten worden aangeboden in bundels van maximaal 1 meter lang en maximaal 25 kilogram per bundel. De bundels die moeten geschikt zijn voor handmatige belading. Snoeihout mag pas 1 dag voor de ophaaldatum worden neergelegd en plaats de bundels wel verkeersveilig, goed zichtbaar en direct aansluitend aan uw eigen terrein langs de openbare weg. Op de ophaaldag zelf moeten de bundels uiterlijk 's ochtends om 7:30 klaar liggen. En buren dienen hun snoeihout afzonderlijk aan te bieden, dus niet van de hele straat of van je buren aan beide kanten alles bij elkaar. Nee, buren moeten het snoeihout afzonderlijk aanbieden, dus allemaal apart aanmelden. Nou, het is dus op 16 juni. En voor diegenen die denken, nou ja, ik wacht wel even een snoeihout ophaalbeurtje. Nou, dan moet je wachten tot dinsdag 8 september. Dus ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik en doe hieraan mee. Het gaat dus over 16 juni. Aanstaande de eerste snoeihoutactie die eraan zit te komen en daarna de volgende op dinsdag 8 september. Nou, meer informatie en dat aanmeldformulier zijn te vinden op de website van de gemeente Elburg.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: John Spencer, een meisje voor altijd. Laat de zon in je hart was van René Schuurmans en daarvoor Siska Peters. Zo zal deze zomer zijn. Je luistert naar Lou FM, tot 12 uur nog het Muziekmuseum. We zijn bezig met het uurtje Poldergoud, Nederlandstalige liedjes. Straks tussen 11 en 12 dan komen ze weer langs de Evergreens. En we hebben nog meer op de radio, want straks ook van 12 tot 2. Het tussen de middag lunchprogramma hier bij Lou FM, oftewel de middagmatinee vandaag met Jeannette. Ja, ik vertelde net al, de column van Arnold Bergmans. Normaal gesproken behandel ik hem op woensdag, alleen Arnold heeft hem deze keer heel erg vroeg ingeleverd. Dus hij staat al inmiddels 2 dagen staat hij op de website van loumedia.nl. En dat betekent dat als ik hier morgen vroeg weer kom, dat hij dan inmiddels van mijn scherm weg is. En dan kan ik hem niet dus voorlezen, want ja, dan kan ik hem wel ongeveer uit het hoofd vertellen, maar dat schiet ook niet op. Dus daarom maar een dagje eerder. En ik zal binnenkort toch even overleggen met Arnold wat hij daarmee van plan is. Steeds vroeger inleveren, ja, dan loopt mijn schema ook in de war. Nou ja, ik weet het, er zijn ergere dingen. In ieder geval de column van Arnold Bergmans, je kunt hem ook vinden op de website van loumedia.nl. Er staat deze keer boven de buurtsuper. En als we het dan over een buurtsuper hebben, even terug te gaan in de tijd hier in Elburg. Ja, de buurtsuper, oftewel de winkel van Albert van Loo. Ja, nou, daar gaat onder andere de column van Arnold over. Zou zomaar over de winkel van Loo kunnen gaan. Er was een tijdje dat boodschappen doen geen snel tussendoor momentje was, maar een soort sociaal uitje zonder dat iemand dat zo noemde. De buurtsuper was klein, een beetje rommelig en altijd net iets te warm. Maar iedereen kwam er en iedereen bleef er ook net iets te lang hangen. Je kende de eigenaar bij naam. In dit geval dus Albert. En hij kende jou vooral bij wat je meestal kocht. Weer melk en brood, zei hij dan, al voordat je iets kon pakken. En als je iets anders pakte, keek hij je aan alsof er iets bijzonders aan de hand was in je leven. Binnen was alles overzichtelijk, maar toch ook weer niet. De paden waren smal, de aanbiedingen stonden altijd op plekken waar je ze niet verwachtte en de kassabon was meer een gesprek dan een lijst. Hoe is het met je moeder? Vroeg de kassière, terwijl ze je aardappels scande. En voor je het wist, vertelde je ineens dingen die je niet eens van plan was om te vertellen. Er hing altijd een radio, zacht op de achtergrond, en soms zong iemand mee zonder dat het gênant was. Het leven is hier gewoon wat langzamer, zei de eigenaar ooit tegen mij. Maar dat is niet erg, want je mist minder. Ik weet nog dat ik dat toen een rare zin vond, maar later begreep ik hem beter. Kinderen, die kregen een snoepje, zonder dat het gevraagd hoefde te worden. Ouderen namen de tijd om een praatje te maken bij de groenteafdeling, alsof het een officiële afspraak was. En niemand had echt haast, behalve misschien iemand met een lekke band of een vergeten verjaardag. Er was ook iets geruststellends aan die vaste gezichten. Je wist wie er achter de kassa zat, wie de winkel vulde en wie altijd even bleef hangen bij de aanbiedingen, alsof hij een levensbeslissing moest nemen over een pot pindakaas. Je hoeft hier niks te zoeken, zei iemand iets tegen mij, want je vindt het vanzelf wel. En dat klopt eigenlijk nog steeds. Het ging nooit alleen om de boodschappen, maar om het ritueel eromheen. Even eruit. Even mensen zien en even weten dat je onderdeel bent van iets kleins dat gewoon blijft draaien. Misschien was de buurtsuper vroeger niet alleen een winkel, maar een soort woonkamer van de straat. En als ik eraan terugdenk, hoor ik nog iemand roepen: zal ik het even voor je inpakken, terwijl je eigenlijk alleen maar kwam voor een brood. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.
2: De buurtsuper.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Het zit zo, ik ben een klant.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Een klant, wat interessant.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Wat heeft u hier zoal?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: We verkopen hier geen bal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Maar wat heeft u hier dan wel?
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: heb alleen een winkelbel.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Nou, dan ga ik dan maar weer.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
4: Tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
3: Goedemorgen.
4: Goedemiddag.
3: Ik ben een klant. Heeft u kip?
4: Kip?
3: Ja.
4: Wat voor kip?
3: Gewoon kip.
4: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
3: Een kip met een oorlogsverleden?
4: Ja, dat is weer nieuw.

0: Oh ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Wat, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbel.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dan ga ik dan maar weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
1: Dipsaus?
0: Ja.
1: Wat voor dipsaus?

0: klant.
1: Oh, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.

André van Duin samen met Ferry de Groot en de Buurtsuper. Ja, dat was een inkoppertje. Hè? Daarvoor de column van Arnold Bergmans. Waarboven staat de Buurtsuper en een oplettende luisteraar. Want ja, die zijn er ook. Die belde zojuist naar de studio en die zegt... Ja, moet je eens even goed luisteren. Die Bergmans, die spreekt in zijn column wel over de cashière. Terwijl ze de aardappels scande. Maar ja, Van Dijk, jij had het over de winkel van Albert van Loo. Nou, daar werden de artikelen niet gescand. Dat werd vroeger nog niet gedaan. Dus even een klein minpuntje, Arnold. Zo zien we weer waar mensen op letten. En ze hoort het. En als er een commentaar is op wat dan ook, kunt altijd gewoon bellen, hoor. Ja, wat dat betreft, ook voor kritiek zijn wij best wel gevoelig zo af en toe. Nou, de column van Arnold. En ik zei het net al, Arnold die is momenteel druk als een klein columnbaasje. Want hij schrijft ook artikelen voor de verschillende huis- en huisbladen met als titel Het Portret. Nou weet ik niet of elk portret, bijvoorbeeld over een inwoner van Nunspeet, wat er vandaag dus in de Nunspeet Huis en Huis staat, of dat ook in Elburg, de Huis en Huis, en in Oldebroek wordt gepubliceerd. Hoewel, een poosje geleden alweer, een week of twee geleden, stond Jeanette, onze Jeanette, in de Elburg Huis en Huis. Maar dat stond ook bij ons in Nunspeet in de Huis en Huis. Dus het zou zomaar kunnen. Nou, waarom zeg ik dat? Portret deze week in de Huis en Huis gaat over Lidie. Lidie Knevel, de pedicure. En ja, dat is toevallig ook mijn pedicure. Dus het zal wel toeval zijn. Maar in ieder geval, het portret gaat dus over Lidie Knevel. En nou, ik kan morgen even kijken of het ook in de Huis en Huis van Elburg staat. Dus zou zomaar kunnen. Wie weet. Je luistert naar Lou FM. Het uurtje Poldergoud. En het gaat verder met Grandame. Met je

0: Bonnie, kom je buiten spelen. Bonnie Sinclair en 7 jaren. En daarvoor ook nog Gradame met Na, Nee, Na. Kijk nog even naar een bericht op de website van loomedia.nl. En dat gaat over de gemeente Elburg die het ambassadeurschap van het starterscollectief Veluwe verlengt. En dat is een goede zaak voor startende ondernemers. Luister naar het hele verhaal. De gemeente Elburg blijft zich de komende 3 jaar inzetten voor startende ondernemers als ambassadeur van het starterscollectief Veluwe. Wethouder Economie Lennart Oosterlo bekrachtigde de samenwerking onlangs met de ondertekening van een nieuwe ambassadeursovereenkomst. Daarmee onderstreept de gemeente het belang van een sterk ondernemersklimaat en goede ondersteuning voor nieuwe ondernemers in de regio. Het starterscollectief Veluwe is een zogenaamde netwerkorganisatie die ondernemers gedurende hun eerste 5 jaar na inschrijving bij de Kamer van Koophandel ondersteunt bij het opzetten en ook niet minder belangrijk het laten groeien van hun onderneming. Het collectief biedt onder meer netwerkbijeenkomsten, workshops, trainingen en inloopspreekuren op juridisch, fiscaal en verzekeringsgebied. Dat is nogal wat. En dan moet je als startende ondernemer ook maar allemaal tijd voor hebben om dat bij te houden. Nou, het kan wel dus. Daarnaast kunnen starters terecht bij het digitale startersloket voor praktische ondersteuning bij uiteenlopende ondernemersvraagstukken. Door deel te nemen aan het starterscollectief krijgen startende ondernemers toegang tot waardevolle kennis, ervaring en een uitgebreid regionaal netwerk van mede-ondernemers, maar ook experts. Dit helpt hen om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en sneller stappen te zetten richting een succesvolle onderneming. Voor ondernemers in de gemeente Elburg biedt het collectief diverse voordelen. Zo kunnen ze laagdrempelig advies inwinnen, ervaringen uitwisselen met andere ondernemers en gebruik maken van praktische ondersteuning. Tegelijkertijd draagt het initiatief bij aan een sterker lokaal ondernemersklimaat door samenwerking en kennisdeling te stimuleren. Met het voortzetten van het ambassadeurschap laat de gemeente Elburg zien dat ze ondernemerschap actief wil stimuleren en een vruchtbare voedingsbodem wil creëren voor nieuwe initiatieven binnen de lokale economie. Zo krijgen starters dezelfde kansen als de Elburgse bedrijven die vandaag succesvol zijn, maar ook ooit klein zijn begonnen, aldus wethouder Lennart Oosterlo. Dankzij de steun van de ambassadeurs kunnen startende ondernemers kosteloos deelnemen aan de activiteiten van het starterscollectief Veluwe. Ondernemers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de website van het starterscollectief Veluwe blijven automatisch op de hoogte van bijeenkomsten, trainingen en andere relevante activiteiten. De eerstvolgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op 23 juni aanstaande.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender.

0: Jannes, oh, wat ben je mooi. Zo kan het gaan. Het loopt alweer tegen het eind van het uurtje Poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ja, halverwege het uurtje Poldergoud hadden we de wekelijkse column van Arnold Bergmans. Dus daar komt hij morgen op woensdag, zoals je dat gewend bent, niet langs. Dus een dagje eerder, maar ik heb je verteld waarom dat is. Nou, bij deze. Ja, Arnold die levert hem steeds vroeger in. En dat betekent, ja, het is een druk baasje, want hij is met andere dingen ook bezig. Onder andere het portret, waar ik je net ook al over vertelde. Hey, nog eentje tot aan het journaal van 11 uur. En daarna spreken we elkaar voor wederom een uurtje Poldergoud hier op Lou FM.
1: Met blond krullen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Daarna winnaar. Ja, vanochtend ook al bij Dries. In het Nederlandstalige blokje. Ja, daarna winnaar. En dit keer zong ze in het Engels Tell Me Why. En iemand die ook in het Engels zong is Douwe Bob. Hij is deze week verantwoordelijk voor de Botterschijf en All for One. Het is inmiddels bijna 13 na 11 van harte. Welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Wat hebben we voor nieuwsberichten er tussendoor? Nou, ik moet nog even wat opzoeken. Want in de Stentor vandaag ook nieuws over onder andere. Zelfs experts werden verrast. Dit is waarom de brand bij het Harde zo snel groot werd. Ook het aantal kinderen in Elburg in 10 jaar tijd met maar liefst 29% gedaald. Daar moet aan gewerkt worden. En ook een artikel over een nieuw bestuur voor Elburg staat klaar. Maar één vertrouwd gezicht verdwijnt plots. En dit doet pijn. Dat dus in de krant van vandaag.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

The Monkees, klein beetje voor mij, klein beetje voor jou. The Little Bit Me en A Little Bit You. En daarvoor hadden we Ringo Starr, eerder vanochtend al George Harrison. Nou, dit een van de andere Beatles dus, Ringo Starr en Photograph. Kijken we nog even naar de website van loopmedia.nl. En we zien daar het volgende, want kinderen van de hervormde gemeente Elburg hebben met een sponsorloop ruim €2000 opgehaald voor woord en daad. Het goede doel dus. De opbrengst gaat naar projecten die jongeren helpen met opleiding en werk. De sponsorloop werd georganiseerd vanuit de lokale hervormde kerk in Elburg. En daarmee staat de actie los van de vrijwilligersgroep Elburg-Oldebroek van woord en daad, zo laat de organisatie weten. Normaal ligt de opbrengst van zo'n actie rond de €800 en dit jaar viel het bedrag dus flink hoger uit, zoals ik net al zei, ruim €2000. De kinderen lieten zich tijdens de sponsorloop van hun beste kant zien. Volgens de organisatie liepen sommige deelnemers in een uur tijd zelfs 10 kilometer. Door hun inzet en de bijdrage van sponsors kwam de opbrengst uit op ruim €2000. Woord en daad reageert dankbaar op de actie. Natuurlijk zijn we erg blij met de opbrengst, aldus Gerard Wilds. Hij is redacteur en perscoördinator bij de organisatie. Het laat zien hoe betrokken onze achterban is op ons werk, nog los van het mooie financiële resultaat. Volgens de al eerder genoemde Wilds worden vaker sponsorlopen en vergelijkbare acties gehouden voor het werk van woord en daad. Vrijwilligers spelen volgens hem een belangrijke rol bij de fondsenwerving. Lokale vrijwilligersroepen halen met verschillende acties gemiddeld zo tussen de 10.000 en de €50.000 per jaar op.

0: Dave Edmunds en Girls Talk. En daarvoor Belinda en José. Beetje Duits, beetje Nederlands. Du bist wunderbaar. De titel is dan wel weer buitenlands, wel weer Duits. Tijd voor het weer. Stevige buien met onweer. Dat staat erboven. En dat hebben we vanochtend al eerder verteld. En ook Dries had het daarover. Het is namelijk bewolkt. En gedurende de ochtend trekt er een gebiedje met regen over het land. Nou, dat is hier Elburg bespaard gebleven. Want het is nog steeds droog. Na dat regengebied klaart het enkele uren op en stijgt de temperatuur naar maximaal 22 tot 24 graden. En dat betekent dat het broeierig aan kan voelen. En dat blijkt dus ook weer, want ja, broeierig weer, onweer, dat soort zaken. Nou, of het allemaal komt, is afwachten. Vanmiddag trekt er namelijk een gebied met actieve buien noordoostwaarts over het land, waarbij onweer, hagel en windstoten mogelijk zijn. Her en der kan er ook veel regen vallen. Morgen, woensdag, ontstaan er gedurende de dag enkele buien. En in de westelijke helft, daar blijft het overwegend droog met daar de meeste zonneschijn. De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. En het wordt zo'n 18 tot 20 graden.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach.

Barry Manilow en zijn Copacabana. En daarvoor op de disco tour met Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor. Kijken nog even naar de woningbouw in de gemeente Elburg. Want aan de oostkant van Elburg verrijzen de komende jaren twee nieuwe woonwijken. Vossenakker Noord en de Horstkamp. In totaal komen daar ongeveer 270 woningen. De wijken die krijgen een groen karakter waarbij wonen en natuur samenkomen. Er is ruimte voor, heel belangrijk, sociale huurwoningen, rijwoningen in verschillende prijsklassen, 2-onder-1-kapwoningen en ook vrijstaande huizen. Belangstellenden kunnen volgende week dinsdag 9 juni 's avonds tussen 7:15 en 9:00 in de aula van het Oosterlicht kennis maken met de ontwerpen. Tijdens de inloopavond volgende week zijn beelden van de wijken, de woningen en de inrichting van de leefomgeving te bekijken. Ook geven medewerkers van de gemeente en stedenbouwkundige bureaus uitleg en beantwoorden ze vragen. En nu komt er iets heel belangrijks, want om de drukte te spreiden wordt bezoekers gevraagd niet allemaal direct om 7:15 te komen. Ja, je kunt wel denken, oh, dan is er nog koffie, maar die zal er een uurtje later ook nog wel zijn. In ieder geval, het begint om 7:15, maar nogmaals, vriendelijk toch dringend verzoek, komt niet allemaal tegelijk. Het ontwerp waar ik het over heb, dat vormt de basis voor de vergunning aanvraag, maar is nog niet definitief. Het college en ook de gemeenteraad kunnen namelijk het plan nog aanpassen. Daarnaast volgt een periode waarin inwoners zienswijze kunnen indienen en ook de planning van de bouw wordt volgende week dinsdagavond toegelicht. Nou, het vindt dus allemaal plaats in de aula van het Oosterlicht. Volgende week dinsdagavond van 7:15 tot 9:00.

0: Steve Winwood, While You See a Chance. En we hoorden ook nog Dutch, Nederlandse groep uit begin van de jaren 80. En This is Welfare. Ja, laten we het nog eens over de Tour de Dellen hebben. Want het wordt nu toch wel kort dag als je nog mee wilt doen aan Tour de Dellen editie 2026. De organisatie van Tour de Dellen doet een oproep aan inwoners en sportliefhebbers om zich alsnog in te schrijven voor het evenement. De inschrijvingen blijven op dit moment iets wat achter ten opzichte van voorgaande jaren. Weten we het nog? Tour de Dellen staat in het teken van sportiviteit, gezelligheid en saamhorigheid. Deelnemers die kunnen meedoen aan verschillende activiteiten, waaronder fietsen, wandelen en skileren. Tegelijkertijd wordt met het evenement geld ingezameld voor een bijzonder doel, namelijk de Wensambulance Gelderland. Met de opbrengst helpt de organisatie mensen die afhankelijk zijn van liggend zorgvervoer om nog één bijzondere wens in vervulling te laten gaan. Denk dan bijvoorbeeld aan een laatste bezoek aan familie, een bezoekje aan een geliefde plek of een bijzonder stadion. De organisatie van Tour de Dellen roept deelnemers op om het evenement onder de aandacht te brengen bij vrienden, familie en kennissen. Als je of als u mee wilt doen, inschrijven voor Tour de Dellen is nog mogelijk tot en met 7 juni. En dat is tot en met zondag. Ja, dus het kan nog. Denk er nog even over na. Inschrijven kan tot en met 7 juni via www.toerdedellen.nl.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM. Lou FM.

De Bee Gees en Ayo Ayo. En Freddie Quinn was op de radio. Lou FM met La Paloma. Ja, houd nog even in de gaten zo aan het eind van het Muziekmuseum. Want Nederland krijgt vandaag te maken, en dan in het bijzonder vanmiddag, met felle buien, onweer en zware windstoten. Na een broeierige aanloop trekt vanmiddag een stevige neerslagzone over het land, waarbij lokaal 20 mm regen kan vallen. Vanaf 1 uur vanmiddag geldt code geel in het hele land, met uitzondering van Zeeland. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om vooral tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files door de verwachte slechte weersomstandigheden. Dus gewaarschuwd mensen, telt voor twee, hou het in de gaten als je aan het eind van de middag en begin van de avond op pad moet. Dit was de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend, woensdagochtend tussen 9 en 12. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna is het tijd voor de bottenschijf. En natuurlijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Vanmiddag ook nog Gerrit Top, GJ Top met de Topshow. En het is woensdagavond. En vanavond een kleine verandering in de programmering. Normaal gesproken op de dinsdagavond Ben Ransdorp met 2 uur stemloos. Alleen dat is gehalveerd. Uurtje stemloos. En daarna Ben met een uurtje love songs. Romantiek voor het slapen gaan. Dus vanavond een kleine verandering in de programmering, maar gewoon luisteren naar Lou FM. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. Daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: SOS Band en Borrowed Love, want we begonnen met de bottenschijf van deze week. En dat is deze keer Douwe Bob die de mazzel heeft met All for One. Inmiddels is het 13 minuten over 12 en dat betekent dan weer dat we zijn begonnen. En dan moet ik wel even mijn jingle weer goed zetten, want ik was even wat aan het doen. Toen heb ik het pijltje verplaatst, want anders krijg je heel wat anders. Maar we zijn zover.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom op deze regenachtige middag. Want ja, het is begonnen te regenen. Het valt op zich nog mee, maar wie weet wat we allemaal nog gaan krijgen. Nou, het beste die het weerbericht kan voorspellen ben je natuurlijk zelf en wel met je ogen. Dus we houden het gewoon voor je in de gaten wat er buiten allemaal gebeurt. Nou, het is wel nodig hè, na al die droogte. Want we hebben natuurlijk prachtige dagen achter de rug. En na een dipje van deze week zal het ook vanzelf wel weer beter gaan worden. Dus niets te vrezen, het komt vanzelf weer goed. Wat gaan we doen in de komende twee uur, kleine twee uur die nog voor ons ligt? Nou, ik houd je uiteraard op de hoogte van het nieuws en veel lekkere muziek. Wat dacht je van André Hazes? De nacht is mijn leven.

André Hazes junior dan wel, maar hij staat hier gewoon als André Hazes. En de foto van zijn vader erbij, dus dat matcht niet helemaal met elkaar. Maar hij heeft hem leuk gecoverd, want het is natuurlijk van zijn vader André Hazes senior. Dit is een kortdurend directeurschap geweest. Want Tata Steel die beëindigt het contract met voormalig directeur van Milieudefensie Donald Pols. Nou, iedereen was al verbaasd hè, dat hij overstapte naar Tata Steel. Want hij was natuurlijk voor het milieu. Heeft diverse grote rechtszaken gevoerd en ook gewonnen. En nu ging hij naar de vijand, om het maar eventjes zo uit te drukken. Nou, dat heeft niet heel lang geduurd. Volgens mij was hij nog niet eens begonnen. Hoor, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat hou ik even in het midden. Maar nu hebben ze hem dus alweer ontslagen. En wel om iets uit zijn verleden wat onthuld is door het NRC. Nou, dat gaat erover dat Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Nou, Pols was deze week begonnen aan een nieuwe functie als directeur duurzaamheid en communicatie. Nou, dat heeft hij dus een weekje gedaan. Ik weet niet wat zijn wachtgeld daarop is, maar daar zal wel weer een addertje onder het gras zitten. En ziekenhuizen MST en ZGT hebben vorig jaar miljoenen euro's overgehouden. MST in Enschede hield onderaan de streep ruim 19 miljoen euro over. En dat is vooral te danken aan de verkoop van de afdeling oogheelkunde. Die verkoop bracht 6,6 miljoen euro op. ZGT hield bijna 10 miljoen euro over. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat al die ziekenhuizen nou zo goed als failliet waren. Hè. Er was totaal geen geld meer. En nu hoor je toch dat het redelijk goed gaat. Want ook van Isala hoorde je alleen maar positieve geluiden. En wat ook positief is, metaalpensioenfonds PME die wil fors gaan beleggen in Nederlands vastgoed. En daardoor kunnen de komende jaren duizenden extra huurwoningen worden gebouwd. Het gaat dan vooral om appartementen met een middenhuur tot ongeveer 1200 euro per maand. Nou, dat betaal je al gauw voor een gemiddeld appartementje. Dus eigenlijk kijken we daar niet meer zo gek van op. En dat is nog het meest gekke. Dit is Raccoon Brother.

Danny Vera en Night of a Thousand Lights. Natuurlijk ex-bottenschijf. Maar daar moeten we daarna nog wel enige tijd aandacht aan gaan besteden, uiteraard. Heerlijk nummer om weer eens te beluisteren te hebben. Ja, een harddrugsbende die onder de codenaam Harry cocaïne bezorgde in onder meer Elburg is veroordeeld tot cel- en taakstraffen. Dat schrijft de Stentor. De 5 bendeleden verkochten harddrugs aan klanten in Dronten, Biddinghuizen, Zwifteband, Lelystad, Harderwijk en Elburg. De groep verdiende tussen februari 2024 en januari 2025 zeker €360.000 met de handel. Dit geld ging op aan luxe goederen zoals telefoons, horloges en contant afgerekende BMW van €32.000. De gemaakte winst van enkele tonnen wordt door de rechtbank afgepakt. De politie deed onderzoek naar de bende vanaf maart 2024. Loods aan de Tjonger in Dronten diende als uitvalsbasis en opslagplek. Toen daar in januari 2025 brand uitbrak, hield de politie direct 2 bendeleden aan met een blok cocaïne op de achterbank van hun auto. De anderen liepen enkele weken later tegen de lamp tijdens politieinvallen. Nou, de rechtbank die ziet Tosan ZS als de leider van de criminele organisatie. Hij krijgt dan ook 2 jaar celstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Zijn rechterhand Maurade S. krijgt een celstraf van 10 maanden. 3 straatdealers hoeven niet de cel in. Zij hebben hun leven gebeten en kregen taakstraffen van respectievelijk 240 en 360 uur, plus een contactverbod. Nou, het is maar dat we het weten en het is goed dat dit flink aangepakt wordt, want de problematiek is hier best wel ruim aanwezig, niet alleen in onze gemeente, maar ook in de buurgemeentes. Dus hoe meer we van straat afhalen, hoe beter het is. Het is inmiddels 3 minuten voor 12:30 en dat betekent dat we zometeen de lunch gaan openen, maar eerst al deze, Simon & Garfunkel, America.

Ja, toen ze nog door één deur konden, hè, dat was op een gegeven moment gauw afgelopen. En dat is jammer, want als duo waren ze best ijzersterk. Goed, we gaan die lunch openen. En dan ga ik zo meteen beginnen met een nummer dat je denkt van... Hey, Jeanette, ik weet niet hoe jouw geheugen is, maar die heb je vorige week ook al gedraaid. En dat klopt, want die draaide ik voor de verjaardag van mijn moeder. Die is jarig op 29 mei. Nou, ik heb de dag daarvoor heb ik een verzoekje gedraaid. Don't Cry For Me, Argentina. Maar laat ze dan net die dag niet hebben kunnen luisteren. Dus het verzoek was van het weekend of ik deze nog een keer wil draaien. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Dus daar beginnen we zo meteen mee. Nou, toch maar even echt officieel openen, hè. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Kan ook een prakje zijn van het weekend. Het kan allemaal nog net. Dan ook voor jou eet smakelijk. En voor al het geld, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 2e juni. Ik zou niet lekker in de tuin gaan doen, want dan word je zeik en zeik nat. Maar gewoon achter het glas, lekker turend naar buiten of zo. Nou, ik heb er weer drie platen voor uitgekozen, zoals ik zei. We beginnen met Judy Covington, Don't Cry For Me, Argentina. In de herhaling, Baker Street, Gary Rafferty en Morning Light van onze eigen George Baker. Maar dan met de Selection.

Nou, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar ik vond het een heerlijk luisterbaar lunchblokje voor deze dinsdag. Nou, ik heb ze al aangekondigd, dus afkondigen, dat is een beetje overbodig. Ik zie wel dat het inmiddels alweer 10 minuten voor 1 is. Je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En ook goedemiddag, Ernst. Ik kom jouw verzoekje net tegen. Ik open de mail en ik zie hem er tussen staan. Dus jouw plaat komt zeker aan de orde. Eens even kijken, wat heb je aangevraagd? Ik zeg nog helemaal niks hoor. Oh, die is zeker de moeite waard. In het tweede uur, Ernst, beloof ik je, komt die dus voorbij. Het is trouwens de eerste keer dat ik een keertje op tijd ben. Zo zie je maar weer, kan het wel, al kost het af en toe wat moeite. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, ik had een heel absurd verhaal binnengekregen van Tony, die altijd mijn redactie doet. En daar zit ik echt wel weer van te kijken hoor. Ik bedoel, ik weet dat mensen gekke gedachten hebben. Ongetwijfeld hebben wij dat ook wel eens een keer. Dat je denkt, nou, wat is dat nou voor mezelf, maar ook van anderen. Maar dit vind ik helemaal overdreven gedrag. En de vraag is ook of het haalbaar is. Dan denk je, ja, Jeanette is allemaal leuk, maar waar heb je het dan over? Nou, ik heb het over de eerstvarende stad op zee. Moet dan een enorm waterpark komen, een sportstadion. Er moet huisvesting komen en echt complete huizen. En dan heb ik het niet over een suite zoals je dat bij een cruise krijgt. Nee, complete huizen. Het is gewoon een stad op zee die dus van plek naar plek vaart. Nou, ik zie een virtuele foto, want het is natuurlijk niet echt. Dat kan helemaal nog niet. Hij is helemaal niet gebouwd. Ik vind het een foeilelijk ding, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is net een vrachtschip met ontzettend veel containers erop. Maar goed, een ander die kan dat prachtig vinden. En daar kun je dus gaan wonen. Het is gewoon een drijvende stad voor 80.000 mensen. Voor de woningnood zou het een oplossing zijn. Ik vraag me überhaupt af of iemand nog zin heeft om echt alle jaren die je nog rest op zo'n schip te moeten zitten. Want we spraken er al even met z'n tweeën over. Ja, waarschijnlijk kan die ook niet bij een haven aanleggen. Nee, goed, je kunt voor anker gaan, maar denk niet dat dat de bedoeling is. Want er komen ook scholen op, winkels uiteraard, restaurants. Het is echt gewoon een stad dus op het water, zoals ik al zei. Nou, ingenieur Norman Nixon, die had begin jaren 90 ook al zo'n plan. Die is dan niet meer doorgegaan en dat was allemaal compleet voorzien van scholen, ziekenhuizen, winkels, recreatievoorzieningen. Nou, wat ik net al een beetje opnoemde. En na het overlijden van Nixon in 2012, zijn er nu dus opnieuw plannen om dit idee van de toekomst werkelijkheid te laten worden. Roger Couch, en hij is directeur van Freedom Cruise Line International, wil het schip nieuw leven inblazen. Het is niet goedkoop. Nee, zeker is niet. Het is trouwens wel een zelfvoorzienende gemeenschap, dat zeg ik er nog eventjes bij. Maar een gemiddelde bouw gaat zo'n 11 miljard euro bedragen. En we weten allemaal, als je iets gaat bouwen, wordt het altijd duurder. Nou, wil je nou een kamertje van 27 vierkante meter, dan zal je toch al gauw 1 tot 1,5 ton kwijt zijn. Wil je dan een volwaardig huis met een mooi uitzicht, dan betaal je gewoon al heel gauw 11 miljoen euro. Nou, zodra de financiering rond is, zou de volgende stap zijn om te beginnen met de bouw. Nou, de bedoeling is dan ook weer dat ze 2 tot 3 jaar sowieso op zee zijn. Wat ze dan daarna gaan doen, dat weet ik niet. Misschien dat ze dan even gaan landen op vaste grond. En dat ze vervolgens weer op pad gaan, 2, 3 jaar lang. Maar goed, het is allemaal nog even koffiedik kijken. En de vraag is ook of het plan dus haalbaar is. Moet je jezelf eens nagaan of je er wel zin in hebt om zo lang. Ik heb zelf op een schip gewoond en ik vond het geweldig. En heerlijk cruisen met dat ding als het even mooi weer was. Maar ik moet er niet aan denken dat ik 2, 3 jaar gewoon op zo'n drijvend geval zou zitten. Want dan word ik echt helemaal gek. Dit is, even kijken, we hebben nog 5 minuutjes te gaan voor het nieuws. Ja, kan nog wel. Guus Meeuwis, tranen gelachen. 11 miljoen.

Nou, als je dat op het schip moet doen, wat ik net helemaal omschreven heb, dan ben je aardig wat lichtknopjes aan het uitdrukken. Maar voor dat geld, 11 miljard dollar, dan zal het wel geheel automatisch gaan, denk ik. Dit is de laatste voor het nieuws van 1 uur. John Fogerty en The Old Man Down the Road. Tot zo!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttracker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N302 is dicht van Kootwijk naar Harderwijk, want er ligt olie op de weg bij Garderen. De weg is dicht vanaf de aansluiting met de N344. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

You too, and I still haven't found what I'm looking for. In de bottenschijf van deze week, Douwe Bob en All for One. Dat brengt de tijd op 12 minuten over 1. Zijn we begonnen met het tweede uur van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Ik heb al een heleboel gehad, maar je hebt ook nog heel veel te goed. Waaronder de Combi Dance Band en Sun of Jamaica. Gewoon om te proberen of we die zon weer een klein beetje terug kunnen betoveren.

Ja, het helpt niet erg, maar het is wel gewoon een lekkere gezellige plaat. Ja, ik weet niet of je het nieuws vorige week hebt meegekregen, maar toen ging het eigenlijk om het feit dat er te weinig kinderen geboren werden hier in Nederland. Mensen kiezen een beetje voor het carrière, lekker met z'n tweetjes, op reis. Nou, allemaal voordelen die je kunt gaan doen als je alleen bent. En als je een kindje hebt thuis, wordt dat natuurlijk al wat lastiger. Nederland, zeg ik. Maar een aantal gemeentes die wijken wel af. En met name in onze regio, daar scoort Barneveld het hoogst. Vrouwen kregen daar in 2024 gemiddeld 2,28 kinderen. Ja, hoe bereken je dat, hè? En ook Nunspeet die zit hoog met 2,25 kinderen per vrouw. Opvallend is dat Nunspeet licht stijgt, terwijl het landelijke gemiddelde juist daalt. Nou, eens kijken of er ook nog iets... Ja, Elburg, hier. Wij zijn ook gedaald en zichtbaar gedaald. Want in Elburg zakte het gemiddelde van 2,28 naar 1,62 kinderen per vrouw in 10 jaar tijd. Nou, daarmee blijft Elburg dus een gemeente waar relatief veel grotere gezinnen voorkomen. Maar gemiddeld krijgen vrouwen er minder kinderen dan voorheen. Is dat erg? Nou, dat kan erg worden. Zolang het niet meer toeneemt dat er geen kinderen geboren worden. Want ja, dan moet er ook gezorgd worden voor onze sociale zekerheden en dergelijke. En wij worden met z'n allen ouder en kunnen dat dan op een gegeven moment niet meer gaan doen. Dus moeten jongeren het overnemen. Maar als ze er niet zijn, valt er ook niks over te nemen. Goed, het zal mijn tijd wel duren wat dat betreft. We gaan net lekker terug naar muziek en daarna, Ernst, komt jouw verzoekje. Earth and Fire en Memories.

En langzaam verdwijnen de klanken weer in het, hiernamaals. Het is alweer voorbij. Ja, zo zie je maar weer 3 minuten 19 seconden. Het stelt allemaal helemaal niks voor. Wat 24 uur geldt in de huidige jaren al niks meer voor. Vroeger, ja, dan had je een aantal maanden die kropen voorbij. Maar dat maak je niet meer mee op een of andere manier. En hoe het komt, niemand die het weet. Dus even kijken, het is 8 minuten voor 2:30 en ik zei je net al, ik heb een mailtje gehad van Ernst Havenkamp. En die vraagt een plaat aan voor jullie, de luisteraar van Lou Radio. En ook voor mijzelf, Jeanette dus, Bart van Dijk en Egbert Bos. Nou Ernst, hij is natuurlijk ook voor jou, want jij bent ook luisteraar van Lou FM. Het is een hele leuke en ik vind hem ook wel passen bij de zomerse platen. Charlie met Santa Barbara, voor iedereen dus.

terwijl deze ja, warme klanken een beetje weg hebben, zie ik toch buiten dat het wat lichter wordt. De zon die probeert er wel doorheen te komen, maar het heeft er nog een beetje moeite mee. En ach, onze tuinen hebben natuurlijk wel veel water nodig, dus zo'n dagje tussendoor geen enkel probleem. Tenzij de avondvierdaagse wordt gelopen, want Gerrit Top die komt binnen en die zei, joh, dan moet je nog wel even melden hè, dat vandaag de avondvierdaagse gaat beginnen hier in Elburg. Nou, dan zei ik van, nou, ik hoop dat ze het droog hebben. En Gerrit wist te vertellen dat het vanavond droog zou zijn. Dus daar is dus niks te vrezen. En gelukkig maar, want er zijn er al een aantal afgelast. 4 dagen dus wandelen. De jeugd, de ouderen, de senioren, het maakt niet uit. Het is altijd ontzettend gezellig en rumoerig. Dat dan ook wel weer. Begint dus allemaal vanavond. Ik zal straks het artikel er even bij gaan zoeken. Nou, dit begint niet vanavond, maar zaterdag 20 juni. Want dan staat de kloostertuin van Museum Elburg volledig in het teken van Ierse sferen. Terwijl tijdens het Iers Festival. Bezoekers kunnen die middag genieten van live muziek, dansworkshops en diverse activiteiten in een sfeervolle setting. En dat midden in de historische binnenstad. Geweldig. Het festival biedt optredens van meerdere bands met een sterke liefde voor Ierse folk en traditionele muziek. Zo treedt de band Fling het podium. En de groep die maakte eerder al indruk tijdens een optreden in de kloosterkapel. En die keren dus nu terug voor een groter optreden in de open lucht. Met traditionele Ierse muziek en eigen composities neemt Fling het publiek mee op een muzikale reis vol sfeer en emotie. Ook de band Voluk is van de partij. En deze groep heeft ruime ervaring met Ierse muziek en zorgt voor een mix van bekende folkklanken en gezellige meezingers. Nou, een en al gezelligheid dus tijdens dit Ierse festival. Begint dus allemaal, zoals gezegd, op 20 juni. En de kaarten, man, die vallen wel mee hoor. Die zijn verkrijgbaar vanaf €10 via de website van het museum. Lijkt me, als het mooi weer is, een enorm gezellig festival. Wat ook gezellig is, is als je David Bowie en Mick Jagger, dat mag je niet zeggen, bij elkaar zet en dan het nummer laat zingen van Dancing in the Street. Nee, Dancing in the Street, die moeten we hebben. Ach, dit is mijn eigen schuld hoor. Ik trek gewoon de verkeerde schuif open. En dan krijg je dit soort oneffenheden. Zo, hij staat weer in het juiste vakje. Nu toch, David Bowie en Mick Jagger.

ABBA en I Have a Dream. En daarvoor dus Dancing in the Street. En daar had onze encyclopedie als het gaat om muziek Willem Vlieger nog een verhaal bij. Want de Rolling Stones die waren een plaat aan het opnemen. En toen hoorden ze dat David Bowie in de buurt was. Ze vroegen of hij nog even langs zou komen. En toen hebben ze dus deze plaat opgenomen. Zo zie je maar weer allemaal toevalligheden die leiden tot een fantastische samenwerking. Ja, ik vind dat leuk. Al dat onverwachte. Dinsdag 16 juni, dan hebben we weer een snoeihoutactie. Hè? Dan wordt alles weer opgehaald wat jij netjes gebundeld aan de weg hebt gezet. Ben je geïnteresseerd? Kijk even op loopmedia.nl. Je kunt je trouwens tot maandag 15 juni aanmelden. En de gemeente, even kijken hoor. De gemeente die plaatst trotsfoto van nieuwe Nederlanders, maar verwijdert deze een dag later weer. We zijn geschrokken, zo meldt de kop. Met trots plaatst de gemeente Renkum iedere maand een bericht op Facebook van mensen die hier Nederlandse nationaliteit krijgen. Maar de reacties onder deze foto's zijn vaak haatdragend, discriminerend of gewoon uit racistisch. Dat liep bij het bericht van afgelopen maandag zo ver uit de hand dat de gemeente in actie komt. We overwegen aangifte te doen. Gisteren plaatsten we een foto op onze tijdlijn. 11 inwoners van onze gemeente, van wie 4 kinderen. Die kregen de Nederlandse nationaliteit. Een mooi moment voor hun om samen te vieren. Maar de reacties die daarop volgden zijn heftig. Zo begint de gemeente het bericht op Facebook. Het is niet de eerste keer. Die gaat even uit. Zo. Het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Ze zijn het helemaal zat. En ik begrijp dat volledig. Ze hebben nationaliteit gekregen, de Nederlandse nationaliteit. Het zijn dan dus gewoon Nederlanders. En dan moet je ophouden met klare taal op Facebook. Want wat ze daarop schrijven, daar lust de honden geen brood van. Echt, het is echt werkelijk niet te bevatten. Niet alleen op dit soort berichten die gedeeld worden, maar ook op andere die je dan leest. Ik vind het vreselijk om dat regelmatig tegen te komen. Ik wil niet zeggen dat ik snel wegscroll, want dat doe ik niet. Ik mijt het niet, maar ik vind het verschrikkelijk. En het vliegverkeer van en naar België zal vanaf 2 uur vanmiddag stil liggen door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Volgens de website van de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol wordt het vliegverkeer tot 9 uur onderbroken. De onrust heeft te maken met onderhandelingen tussen directie en vakbonden over de afspraken rond een digitaal controlecentrum in Namen. Door de komst van de digitale verkeerstorens zijn op termijn minder luchtverkeersleiders nodig. In de nacht van maandag op dinsdag vond er al een spontane staking plaats bij Skies. Op meerdere Belgische luchthavens zijn vluchten toen vertraagd of helemaal geannuleerd. En dat zal ook vanmiddag dus weer een feit zijn. Dit is Peter Allen en I Go to Rio.

En het helpt echt hoor, want het wordt beter en beter buiten. Ik was net eventjes buiten en je voelt je echt enorm dat die zon begint te drukken. En vanavond hebben we het tijdens de Avondvierdaagse gelukkig droog. Althans, zoals het er nu uitziet. En anders is het misschien een heel klein buitje. Nou, we zijn niet van suiker, hè? Daar kunnen we met z'n allen wel tegen. Heel veel plezier trouwens als je meeloopt. Zometeen daar dus nog even aandacht voor. Het Openbaar Ministerie die heeft vandaag 4 keer levenslang geëist in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn eisen tegen mannen die zij verantwoordelijk houden voor het verwoesten van mensen levens. En hebben ze zich nog heel erg netjes uitgedrukt. De 4 verdachten vervulden volgens officieren van justitie een leidende rol in de criminele organisatie en of waren betrokken bij meerdere moorden. Justitie schetst in totaal 3 dagen tijd dat zij Ridouan Taghi als de ultieme leider beschouwen van een moordbende. Maar naast hem waren er medeverdachten die net zo makkelijk bepaalden om een leven te beëindigen. Vaak met wraak als motief, omdat er bijvoorbeeld met de politie werd gesproken. Een van hun is Zaid R., man beschreven als de rechterhand van Taghi. En hoewel hij zich in de eerste instantie afzijdig hield van liquidaties, veranderde dit toen hij zelf in gevaar kwam, droeg een van de officieren vandaag voor in het justitieel complex Schiphol. Daarmee doelt de officier op vermeende plannen om Zaid R. te ontvoeren. Daarna veranderde hij volgens het OM in meedogenloze moord. Nou, zo zijn er nog een aantal anderen die voor het gerecht moeten komen. Het hele stuk staat trouwens te lezen op nu.nl. Ben je er geïnteresseerd? Nou, wat mij betreft, ze krijgen een proces, uiteraard. Dat hoort ook in Nederland. Maar als het aan mij had gelegen, had je er gewoon zo ingegaan en er ook nooit meer uitgekomen. Maar ik begrijp dat kan niet. En ook zeker niet in een beschaafd land als Nederland. Zometeen dus meer over de Avondvierdaagse. Eerst deze nog, Francesco Napoli en Baila Baila.

Daar word je toch eigenlijk alleen maar vrolijk van, ongeacht hoe het buiten was of is. Gewoon lekker zomers en daar moeten we ook niet mee ophouden, ongeacht één slechte dag natuurlijk. Gewoon lekker door blijven draaien. We gaan even kijken naar het nieuws in vogelvlucht, want de Amerikaanse staat Florida die daagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT en topman Sam Altman voor de rechter. De makers van de populaire chatbot worden ervan beschuldigd een onveilig product op de markt te hebben gebracht, omdat het mensen adviseert bij gevaarlijk gedrag. En het Nationaal Weerinstituut KNMI laat vanaf vandaag de hittekracht zien. Deze nieuwe index waarschuwt mensen beter voor weersomstandigheden die zwaar kunnen zijn voor het lichaam. De 31 graden is namelijk de andere 30 graden niet, zo geven ze aan. En de armoede in Duitsland heeft vorig jaar een treurige mijlpaal bereikt, zo meldt Duitsland. Ruim 16% van de Duitse bevolking leeft in 2025 onder de armoedegrens. En dat komt neer op 13,3 miljoen Duitsers. En dan schrik je toch van die grote getallen. En de vaste badgasten op Urk keken onlangs beteuterd naar hun vertrouwde stekje op het strand bij Staverse Kade. In de uiterste hoek van het strand bij een aanlegstijger voor zeilschepen lag ineens een berg stortstenen op het strand. En dat betekent dat ze geen gebruik meer kunnen maken van hun plekje. En tot slot, een dubbele achternaam voor kinderen moest in 2024 zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen vaders en moeders. In de praktijk blijkt dat vooral moeders het afleggen als de vader niet instemt met die dubbele naam. Want die toestemming is verplicht. De meerderheid van de Tweede Kamer wil daar nu een eind aan maken. En ik ben het ermee eens, want dat zijn vooroorlogspraktijken. De baas in huis is de man natuurlijk niet, is het ook nooit geweest. En hier moet je samen uit kunnen komen. En als dat niet zo is, dan krijgt het kind dus de dubbele namen. Zowel van paps als van mams. Dat was even in vogelvlucht. Nu dus de avondvierdaagse. Want Scouting Elburg die heeft jong en oud weer uitgenodigd om de wandelschoenen aan te trekken voor dus een nieuwe editie van de avondvierdaagse. Die start dus vandaag tot en met 5 juni. En dan staat Elburg weer in het teken van gezelligheid, beweging en natuurlijk saamhorigheid. Nou, misschien ga je onderweg gewoon kijken, een beetje aanmoedigen, of je gaat meelopen voor die felbegeerde medaille. Ik wens iedereen heel veel plezier. Nou, zo valt er een 3 kilometer te lopen, een 5 kilometer, een 10 kilometer en een 15 kilometer, die uitstekend geschikt is trouwens voor de voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse later deze zomer. Nou, vrijdag, dan hoeven we deze afstanden helemaal niet meer te lopen. Joh, dan gaan we gewoon feestelijk onthaald worden in de binnenstad. Nou, je kon je inschrijven, maar volgens mij gebeurt het ook nog wel eens dat als je ter plekke komt, dat je dan alsnog wel mee kan doen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Dus niet boos worden als je vanavond gaat en denkt van, mosh, je net heeft gezegd dat kan wel. Ik weet het dus niet zeker. Dus op de gok mag je alles proberen wat je wil. Dit zijn de Contours. En Do You Love Me? You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

Deze staat nu officieel op mijn haatlijst als het gaat om muziek. En niet omdat de muziek niet leuk is. Nee, maar gewoon dat instinkertje. Want ik zat even met Gerrit te kletsen. En in één keer had ik het idee dat het gewoon stil viel. Maar ja, hij pakte hem toch weer op en ging gewoon nog 20 seconden verder. Dat was eventjes rennen naar de studio. Maar daar had ik maar moeten blijven zitten. Dus het is ook in principe wel mijn probleem. Maar ja, als je last van een knie hebt, dan wordt het al helemaal lastig. Dus de avondvierdaagse voor mij, dat wordt hem dus echt niet. Maar misschien ga ik nog wel kijken. Dus even kijken, we hebben nog maar heel weinig tijd. Dus laten we dit nog even snel meepakken. Want de Enschede fiets-app krijgt een landelijke opvolger. Onder de nieuwe naam Das Zo Gefietst wordt de app de komende jaren voor stap ingevoerd in grote steden in Nederland. De app moet meer mensen stimuleren om de fiets te pakken en helpen om het verkeer beter te laten doorstromen. Hier in Elburg wordt er ook al hard aan gewerkt. En kan het nog? Ja, het kan nog. Een 16-jarige jongen zegt in de nacht van 4 of 5 december te zijn gegijzeld in een chalet op camping De Hessenheem in Markelo. Meerdere mannen zijn aangehouden in het onderzoek dat bol staat van de vraagtekens. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Heel artikel is te lezen op nos.nl. In Nederland die koopt een gevonden middeleeuwse ring voor maar liefst 83.000 euro. Moet die wel heel erg bijzonder zijn, dat is hij ook. Want de vinder van de ring was van plan het sieraad in het buitenland te verkopen. En daar stak de regering een stukje voor. Het komt uit de 9e of de 10e eeuw en wordt dus voor 83.000 euro en een beetje trouwens verkocht. Het gaat deel uitmaken van het Rijkscollectie en wordt in bruikleen gegeven aan een museum. Het is nog onbekend naar welk museum het sieraad gaat. En dan zit het er voor mij op. Zometeen natuurlijk topdag met Gerrit Jeetjop. Wens je er heel veel plezier mee. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je. Morgen zelfde tijd, zelfde plek. Alleen een andere sfeer wat betreft muziek. Tony, bedankt voor de redactie. En ik laat jullie achter met José Feliciano en Che Saria. Dag.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui, en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Goedemiddag luisteraars, het is dinsdag, het is 2 juni 2026. Het is 10 minuten over 2. Het is hartstikke bewolkt. Een uurtje geleden regende het. Tegen uur 4 gaat het weer regenen. Maar gelukkig, als de avond 4000 van start gaat, dan is het droog. En later op de avond hou ik het ook droog. Ik ga aan de witte wijn. Want het is een mooie dag voor een mooie dag. Een topdag met tophits van toen en van nu en van hier en van ginder. Wat we natuurlijk aanvullen vandaag met berichten uit Huis en Huis, de Stentor en eventuele andere media. Jawel. En we zijn de uitzending begonnen met You Really Got Me van de Kings. Daarna kregen we Douwe Bob met een brand new day. Nee joh. Douwe Bob, Alpha One. Ha. Hopeloos verkeerd. Helemaal de weg kwijt. Helemaal van padje. We moeten snel door. Ik ga snel door zelf. Oh man, we gaan met Biddy McLean door. It Keeps Raining. Ja, dat zeg ik. Over een uurtje.

Hagen Tina Turner, A River Deep Mountain High. Mijn opa zou zeggen van, jong, jong, jong, wat een harry. Wat een gegalp. En ik vind het prachtig. Ja, hij stond eigenlijk helemaal niet in mijn playlist. Nee, dit schuift mee gewoon eventjes op. We hadden namelijk, daarvoor hadden we Auf Uns van Andreas Burani. En dat, ja, er kwam gewoon een heel warmtefront van akkoorden op me af. Waardoor ik ook ineens aan Hagen Tina Turner dacht. River Deep Mountain High. We gaan vrolijk verder met, hoe heet die? Ja, Rod Stewart. Met nog iemand. Die I think I'm sexy.

Krampie met Hoede. Nog wat is Alice. Daarvoor hadden we Cœur de Pirate met Premonition. Nu hebben we een berichtje uit de Veluwe Randmeren Media Groep. In bijna heel Nederland krijgen vrouwen minder kinderen dan 10 jaar geleden. Ook op de Veluwe en rond de Randmeren is die daling zichtbaar. Toch blijven sommige gemeenten opvallend kinderrijk. Vooral Barneveld en Nunspeet vallen op. Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat vrouwen in Nederland gemiddeld minder kinderen krijgen. Landelijk daalde het gemiddelde van 1,71 kind per vrouw in 2014 naar 1,43 in 2024. Van de gemeenten in de regio scoort Barneveld het hoogst. Vrouwen kregen daar in 2024 gemiddeld 2,28 kinderen. Ook in Nunspeet zit het hoog. Daar hebben ze 2,25 kinderen per vrouw. Opvallend is dat Nunspeet licht stijgt, terwijl dat het landelijke gemiddelde juist daalt. Uit een andere krant heb ik even gelezen dat in Elburg daalt het aantal ook behoorlijk. In Elburg is het de laatste 10 jaar met maar liefst 29% gedaald. Ja, opvallend. De file-druk neemt toe, maar het geslachtsverkeer schijnt af te nemen. Goed, wij gaan vrolijk voor met Boer Harms, de Dutch Boys.

Ik had de microfoon nog uitstaan. Dat was Tania Amore van Laura Pausini. Daarvoor hadden we Amarillo Modifier van Johnny Guido Watson. En nu hebben we een nieuwtje. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de speelgoedbank Elburg opende de organisatie haar deuren voor inwoners, donateurs, relaties en andere belangstellenden. Bezoekers kregen de gelegenheid om kennis te maken met het werk van de speelgoedbank en een kijkje achter de schermen te nemen. Tijdens de middag werd zichtbaar hoe de vrijwilligers zich dagelijks inzetten om kinderen uit gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden van goed en veilig speelgoed te voorzien. Bezoekers konden zien hoe speelgoed wordt ingezameld, gecontroleerd, gesorteerd en uiteindelijk een tweede leven krijgt bij de gezinnen die het hard nodig hebben. De speelgoedbank die draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van donateurs van particulieren. Van donaties van particulieren. Oh, te snel. En van verenigingen en van bedrijven. Dankzij deze steun heeft de organisatie in de afgelopen 10 jaar honderden kinderen kunnen helpen. Aldus de Veluwe Randmeer Media Groep. Gaan we vrolijk verder met Carl Douglas, Kung Fu Fighting.

0: We zouden toch samen een liedje zingen?
1: Kabouterplop. Met Robert van Hemert en Donnie. Plopt dat nou? En daarmee is het ondertussen 5 minuten, bijna 4 minuten voor 3 geworden. Dus we gaan er even uit voor de reclame en het nieuws. Ja, daarvoor. En wij sluiten af met Biscaya van James Last.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Daar zijn we weer, luisteraars. Het is 6 minuten over 3. Bijna 7 minuten over 3. En voor degenen die klaar waren met hun middagdutje, hebben we zojuist als rechtop in je bedplaat Hello Josephine van de Scorpions gedraaid. En we gaan nu vrolijk verder met goed gewoon. Het is altijd wat. Ja, altijd wat.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Oh. Loel FM, niet meer te stuiten.
1: Loel FM, niet meer te stuiten.

Total Touch met Touch meneer. En daarvoor hadden we Glasperlenspiel. Met het nummer Echt. Het Duitse nummer Echt. Ja, echt. Nieuwtje uit de Veluwe Randmeer Media Groep. Aan de oostkant van Elburg verrijzen de komende jaren 2 nieuwe woonwijken. De Vossenakker Noord en Horstkamp. In totaal komen er ongeveer 270 woningen. De wijken krijgen een groen karakter waarbij wonen en natuur samenkomen. Ah, alle op het straatwerk. Of zouden ze wat anders bedoelen? Maar goed, er is ruimte voor sociale huurwoningen, rijwoningen in verschillende prijsklassen, 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande huizen. Belangstellenden kunnen dinsdag 9 juni tussen 7:15 en 9:00 s'avonds in de aula van het Oosterlicht kennis maken met de ontwerpen. Tijdens de inloopavond zijn beelden van de wijken, de woningen en de inrichtingen van de leefomgeving te bekijken. Ook geven medewerkers van de gemeente en stedenbouwkundige bureaus uitleg en beantwoorden zij vragen. Om de drukte te spreiden worden bezoekers gevraagd niet allemaal direct om 7:15 te komen. Het ontwerp vormt de basis voor de vergunningenaanvraag. Maar het is nog niet definitief. Het college en de gemeenteraad kunnen het plan nog aanpassen. Daarnaast volgt een periode waarin inwoners zienswijzen kunnen indienen. Ook de planning van de bouw wordt tijdens de avond toegelicht. Nou, dat gezegd hebbende, gaan wij vrolijk verder met Que Viva España van Manolo Escobar. Zou die familie zijn van Paulus? Paulo?

André en Andreasus, bedankt mijn vriend. En daarvoor hadden we Diesel met het nummer Soluto Subanite. Voor de kenner, een nederpopgroepje. Oftewel, een Engelstalige groep uit Nederland. Jawel. Een nieuwtje uit de Veluwe Randmeren Mediagroep. De gemeente Elburg blijft zich de komende 3 jaar inzetten voor startende ondernemers als ambassadeur van het starterscollectief Veluwe. Wethouder Economie Lennart Oosterloo bekrachtigde de samenwerking onlangs met de ondertekening van een nieuwe ambassadeursovereenkomst. Daarmee onderstreept de gemeente het belang van een sterk ondernemersklimaat en goede ondersteuning voor nieuwe ondernemers in de regio. Het starterscollectief Veluwe is een netwerkorganisatie die ondernemers gedurende hun eerste 5 jaar na inschrijving bij de Kamer van Koophandel ondersteunt bij het opzetten en laten groeien van hun onderneming. Het collectief biedt onder meer netwerkbijeenkomsten, workshops, trainingen en inloopspreekuren op juridisch, fiscaal en verzekeringsgebied. Daarnaast kunnen starters terecht bij het digitaal startersloket voor praktische ondersteuning bij uiteenlopende ondernemersvraagstukken. Door deel te nemen aan het starterscollectief krijgen startende ondernemers toegang tot waardevolle kennis, ervaring en een uitgebreid regionaal netwerk van mede-ondernemers en experts. Dit helpt hen om hun ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en sneller stappen te zetten richting een succesvolle onderneming. Aldus de Veluwe Randmeer Media Groep. Ja, daar heb ik best respect voor. Samen met Rita Franklin.

Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Daarvoor hadden we Emma met Cercavo Amore. En nu hebben we het AD voor ons staan. De Stentor. Bij een steekpartij in Dronten is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden. De steekpartij was aan de Vossermeerdijk. Het slachtoffer moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis, maar was volgens politiewoordvoerder Lieke van der Pas wel aanspreekbaar. Twee mannen van 25 en 26 jaar zijn aangehouden als verdachten. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Waarvan akte? We gaan verder met Cher, de Sjoep Sjoep Song. It's in his kiss.

Complicated van Avril Lavigne. Daarvoor hadden we Engelbert Humperdinck met There Goes My Everything. En daarmee is het bijna 3 minuten voor 4 geworden. Dus we zijn alweer aan het einde van het programma. Snel hoor, heel gauw. Hierna is er een uurtje muziekcarousel. En daarna van 5 tot 6 is Brigitte Hemming er vanuit het college. We luisteren nog even naar Popcorn. Maak er een mooie dag van. Tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer heb je een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zwolle, onder andere over de A50 en de N35. De A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. En de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A1. Eerst vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Watergraasmeer en Muidenberg 25 minuten extra. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ook op de A1 en dan van Amersfoort verder naar Hengelo tussen Hoenderlo en Twello 12 kilometer en 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Op de N344 van Apeldoorn naar Holte doe je er tussen Teugen en Deventer een uur langer over. En er is vertraging op het spoor. Tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. telefoon 06 209 90800.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: afschieten.
1: Mag ik afschieten?
0: Ja, mag afschieten, ja.
1: Oh. Het was een roerige week.
0: Is dat
1: afgelopen
0: zo,
1: week. Nou, dat was het. Gewoon. Niet voor jou?
0: Mooi weer was het, toch?
1: Ja, het was heel mooi weer. Nou, trouwens, nu zou het code geel worden. Wat me altijd zo opvalt, is dat het code geel is. Dan kijk je nog een keer op je computer. Dan ineens is het code oranje. En vandaag zou er 10 mm regen vallen. En hagelstenen zo groot als een pingpongbal. Nou, volgens mij is het niet gelukt.
0: Nou, ik weet het niet. Want ik moest op de Bremenbergen moest ik wat inmeten. Net om een uurtje of 4:30. En toen regende het zo vreselijk hard. Ik denk, weet je wat, kind, ik moest een stukje lopen in de regen. Nou, ik, ik denk 10 stappen vooruit gaat, dan ben ik weer in de auto gezeten afwachten. Maar dan word je toch ongeduldig. Wanneer gaat die regen dan weg? En uiteindelijk weer halverwege de regen toch weer. Maar volgens mij heb ik 3 keer een regenbui gehad vanmiddag op mijn hoofd. En ja, het zei zo.
1: Maar geen hagelballen?
0: Nee, ik heb geen hagelballen gezien. Nee, dat
1: nou,
0: niet.
1: Dat scheelt.
0: Wel een, hoe heet het, een gehaktbal, maar daar schiet je niet zoveel mee op.
1: Hè? Oh, lekker. Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Jij hebt een nieuwtje.
1: Nou ja, nee, ik heb een heleboel te vertellen. Maar ik wil even beginnen met Roxanne Hazes.
0: Is dat zo?
1: Ja, zij heeft een nieuw liedje. En ik had altijd, ik had niks met Roxanne Hazes. Maar ik vind haar eigenlijk best leuk. Ze was in De Beste Zangers. Daar deed ze het ook niet slecht. Ze zit nu in een programma waarin ze... Wat doet ze daar eigenlijk? Een soort musicalster uithangen,
0: ja, inderdaad, ja.
1: Dat is wat het is.
0: Nou, nee, zit ze wel. Doet ze ook goed trouwens. Toevallig hebben we die zaterdag zitten kijken.
1: Ja, nou heeft zij een nieuwe single.
0: Ja, maar goed, even voordat jij die nieuwe single wil horen. Tranen in de giftshop. Wat is dit nou voor onzin?
1: Ja, nee, ik heb dat ook even uitgezocht.
0: Oh, okay.
1: Let op, het is een ik ben helemaal bij, hè, 21 mei. Nou, betekenis, het is een persoonlijk en emotioneel eerbetoon aan haar vader, André Hazes. Het is gebaseerd op een trip naar Amerika, waar ze stopte bij een giftshop die haar deed denken aan vroeger. Nou, dat nummer klinkt best lekker, maar nou komt het. Ik doe even de eerste twee regels. Zij begint te zingen. Ik zit in een bar, rustig ergens in de pijp. Dat heeft dan al niks met Amerika te maken. Awesome. Maar dat maakt niet uit. Naast een koppel niet van hier. Dat accent ken ik. En dan moet je natuurlijk gelijk zeggen, want dat is wat het is. Maar dat rijmt niet. Dus zij zegt, naast een koppel niet van hier. Dat accent herken ik gelijk. Dat vind ik zot. Dus draai hem eens, zou ik zeggen.
0: Nou, het is niet mijn favoriete, maar goed. Daar komt ze dan.

0: Oh. Oh.
1: We zeggen dus...
0: We gaan er niet iets soort muziek altijd draaien, hoop ik.
1: Tuurlijk wel. Daarom heet het toch Rob versus Ellen en Ellen versus Rob.
0: Maar dit vind jij
1: hele
0: mooie muziek, oké? Okay,
1: nou. Nee. Maar ik ga in het vervolg nooit meer gelijk zeggen. Gelijk. Ik zeg wel gelijk.
0: Ja. Misschien is het wel Amsterdams.
1: Nee. Het is gewoon omdat het niet rijmt.
0: Oké, nou goed.
1: Kan niet anders.
0: Hey, ken je Donald Pols?
1: Wie?
0: Donald Pols.
1: Donald Pols?
0: Ja.
1: Nee.
0: Nou, wist je dat?
1: Oh, de man van Tata Steel.
0: Van Tata Steel. Nee. Eén dag. Tata Steel, dat is je ontslagen.
1: Je hebt ook eendagsvliegen, hè? Je weet het.
0: Hij blijkt in Zuid-Afrika voorzitter geweest van de extreme rechtse studentenbeweging.
1: Oh, is die daardoor eruit
0: gedingest? Daarom is hij eruit gezet, ja.
1: Dat ze dat dan niet van tevoren onderzoeken?
0: Ja, misschien waren Tata Steel was misschien zo blij dat ze dat ze deze man van binnen konden trekken. Maar hij heeft zeggen en schrijven een dag is hij op zijn functie geweest.
1: Maar dat is toch ook dom? Dan ga je toch eerst dat even uitzoeken?
0: Wie van hem? Nee, hij hoeft niet uit te zoeken.
1: Nee, maar ze komen er binnen een dag achter.
0: Ja, klopt. Ja. Nou, ze zullen geholpen zijn door de pers en alles natuurlijk, maar goed.
1: Had je dat kantoor ook niet hoeven verven en opnieuw inrichten, toch?
0: Nou, ik denk niet dat gebeurd is hoor.
1: Oh.
0: Maar goed, ik vind hem ook heel, nou je ziet hier een fotootje op, ik vind hem heel onsympathiek overkomen ook.
1: Dat vind jij?
0: Ja, ik vind het heel onsympathiek. Maar dat zeggen ze van mij waarschijnlijk ook, dat maakt allemaal niet zo gek van uit.
1: Nee, oké.
0: Okay. Maar goed, jij hebt lekkere muziek volgens mij of niet?
1: Nou, ik zit nu ineens met verbazing. Ik zit ruim van tevoren alles leuk in te dingen en er staat nu ineens iets heel anders in. Wat is dit?
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien
1: de ghost van de Lou. Ik weet niet wat er nou... jij mag wel... Nou, trouwens, we kunnen wel eventjes iets doen. Ja, gaan we eerst nog wat vertellen?
0: Ik wil nog wel eventjes leven doen. Of van... De broertje.
1: Oh, van de broertje. Doe jij de broertje? Dan ga ik even dit even fixen. Dat is natuurlijk ook weer helemaal niks.
2: In de kroeg. Ergens in Amsterdam.

0: Dit was volgens mij een liedje van een oude André Hazes. Maar goed, dat maakt niks uit.
1: Het is toch de jonge André Hazes? Oh, voor de metamorfose bedoel jij?
0: Nee, hij zingt gewoon het liedje van zijn vader.
1: Zong die ook Leef?
0: Weet ik. Ik ga het niet
1: over helemaal.
0: Ik krijg een heleboel telefoontjes van het is niet zo. Ik vind er geen rommuziek.
1: Oké, nee, die zong ik zat in de kroeg alleen kerstfeest te vieren. Dat zong hij.
0: Dat zal wel.
1: En de vlieger.
0: Maar voor mij hoeft het niet. Nu heb je twee liedjes al gehad voor mij, hè?
1: Nee.
0: Mag ik een keer een liedje draaien?
1: Nee, Leef heb jij zelf uitgezocht.
0: Nee, dat vroeg jij.
1: Roxanne was een leuke opener.
0: Maar dat maakt allemaal niks uit. Misschien dat het wel een leuke, hoe noem je dat, is Botterschijf.
1: Dit mag wel de Botterschijf. En niet Roxanne Hazes.
0: Nee joh, laten we even...
1: Ze staat niet op de lijst.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, ik wil even wat vertellen over zondagavond.
0: Wat is zondagavond?
1: Ik was in het theater.
0: Oh ja.
1: En ik ging naar een voorstelling, waar jij ook bent geweest.
0: Huub Stapel.
1: Ja, ging Huub, voordat het begon, ook bij jullie gewoon door de zaal een beetje hommelen, klopt, met iedereen praten?
0: Hij stond bij de kerenpodium van Velefine, dat is gelijk met de zaal. Dus hij stond gewoon in de begingang, stond hij iedereen gedachten zeggen. Hoor, en dit en dat.
1: Ja, dat deed hij nu ook. Dat vond ik hartstikke leuk. Vond trouwens überhaupt heel herkenbaar. Overigens...
0: Wat herkenbaar?
1: Nou ja, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus.
0: Dat vond jij herkenbaar voor jezelf?
1: Ja, maar wat mij opviel is heel vaak kom ik ook van Mars.
0: Is dat zo?
1: Ja, had jij dat niet?
0: Weet ik niet, ik heb er niet naar geluisterd.
1: Je hebt gewoon überhaupt niet geluisterd tijdens dat hele optreden.
0: Nee hoor, dat gaat allemaal veel te diep voor mij.
1: Oh, wat heb je dan zitten doen in die tijd? Ja, pitten?
0: Zitten kijken, zitten lachen. Nee, ik ben niet gepit. Nee.
1: Dat deed mijn vader altijd. Die viel zelfs bij Jesus Christ Superstar in slaap. Ah,
0: dat
1: nou,
0: is wel,
1: dan
0: is wel erg, is dat.
1: Ja.
0: Dan was hij waarschijnlijk net als de laatste paar maanden of zo. Viel er wel mee.
1: Ja. Ik heb een vraag aan jou. Als jij nou naar theater gaat, niet om te genieten van de artiest die daar optreedt, maar om een beetje te hangen, allemaal prima. Wat trek je dan aan?
0: Nou, ik ga niet naar het theater om te hangen. Ik ga het theater om naar de artiest te gaan.
1: Ja, maar hem heb je niet gehoord, zeg je net.
0: Nou, weinig. Ja, wel leuke dingen.
1: Maar goed, dat terzijde. Wat trek jij aan als je naar het theater gaat?
0: Gewoon casual.
1: Wat is casual?
0: Nou, gewoon druimen. Ik heb wel mooie theaterschoenen.
1: De helft van de mensen, overdrijf ik, maar wel heel veel, zat daar gisteren in een korte broek.
0: Nou, dat doe ik niet. Dat is,
1: nou, dat vond ik ook net dan.
0: Nee.
1: Ik denk, ik ga daar wat van zeggen.
0: Nee, je moet wel een lange broek hebben en zo.
1: Ja, het was nog net niet dat ze een of ander hemd aan hadden. En hun haar nog kleddernat van onder de douche vandaan. Dat had mij dan wel weer kunnen overkomen. Maar ik vond het werkelijk net of ze naar het strand gingen.
0: Je hebt er tijdens de uitzending iets van gezegd. En wat zeiden ze toen?
1: Nee, ik zeg er nu wat van.
0: Oh, je zegt er nu al van. Ja,
1: ik ben er zonder pas geweest.
0: Je had tegen hem moeten zeggen.
1: Ja, nee, ik zat echt met mijn mond open. Dat ik denk, kijk, weet je, als je naar een opera gaat, kleed je heel mooi aan.
0: Ja.
1: Dat hoort er een beetje bij. Maar ik vind, als je naar het theater gaat, kleed je een beetje ordentelijk. Toch afhankelijk wat je gaat doen.
0: Als het echt warm is op vakantie. Ik ga straks trouwens op vakantie, maar daar hebben we straks wel even over. Maar dan loop ik in een korte broek. Maar zelfs als dit warm weer is, ga ergens eten, dan heb ik ook geen korte broek.
1: Nee, dat vind ik ook niks. Of in een hempje, of weet ik veel wat.
0: Maar het heeft JOC heel erg gedoken. Als je geen mouwen hebt, zo'n hempje, dat ziet er ook niet uit.
1: Nee, maar dat boven een bepaalde leeftijd moet je dat niet meer doen.
0: Nou, onder een bepaalde leeftijd niet hoor.
1: Nee, sommige mensen moeten het helemaal nooit doen. Maar nou, ik vond dit best shocking.
0: Ja,
1: dan ga je naar het theater. En daar zit, en ik heb er... Want ik zei net, de helft is een beetje lullig. Maar ik heb er zeker 5 gezien.
0: Theaters.
1: Zo. Nee, korte broeken.
0: Korte broeken ook.
1: Mannen. Nou, dat.
0: Nou, goed. Ja. Maar we gaan nu even over de uitzending. Of over het optreden van Huub Stapel.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, hij geeft wel heel duidelijk aan hoe het zit, het verschil tussen mannen en vrouwen.
0: Ja,
1: en
0: wat ik een mooi. Hij heeft een boek, hè? Hij heeft een boek gestudeerd.
1: Jawel. Maar goed, hij is ook ervaringsdeskundige. Hij is gescheiden en hij heeft nu een nieuwe vriendin. En die heeft hij ook alweer 15 jaar, geloof ik. Dus zo nieuw is dat ook allemaal niet. Maar hij vertelt echt wel dingen die ik heel erg herkenbaar vind. He, weet je, het schijnt zo dat vrouwen op het moment dat je een man ontmoet, dan herinner je je alles. Je leuke jurkje wat je aan had, met of zonder mouwen. De kerkklokken die klingelden, weet ik, dat vertelt hij dan. En die man die weet dat gewoon niet meer na een uur. Klaar. Maar ik merk, en dat meen ik echt serieus, dat ik heb heel veel mannelijke eigenschappen dus.
0: Oké.
1: Okay. Dat ik denk dat gemier, om heel eerlijk te zijn, ik ben niet getrouwd. Maar ben
0: trouw
1: wel...
0: en hokken blijft zelf hoor.
1: Ja, oké. Okay. Ben wel 25 jaar met Rien.
0: Ja.
1: En ik zou maar zo die trouwdag kunnen vergeten. Nou ja, het is ook geen trouwdag.
0: Je hebt geen trouwdag gehad, dus dat kan
1: nee,
0: niet.
1: Nee, maar dat zou mij wel kunnen overkomen. Dus ja. Ik ben niet zo'n vrouw die totaal over de rooien gaat onder het mom. Dat kan niet. Vergeet jij het wel eens?
0: Wat, die trouwdag?
1: Ja, je moet er ook zoveel onthouden. Dat is ook allemaal lastig, hè?
0: Nee, trouwdag. Ja, trouwdag vergeet ik niet. Nee, nee, zeker niet. Nee?
1: Nee? Maar ben je nu getrouwd? Nee.
0: Nee, ik hok.
1: Jij hokt? Ja. Ja, ik hok ook. Nou, ik boerderij, nee. Niet hokken.
0: Het blijft ook hokken wat mij betreft.
1: Op een bepaalde leeftijd kun je geen hemdje meer aan. Maar ik weet ook niet of je dan nog in een trouwjurk zo'n grote witte jurk moet gaan lopen.
0: Ja,
1: toch?
0: Gaat ook niet werken. Nee, nee, nee.
1: Ik heb het een keer gehad met een overbuurvrouw die... Dat was haar tweede huwelijk. En zij was ja, ruim de 50 gepasseerd. En ze liep in zo'n pontificale, enorme witte jurk. Ja, ik moest daar toch even om glimlachen. Zonder lullig te doen. Maar goed. Zal ik maar een liedje draaien?
0: Ga jij maar even
1: lijkt me het beste.

0: Ja, dat was Hold the Line, toch? Of niet?
1: Goed nummer, ja. Hè?
0: Van Toto.
1: Yes.
0: Hey, jij bent nogal wijs.
1: Ja, ik wou eerst nog wat over dat huwelijk zeggen.
0: Welk huwelijk?
1: Nou, we hadden het nu toch over een huwelijk. Dus ik denk, ik moet dan toch dit ook maar gelijk verklappen. Je kent Miss Montreal, hè?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Oftewel Sanne Hans. Je hebt mensen die denken, ik vraag mijn vriendin ten huwelijk tijdens... Ja, waarom ze dat tijdens iets doen, dat weet ik niet.
0: De vriendin zal nee zeggen.
1: Ja, dat maar is goed. Dus gebeurd. Ik zweer het je. Dus nou, hij op het podium. Nou, tijdens dat concert.
0: Oh, oké. Okay.
1: En hij vraagt het ten huwelijk. En zij zegt gewoon inderdaad nee. Ja. Nou, lekker dan. Of niet?
0: Maar is dat Sanne die nee gezegd heeft?
1: Nee, Sanne niet. Dat zijn mensen die... vragen elkaar ten huwelijk tijdens een televisieshow... Ja, ja. Of tijdens Pipo de Clown... Ja, of tijdens de Fabeltjeskrant, weet ik veel. Weet je, niet dat ik nou zoveel vind... maar dit is toch een moment wat je graag met z'n tweeën doet. Waarom moet heel Nederland er nou weer over lopen rillen? Maar goed, dat is dus blijkbaar belangrijk. Maar ja, dan kan dit je ook overkomen. Dat ze gewoon nee zegt.
0: En dan?
1: Nou, hij bleef beduusd achter, staat er.
0: Ja, dat is zoals Marriage at First Sight, dit koppel, die ook nee zei.
1: Ja, maar goed, weet je, dan ken je elkaar nog niet eens. Dat is al lullig dat de hele boel zo opgetuigd is, maar je weet niet wie dat is. Maar misschien is dit wel al 13 jaar of 15 jaar of 7 jaar of 5 jaar de love of your life. En dan zegt ze gewoon nee.
0: Ja, kan gebeuren.
1: Ja, nou dingetje. Meer over huwelijk heb ik niet te vertellen vanavond.
0: Hey, jij bent toch erg wijs, vind ik.
1: Vind je mij wijs?
0: Ja, ik vind je heel wijs. Rapper Jay, ken je die?
1: Nee.
0: Nou, Rapper Jay is iemand die tijdens optredens allerlei Joodse rare dingen doet en al soort dingen mee. Dus in Europa is je her en der is die verboden om op te treden. Er zijn even kijken hoor, Frankrijk, USK of Amerika. Nee, sorry, Engeland, Polen, de Magische Kok. Concerten niet doorgaan. Nu is in Nederland is hij aanstaande volgende zaterdag zondag, geloof ik. En nou heeft de gemeente heeft daarover uitgesproken. Die gaat in de Gelderdoom dat hij mag optreden. De regering, zelfs in de Tweede Kamer is aan de orde geweest, heeft gezegd dat hij mag optreden om wat voor redenen ook. En dan gaat er nu het CJO, het Centraal Joods Overleg, die gaat een kort geding aanspannen tegen de staat. Dan denk ik van ja, als we nou praten over hebben we zoveel problemen met allerlei rechtszaken en alles. Er zijn twee instanties die zeggen, hij mag gewoon optreden. Waarom ga je dan als onderorganisatie toch weer proberen de rechtbank erbij te belasten?
1: Ken je het woord hamvraag?
0: Nee.
1: Question du jambon? Wat doet die man dan wat niet kan?
0: Nou, hij is geen pro-nacistische uitspraak. Heeft hij een aantal keren gedaan. Antisemitische uitspraak heeft hij tijdens zijn optreden in het recente verleden gedaan.
1: Nou, waarom zou je dat dan doen?
0: Ja, goed, dat is een ander verhaal. Dat is zijn keuze. Maar dat zal hij ook zeker niet in Nederland doen. Ik denk, maar goh, ik ga me meer om het principe van... Goh, dat geneuzel dat hij overal in beroep kan gaan, Daardoor wordt er weinig gebouwd en alles dingen. Want iedereen kan alles meer over de vleermuizen kunnen zien in beroep. En weet ik wat allemaal.
1: Dat is heel belangrijk, hè? Dat hebben mijn buren ook. Ja, dan mag je niks meer met de vleermuizen.
0: We gaan naar Brooklyn luisteren, ken je die?
1: Nee, ook niet.
0: Nou, dat is heel slordig voor jou.
1: Ja.
0: Dat is echt...
1: Gelukkig heb ik jou, hè?
0: Ja, dat is zo.

0: Nou, dit was Broekt Link, maar daar heb je inmiddels wat.
1: Ja, ik kreeg net even een appje door. Dat wist ik dus ook. Hoe heet die man? Nou, Jay nog wat?
0: Jay,
1: gewoon Jay. Just Jay. Net just zoals Jay. Just Joan.
0: Ja, zoiets.
1: Oké, okay, nou, hij sprak zijn waardering dus blijkbaar uit over of voor Adolf Hitler. Ja, dat vind ik ook.
0: Nee, dat is niet goed. Alleen, het begrijp, ik probeer alleen maar met te zeggen, er is een gemeente die negatief gezegd wij mag optreden. De regering heeft, waarom moet er dan nog weer tegen beroepen? Het is toch helemaal eindeloos geven, hoor. Dat bedoel ik mee. Het gaat niet over die
1: nee, rapper. Maar ik vind wel, weet je, ja, je kan niet dan, zeggen. Ik zeg net iets over de tekst van Roxanne Hazes, wat ik op een grappige manier bedoel. Maar nou, dit vind ik wel
0: behoorlijk
1: aan. Nee. Ik zet nooit iemand
0: voor
1: gek.
0: Nee, maar ik probeer alleen maar uit te zeggen. In Nederland is het alleen maar in beroep. Dat bedoel ik mee te maken.
1: Je bedoelt na Ali B en na...
0: Nee, de gemeente heeft ja gezegd dat hij mag optreden. De regering heeft ja gezegd. Die gaan niet optreden. Nou, waarom moet er dan nog niet in beroep? Ik sta er wel achter wat dat ze er niet mee eens zijn. Dat is een ander verhaal. Maar.
1: Is dit niet het grootste probleem in heel bureaucratisch...
0: Ja. Gaan we eens een huis bouwen? Moet je even kijken wat voor... hier in Elburg al kijken de hoeveel vaker... beroep aangetekend is... voor dat iemand mag bouwen. Hopeloos.
1: Leuk idee. Rob de Koning voor president.
0: Ja, begrijp ik. Ik ga toch even over Broeklyn praten. Want dat is even... Die liet ik even zien. Ze heet Lynn Buitenhuis.
1: Ja.
0: En die zingt in American Got Talent. En die doet ze vanavond haar auditie. 2 juni.
1: Oh, wat leuk. Is dat op tv?
0: Nou, dat
1: mogen wij niet zien.
0: Got Talent wordt later uitgezonden uiteraard in Nederland en Amerika. Is hij nu live deze, misschien net toch geweest. Maar dan gaat ze dus, ze schijnt hele hoge ogen. Ze is wat dat betreft, ze wil eigenlijk helemaal niet in de Pixie Show. Maar ja, goed, als je zo'n stem hebt en goed. Het zij zo. Leuk toch?
1: Ja, ik vind
0: weer
1: dat
0: een
1: wel.
0: Nederlandse in Holland Got Talent. Ik hoop dat ze beter gaat dan we hadden toen de vorige keer in... Dat deed ook trouwens goed.
1: Wou ik net zeggen, die heeft het ook heel erg goed gedaan. Niet om het een of
0: die
1: ander.
0: Die is tot de halve finale gekomen.
1: Ja, nou. Dat is een bekende zangeres, toch? Van ons?
0: Ja, ik ben even... Ik weet er allemaal naam.
1: Etcilia?
0: Nee, niet Etcilia. Nee, kom mee. Nee.
1: Nou ja, dan zeg jij Rutja Kolt, maar die was het ook niet.
0: Nee, dus het ook niet. Nee.
1: Etcilia Romley.
0: Glennis Grace.
1: Oh, Glennis Grace. Nou, moet je daar wat van draaien misschien?
0: Dat doen we straks, ja.
1: Oh, okay.
0: Even kijken, wat hebben we nog meer van nieuws?
1: Ja, we hebben van alles.
0: We zijn het erover eens dat hij dat niet had mogen schreeuwen. Maar ik ben nogmaals, ik vind wel dat we niet elke keer beroep moeten tekenen.
1: Oké, nou dan heb ik nog iemand anders.
0: Nou, vertel.
1: Marcel Mutsers.
0: Wie is dat in vredesnaam?
1: Ja, dat is voor mij een weet en voor jou een vraag. Nou, Marcel Mutsers, die zat in Gooise Vrouwen. Daar was die volgens mij een poosje de man van Anouk. Die andere, Claire. En hij is nog ergens bekend van. Maar goed, de meesten kennen hem denk ik van Gooise Vrouwen. En die man is in de problemen gekomen financieel. En dat kan natuurlijk.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: En wat heeft hij gedaan? Hij heeft een oproep gedaan dat als iedereen hem 1 euro zou betalen... dat hij van zijn schulden af zou kunnen
0: of schulden
1: komen. Ja, 14.000 volgers zie ik hier 1 euro. Ik weet niet of het 14.000 euro... Nee, maar goed, hij is natuurlijk een BN'er. Hij kan dit doen. En uiteindelijk is dat goed gekomen. Hij kwam door allerlei dingen en toestanden... kwam hij in de problemen. Maar ik vind wel een dingetje. Want als jij geen BN'er bent... en je heet niet Marcel of wie dan ook... of Marco, of ik noem maar een dwarsstraat... dan kun je dit dus niet doen.
0: Nee, klopt.
1: Dus, is dit ethisch?
0: Nou, zorg dat je bekende Nederlander bent.
1: Nou, dan moeten we eens wat mensen hier uitnodigen. Dan kunnen ze hier een verhaaltje vertellen. En dan kunnen we ze misschien een beetje upgraden.
0: Lijkt me prima.
1: Nou goed. Dat was dus ook nieuws deze week.
0: Oké. Okay.
1: Wat heb jij daar?
0: Nee, ik zal zitten te kijken. We hadden gisteravond trouwens in WWWW een ex-wethouder...
1: Oké.
0: Ga stekker even over praten. Ga eens aan muziek luisteren.
1: Dan eerst even dood dan. Hungry.

0: Dothan, jouw vriendje.
1: Ja, heerlijke muziek.
0: Even, ik zei net, we hadden een ex-wethouder in de uitzending. En dat was nou, iedereen kent Elburg wel, Bertus Jeensma. Ik heb het om ons heel goed gesprek. Ik was trouwens blij dat een WWW, wat wij willen weten, Bertus live hadden. En die heeft ook zijn verhaal uitgezet. Want die is niet meer wethouder gekomen door een keuze bij zijn partij. Maar goed, dat maakt niet zo gek van uit. En het leuke is wel, wij hadden hem zaterdag in de uitzending, of gisteren in de uitzending. En vanochtend stond een heel stuk in de Stentor.
1: Dus over de uitzending?
0: We waren weer sneller dan het dat hele verhaal dat hij verteld heeft.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus ik vond op zich wel knap. Op zich heb ik er wel, ik wil één ding over zeggen, want er zijn wat meningen, zijn er verschillend. Bertus heeft een buikvliesontsteking gekregen, een acute problemen, toestanden en al soort dingen meer. Daar is hij in geopereerd. En dat is eigenlijk net voor de verkiezingen is dat ontstaan. Dat de formatie gedaan moest worden en alles. En uiteindelijk zijn partij, LEF, heeft hem in bescherming willen nemen. Zei, joh, je zou al wethouder kunnen worden weer. Maar ja, nou goed, moet je dat wel doen? En uiteindelijk heeft zijn partij gekozen dat hij geen wethouder meer mocht worden. Daar is hij het niet helemaal over eens. Hij houdt het heel netjes allemaal. Dat is allemaal voor de rest niet zo'n probleem. Maar toch heb gisteravond toen ik gegeven moment naar huis reed, denk ik van ja, goh, hoe had je dit anders kunnen doen? Want wat hebben ze gedaan? Hij zou eigenlijk de nieuwe wethouder worden in Elburg. Mm-hmm. En toen is daar die ziekte tussen gekomen, alle soort dingen waar hij geopereerd is, waar hij ook van beter gaat worden. Toen hebben ze uiteindelijk toch gekozen in vorm te vormen formatie. En de burgemeester schijnt daar wat druk op uitgeoefend te hebben om toch een nieuwe wethouder te nemen.
1: Okay.
0: Nou, Bertus wordt aan de kant gezet.
1: Ja, dat is niet fijn.
0: En dat is niet fijn natuurlijk. En met een maand of twee is je misschien weer de hele oude. En denk van ja, hoe zou je dat nou zo kunnen doen? En uiteindelijk had ik in mijn ogen, had ik niet uit kunnen zeggen, maar waarom hebben ze niet gewoon Bertus als wethouder neergezet?

0: Ja. Maar laten we er niet op branden, want ik krijg ongetwijfeld na dit verhaal toch weer een aantal telefoontjes vanuit de kant van de left. Maar goed, ik denk niet. Ik heb zelf toevallig aan hem gestemd, dat is een ander verhaal. Maar ik heb
1: jij bent teleurgesteld, zou ik het zo zeggen.
0: Kiezersbedrog een beetje. Maar goed, het zijn
1: zo. Jij altijd op de VVD stemde, heb jij ooit eens gezegd?
0: Ja, VVD is niet meer in Elburg.
1: Oh.
0: VVD zit in Lefke geschoven.
1: Oh.
0: Er is gewoon niks meer van overheid, het hele VVD-verhaal. Maar goed, maakt allemaal niet zo geluid. Ik vind het enige wat ik wil zeggen, ik vind het jammer dat, op deze manier, dat ze het op deze manier gedaan hebben.
1: Ja, maar je weet natuurlijk nooit alle ins en outs, hè?
0: Nou, daarvoor hadden we keurig een uur hier in de uitzending. Je hebt het keurig verteld.
1: Oké, ik heb het gemist, dus ik moet...
0: Nou, even uitzending gemist te kijken. WWW, dan krijg je een menu, krijg je zijn verhaal. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat in de Stento staat, hoor. Dus op zich is hij heeft ook geen wraakgevoelens, maar hij zit er niet lekker mee.
1: Nee,
0: maar goed, laten we erover ophouden, want er is al genoeg gepraat hier in Elburg over het hele verhaal.
1: Oké.
0: Jij wou nog even Halle Catellens, wil jij? Nee, American Catellens horen.
1: Ja, ik wil nog even iets vertellen.
0: Oh.
1: Dat vind ik dus heel grappig. Er is een...
0: Voor een hele mooie schoon, want het is afscheid van Bertus... Jeesma, nou, afscheid, een liedje van afscheid.
1: Oh, ga jij eerst maar afscheid. Dan vertel ik dat van die vrouw van die relator straks wel.
0: Een ezelbruggetje of een brugje. En nou
1: per ongeluk een goed lied uitgezocht.
0: Hallo, zeg hé.
1: Dat is knap.
0: Komt-ie, afscheid.

0: Ik heb net het idee dat hij toch, ze zingt heel mooi, maar dat toch zo'n afscheids. Liedje op een bruiloft, nee, niet een bruiloft, op een crematie of een dus maar goed, even, we hadden net een hele aandachtige luisteraar die zei van, ja goh, Rob, je praat zo vreselijk snel en we hadden het even over Bertus Jeensma. Waar kan ik dat dan terugluisteren? Nou, dan gaan we naar Loemedia. Heb je Pietje bij de hand? Ja, Loemedia. Dan ga je naar de radio, daar staat gemist, dan ga je naar gemist. En dan kijk je naar, dan heb je weer een knop uitzending gemist, dat kan niet missen. En dan kom je in week 23, dat is deze week, dus er zijn nog niet de herhalingen. Dan ga je een week terug. En dan kom je uiteindelijk bij wat wij willen weten. 1 juni, daar heb je het interview met Bertus Jeensma.
1: Ja, ze überhaupt trouwens heel handig, hè, die programma's om even na te luisteren. Er zijn vaker mensen die niet gelijk om 6 uur of om 5 uur kunnen luisteren. En de belangrijke programma's staan daarop.
0: Het mooie is ook
1: dus
0: natuurlijk.
1: Dus luister na.
0: Mooi is ook weer bij uitzending gemist is. De programmering wordt die inderdaad. Worden wij vanavond alweer met www herhaald.
1: Ja, dus wordt ook nog herhaald vanavond.
0: Even kijken hoor. Hé, waar is hij dan? Nee, hij is helemaal niet. Ja, wel. Nou goed, hij wordt in ieder geval ergens op een week wordt het herhaald, het hele verhaal. Ik kan het nu even niet vinden. Het is. Het is dinsdag natuurlijk. Ja, dinsdag gaat worden herhaald. Www.
1: Nou, in de tussentijd kan je op die andere knop duwen. Ik zat nog even te denken. Jij zei, is dit een soort afscheidsmuziek? Ja. Dit is van Glennis Grace, hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, ik zou even de top 3 noemen voor...
0: begrafenissen.
1: Ja, ik...
0: En crematies, hè?
1: Ik heb dus 2 weken geleden mijn paard in laten slapen.
0: Ja.
1: En toen werd precies op dat moment time to say goodbye. En daar raakte ik behoorlijk overstuur van.
0: Had je die aangevraagd of zo?
1: Nee, die werd gewoon gedraaid. En die staat op nummer 1.
0: Oké. Okay.
1: Danny Vera, Rollercoaster, nummer 2. En Marco Borsato, Afscheid nemen bestaat niet, op nummer 3.
0: En verder?
1: Nou, moet ik ze allemaal opnoemen dan?
0: Top 10 had je het over.
1: Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? En de rest mag je zelf even opzoeken. Okay. Ave Maria en zo zijn er een heleboel liedjes. Ik ga dat trouwens niet doen.
0: Jij gaat het niet doen?
1: Nou, ik zie best wel voor me dat ik gewoon iets van Thunder opzet of zo. Van AC/DC als iedereen binnenkomt. Is dat raar?
0: Ja, nou, jouw muziekkeuze. Ja, ik kan me wel voorstellen, ja.
1: Zo, ja, ik weet het niet, maar ik vind het altijd zo. Weet je wat wel grappig is? Ik heb natuurlijk ook een paar keer, dat is dan weer helemaal niet grappig, maar het overlijden van mijn ouders enzovoort. En dan werd dat ook echt gezegd. Dan zei ik van, nou, dit liedje vond bijvoorbeeld mijn moeder heel mooi. Ja, dat kan je niet maken. En dan denk ik, voor wie niet?
0: Nee, tuurlijk.
1: Het is toch haar begrafenis?
0: Ja.
1: Dus ik had zoiets van, als ik dat wil horen, dan... Child in Time of zo.
0: Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de muziekjes... hoe ouder je wordt, kom je ook steeds meer begrafenis en crematies natuurlijk. Dat is helemaal een gegeven. Want ik ga iedereen overleven. Ik word 105.
1: Ja, jij wordt 105. Ja, dus jij hoeft niet zo'n liedjesparade te doen.
0: Dan heb ik altijd moeite met een muziekje als Ave Maria. En dan André Hazes ook nog eens doorheen. Nou, dan heb ik het alweer een klein beetje gehad.
1: Oké, vraag. Wat moeten ze op jouw begrafenis draaien?
0: Daar kom ik straks even op terug.
1: Oh, ga je dat opzoeken?
0: Nee, dat weet ik. Maar ik ben even... ik kom straks.
1: Iets anders aan toe met mijn leven. Wat? In plaats van bij de radio iets vertellen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klopt, ja. Wat heb je meer van nieuws?
1: Ik heb helemaal geen nieuws meer.
0: Heb je niks meer nieuws? Nou, dan kan je muziek draaien gaan, denk ik.
1: Ja.
0: Net als in de film, nee toch?
1: Dat is toch een hartstikke lekker nummer. We moeten toch af en toe een beetje Nederlandse muziek erin gooien? Omdat dat leuk is.
0: Oké. Okay.
1: Is trouwens uit 1982, niet uit de 70er jaren. Is heel kort geleden.
0: Oké. Okay.

0: 3 minuutjes.
1: Ja, scherp, hè?
0: Zal ik 3 minuutjes even heel goed nieuws geven?
1: Ja, geef jij eens even heel goed nieuws.
0: Harry Leidekkers is onderweg naar Nederland.
1: Ja, Harry Leidekkers.
0: Harry Leidekkers is de broer van Bolle Jos.
1: Oh!
0: Die is in Turkije opgepakt en die is nu in privéjet in Nederland.
1: Nou vind je dit... Ja, maar nou vind je dit geweldig. Terwijl je net zegt dat al die gasten hier maar een rechtszaak krijgen in hoger beroep. Het is er weer eentje bij, toch? Nou, hij heeft er niks mee te maken.
0: En maar...
1: Maar waarom, waarom is hij opgepakt dan?
0: Ja, hij is een vriendje van Bolle Jos. Hij heeft ook alle dingen. Maar die Bolle Jos zit, dat is eigenlijk mijn verhaal. Hè. De Bolle Jos zit in Sierra Leone.
1: Ja.
0: En die willen niet uitleveren. Maar wij als Nederlanders, jij en ik en iedereen, die geven wel ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. En dat willen ze hem stopzetten.
1: Je bent goed bezig vanavond.
0: Dat Bolle Jos uitgeleverd wordt. Dat is een kraam moet om. Die is gewoon, die heeft voor mij echt 1 miljard op de rekening staan of zo.
1: Maar ik denk dat zij geen uitleveringsplicht hebben, of wel?
0: Ze willen gewoon niet hebben. Hij is getrouwd met. Of, ja, hij is getrouwd met.
1: Een Sierra Leone'tje. Oh.
0: En heb ik een kindje graag snel gemaakt even.
1: Hoe weet jij dit allemaal?
0: Ik lees stukken allemaal.
1: Ja, jij leeft ja, je helemaal in een...
0: Helaas in muziek uiteraard.
1: Ja, dat
0: we
1: is...
0: We zijn weer over een paar minuten, denk ik, hè?
1: Ja, wij wel. Tuurlijk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: altijd een beetje Nederlands taal te houden. Een discours, wat is dit nou?
1: Dat zal ik zo uitleggen. Dat heb ik alles uitgelegd.
0: Ja, maar niet naar mij toe.
1: Ja, maar
0: ik ben het weer vergeten.
1: Ik ga het zo zoeken. Ik wilde even ingaan op... je had net die microfoon niet aan. Je zit het hele verhaal te vertellen. Maar als de luisteraar doorgeluisterd heeft naar het nieuws... dan is het hele verhaal van Bolle Jos nog een keer verteld. Dus je was hem eigenlijk voor.
0: Goed, hè? Maar ja. We zijn al up to date. Dat was gisteren ook met...
1: We wilden dat ding aanzetten. Dan.
0: Met Bette James, maar daar waren we ook voor de krant. Dus wat wil je nou eigenlijk er meer?
1: Nou,
0: de Lou is gewoon heel erg up to date.
1: Ja, dat blijkt. Maar, ik even commentaar op het nieuws. Ze hebben het nu over die rivierkreeften.
0: Ja.
1: En dat de boel dan tot rust gebracht wordt en zo. Maar er zijn dus ook ontzettend veel mensen die hun schildpad dumpen... En die doet precies hetzelfde daar in die. Dus dit is een eenzijdige belichting alleen over de rivierkreeft. Okay. Ook de schildpad, die richt diezelfde schade aan.
0: Ja, maar die rivierkreeft, die kan zich heel erg snel vermenigvuldigen. En de schildpadden niet.
1: Hoe weet jij dat?
0: Dat weet ik gewoon.
1: Nou, in elk geval worden er heel veel gedumpt. Dus ik denk, ik ga dat toch even noemen.
0: Qua schildpadden bedoel je?
1: Ja, er worden heel veel schildpadden. Mensen denken dat die het leuk hebben daarbuiten. Nou, die rivierkreeften hebben het niet leuk en die schildpadden ook niet. Okay. Dus zorg ervoor.
0: Weet je wel dat liedje ik mij op mijn over 35 jaar, 37 jaar op mijn crematie wil hebben?
1: Ja, ik ben bang dat die pommelien... Gelukkig gaat niemand dat uitvoeren dan, hè?
0: Ik ben eindelijk blij dat ik even pommelien kan laten luisteren.
1: Ik ben blij dat ik...

0: aan.
1: Je moet ook gewoon helemaal tot de tent, hè, Pommelien. Ja, Pommelien.
2: Die ga ik niet wegdraaien. Dat kan helemaal ook niet. Dat is gewoon pure kunst.
1: Ja, hou op.
2: Ja, is pure kunst. Dat
1: is echt vreselijk. Ik ga even uitleggen nog een keer wat discord betekent. Ja, oneenigheid, ruzie of gebrek aan harmonieën. En ja, dan wil ik eigenlijk toch even weten, waar zit iedereen naar te kijken op dit moment op tv? Volgens mij is er geen hout voor, noem ik dat altijd.
2: Nou, zaterdagavond, die musical, die Nederlandse artiesten die musicals proberen te zingen, vind ik wel leuk.
1: Nou, ik heb naar die ballenshow gekeken.
2: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
1: Dat ga je niet menen.
2: Dat vind ik wel leuk. Nou, net zoals Peter Place vind ik ook leuk. Gewoon in goede tijden, slechte tijden.
1: Nee, dat vind ik dan ook nog wel weer leuk.
2: Het is gewoon domme muziek. Het is de 36e jaar, hè, dat ze draaien.
1: Die met die ballen?
2: Nee, goede tijden, slechte tijden.
1: Oh, daar kijk ik ook niet naar.
2: Nee.
1: Ja, nee.
2: Wat mis jij een hoop dan?
1: Nee, ik mis helemaal niks, joh.
2: Oh, okay.
1: Echt helemaal niks. Ik luister wel naar podcast. Heb jij wel eens 30 minuten rauw geluisterd?
2: Nee.
1: Om mijn grote vriend?
2: Nee?
1: Nee. Oh, dat is wel de moeite waard. Want nu het hebt over goede tijden, slechte tijden. Ik heb vanmiddag even...
2: Luister ik wel als een podcast in de auto.
1: Oké. Ja, ik vind Ruud de Wild erg leuk. 30 minuten. En daar wordt niet in geknipt, helemaal niks. En Babette van Veen had hij te gast deze keer.
2: Had hij wat te vertellen,
1: ik
2: Babette?
1: Luisterde. Ja, ik vind Babette wel een leuk mens.
2: Ja, is dat zo?
1: Natuurlijk de dochter van Herman, hè?
2: Ja,
1: dus niet de eerste, de beste.
2: Ja, wat heeft dat nou mee te maken?
1: Nou, toch degene van die man.
2: De dochter van Herman. Vond je Herman ook leuk?
1: Herman is briljant.
2: Oh, oké.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Nee, dus ik wou even vertellen dat het komkommertijd is. En toen dacht ik heb het vorig jaar ook al een keer verteld, maar ik wilde weer weten waarom het komkommertijd. Jij kan het niet even reproduceren, hè, waarom dat komkommertijd heet.
2: Nee. Jij mag het zeggen, jij hebt het opgeschreven.
1: De link met de komkommer is dat deze vrucht in de zomermaanden rijkelijk geoogst werd en vroeger een goedkoop product was.
2: Mm-hmm.
1: Men zei gekscherend dat er in de zomer alleen nieuws over komkommers te melden viel. En ja, er was niks beters te beleven.
2: Oké, nou, prachtig.
1: Weer wat geleerd, hè?
2: Dus dat was de komkommertijd inderdaad.
1: Ja, want ik vind het echt komkommertijd. Wanneer begint dat B&B Vol Liefde?
2: Ach jee, komt dat er ook weer aan?
1: Ja, dat is toch leuk? Daar hebben wij het altijd over. Daar praten wij over.
2: Ga jij maar even opzoeken dan wanneer dat komt inderdaad.
1: Gaan we doen.
2: Ik zou het er niet weten.
1: Oh.
2: Mag ik haak wel weer in het hele verhaal.
1: Zullen we nog even iets vertellen? Nou, het is gewoon mijn eigen dommigheid. Ik zet altijd de muziek van tevoren even klaar. En het leuke is dan, begint het hele feestje. En ik denk, waar is mijn muziek? Ik vind een liedje van Mick Jagger. Ik denk, nou, daar heb ik niet voor gekozen vandaag. Heb ik het gewoon om 8 uur gezet?
2: Ja, maar...
1: En nou zou ik dus bijna moeten zeggen, als je denkt, hey, die muziek heb ik net ook al gehoord. Dat hoeft niet, want Ben die draait vanuit iets anders. Dus volgens mij ga ik vrij uit.
2: Gelukkig.
1: Maar I fixed it not, zullen we maar zeggen.
2: Hey, maar ik heb al gezegd, ik ga op vakantie.
1: Ja.
2: Er gebeurt, plotseling is dat gisteravond is dat zomaar ontstaan.
1: Wat leuk.
2: Ja. Dus ja. Ze zat tegen mij aan. Ik had de computer bij me en alle soort dingen meer. En zei, nou, dan gaan we daar naartoe.
1: Je gaat ook verklappen waar naartoe?
2: Ja, Malta.
1: Malta lijkt me leuk.
2: Een weekje. Ja. Die is als weg. En hoe heet dat? Smalens weer terug.
1: Nou, heerlijk.
2: Ja, dat is wel leuk, want we hebben een gezamenlijk... Nee, we hebben apart een hotel gezocht. Ik wou in Valletta.
1: Apart een hotel gezocht. Gaan jullie apart in een hotel zitten?
2: José heeft een hotel gezocht en ik heb een hotel gezocht. En we kwamen op hetzelfde hotel uit.
1: Oh, want het kan ook nog zijn dat je eerst 3 dagen in het ene hotel gaat en daarna 3
2: nee,
1: in het andere.
2: Nee, we zitten midden in Valletta. Geweldig. Ik heb er echt wel zin in het hele verhaal.
1: Ik vind Valletta wel een mooie naam voor een paard.
2: Het is altijd... Ja.
1: Vind je niet?
2: Een beetje lastig met de zaken. De oplossing wordt ook heel erg druk allemaal. Dus ja.
1: Daar heb je ook weken over lopen zeuren.
2: Ja, nou,
1: roept en gijzelt vinden. Ja. Nee, zoekt en gijzelt vinden. Je hebt continu geroepen dat je dolgraag van alles wilde. Nou, ja. Dat is dan dus nu.
2: Goed, nu gaan we dus. Maar goed, nu is het inderdaad. En ik heb ook een geweldige oppas voor Kane.
1: Okay.
2: Gewoon lekker in ons huis wonen. Dus Joey, die mag een week lekker met hem rondlopen en alles. Dus het gaat allemaal goed. En Kane is mijn hond, maar dat mag... De luisteraars die weten dat inmiddels wel, denk ik.
1: Nou, degene die zin heeft om even de technicus uit te hangen bij mij bij hashtag over dieren is van harte welkom.
2: Ja, inderdaad. Kijk,
1: gaat wel even regelen.
2: Ja, je mist een paar dingen. Je mist de dinsdagavond, je mist de donderdagavond.
1: Ik fix het wel.
2: Oké, geweldig.
1: Komt allemaal goed. Zullen we dan nu even een echt lekker nummer draaien?
2: Sleeping Salad.
1: Ja, dit vind jij ook een goed nummer. Okay, let geweldig. Op.

0: Van een liedje om, ja.
1: Om over naar huis te schrijven,
0: nou,
1: heet dat.
0: Om slaap te vallen eigenlijk.
1: Nou maar ja, zeg. Ik heb even een vraag.
0: Geweldige muziek, dat soort dingen.
1: Maar nou, dit vind jij niet echt slecht.
0: Ja, oké, okay, nou. Dus vertel. Kijk, jij hebt een vraag.
1: Nou, als je uit eten gaat. En je bestelt een wijntje. Je bestelt wat te eten enzovoort. Vind jij dan het een goed idee of normaal? Of verwacht je dan dat er een karaf kraanwater op tafel komt?
0: Nou ja, laat ik het anders zeggen. Als ik geen kraanwater in een restaurant kan krijgen en ik moet ervoor gaan betalen, dan ga ik weg.
1: Jij gaat echt weg?
0: Ja, dan ga ik echt weg.
1: Je gaat niet betalen voor een fles water?
0: Nee, waarom?
1: Nou ja, als het bubbelwater is, kan me er wat bij voorstellen.
0: Ja, dat komt niet uit de kraan vandaan.
1: Nee, maar gewoon water. Zo'n fles kost vaak 6, 7 euro. Ja. Hè? En vaak overleggen ze het niet. Ik ken mensen ook die daar een hele hoop stampij over gaan maken.
0: Ach, geen stampij, ik ga gewoon weg. Gebeurt niet zo, want iedereen kent me langs de hand, dus ze doen het niet.
1: Nee, nou, alle horecagelegenheden in Elburg, wees gewaarschuwd. Zet een karafje neer. Nou goed, er was een toerist die daar mee bezig was in een Italiaans hotel. Ze is een ontzettende herrie geworden. En ja, dat is zelfs op een rechtszaak uitgedraaid. En zij eiste een schadevergoeding van 2700 euro. Dat is nog eens wat anders dan een fles van 6 of 7 euro. Ja, emotionele schade, ja, extra kosten, rechtbanken. Maar het verzoek is afgewezen. Okay, nou, dus dan kan je beter gewoon weglopen.
0: Ja, dus je hebt toch je eigen keuze dan? Dus je in het restaurant zit en je vraagt een karaf water. En ze zetten er een fles in en dan zeggen, nou, die wil ik niet. Maar als je niks zegt. En je gaat later over de rekening lopen. Piepje, ja, dat is een logisch verhaal natuurlijk.
1: Nou, weet je, ik heb zoiets van... in Frankrijk is het gewoon heel normaal. Die zetten gewoon een karafje water op tafel. Net zoals ze een mandje met brood op tafel zetten. En dan denk ik, hoe moeilijk is het? Nou, vind ik dus een stukje. Wat vindt de Nederlander daarvan?
0: Ja, wat zeggen daarvan?
1: Nou ja, die vinden eigenlijk wel dat het moet. Kijk, je moet
0: dat
1: natuurlijk...
0: Nee, wat moeten ze? Dat je hem voor moet betalen? Of
1: nee, dat je gewoon dat water op tafel moet zetten.
0: Komt ook dat we natuurlijk hele goede leidingwater hebben.
1: Ja, maar dan komt er nog bij dat ze dan ook wel weer begrijpen dat je de glazen af moet wassen enzovoort. Dus dan moet je een euro of 1,50 euro watergeld betalen. Of er zijn mensen, dat is natuurlijk ook een dingetje, die gaan de hele avond een tafel bezet houden op 2 emmers water. Maar ja, dat moet je gewoon, daar moet je wel wat van zeggen. Ja, dat snap ik.
0: Ik zal niet in een restaurant gaan zitten om alleen maar water te drinken.
1: Nou ja, als je er 7 euro voor moet betalen, dan kan het wel. Nee, goed. Toch?
0: Ik heb dat een keer in Parijs meegemaakt. Ik wist het niet. Ja, achteraf wist ik het wel. Maar geef om, ik zit ergens bij Montmartre of zo. Zit op met een mannen 7, 8 op een terrasje. En ik kijk er binnen toe en ik zie daar gewoon de menukaart hangen.
1: Nou, ja.
0: Ik zeg maar eventjes een hamburgertje kost op die menukaart 12 euro of zo. En nou, dus op een gegeven moment bestellen we allemaal dat. Beetje eenvoudige gebeuren en alle soort dingen meer. En toen kost plotseling die hamburger, op een gegeven moment, die was niet 12 euro, maar die was 17 euro. Dat is 5 euro duurder geworden. En waarom? Omdat je op het terrasje zit.
1: Ja, dat
0: nou,
1: is daar.
0: Dat hebben ze niet gewonnen van mij.
1: Nee?
0: Nee, absoluut. Die man of 7, 8 moest toen afbetalen. Dat ga ik echt niet doen.
1: Ja, maar dat is een systeem. Hè? Dat is in Frankrijk. Dat is ook in Italië. Daar hang je aan de bar.
0: Nee, moet je mee bekendmaken.
1: Nee, nou ik zal je nog zo meteen iets vertellen over een bord wat ook niemand kent. Waar je behoorlijk mee in de problemen kan komen. In Frankrijk, Italië drink je een kopje koffie. Aan de bar, dan heb je dus een andere prijs dan dat je op het terras zit. Dat weet ik wel.
0: Ja, nou, ik weet het niet. Er was best een hele stampij. We hebben het niet betaald. Bekijk het maar.
1: Heb je het ook niet opgegeten?
0: Ja, natuurlijk. Dat werden we geconfronteerd met de factuur betalen toen. Aan het eind van de rit.
1: Oh, ja, het is dus en jullie hebben betaald wat er op de dingen staat.
0: Ja, wat gewoon op die menukaart staat, waar ik gewoon via het raam gewoon kon lezen. En een grote menukaart hier op de muur.
1: Ja, het is wel een dingetje. Het is wel bekend.
0: Het is asociaal is dat gewoon. Maar überhaupt vind ik Frans niet prettig in mensen. Daar ben ik gauw klaar mee.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vandaar dat je naar Malta gaat.
0: Dat
1: spreken ze op Malta?
0: Franken in Malta spreken ze Engels.
1: Weet je zeker?
0: Ja, 100% zeker.
1: Spreek jij een beetje Engels dan?
0: Ja hoor, ik best wel een beetje koete wel Engels, maar dat gaat wel goed. Ja. Ik kan me wel
1: een hamburger bestellen daar.
0: Ik heb vaak in Azië...
1: Voor 12 euro.
0: Gezeten, dus dat is geen probleem.
1: Oh, oké.
0: Hey, ik zie nog wat anders. Je hebt een boot. Je zit met de boot op de Atlantische Oceaan, moet je je voorstellen. Je zit met de boot op het Atlantische Oceaan. Daar ontstaat op die boot, die gaat lekken. Dus die gaat water maken, midden op de Atlantische Oceaan. En je stapt in een rubberbootje, in een piepklein rubberbootje. En dan ga je 5 dagen ronddweilen in het Atlantische Oceaan. Dan zie je geen boten voorbij schieten. Die gingen op 40 kilometer snelheid. Met 20 meter langs je opzij, die zag je gewoon niet.
1: Levensgevaarlijk.
0: Levensgevaarlijk. Niemand zag hem. Maar dus waarom dagen is hij opgepakt.
1: Maar waarom wil die man of vrouw dat?
0: Als de boot voor zijn zink. Hij zat in de reddingsboot en wou blijven leven.
1: Oh, maar hij had geen mede
0: nee,
1: bij zich.
0: Nee, weet ik dat wat hij allemaal was. Maar goed, hij 5 dagen heeft hij daar moeten dobberen. Totdat iemand hem dan toch uiteindelijk zag. Maar hij zag boten gewoon voorbij schieten die op 20 meter afstand. En die zagen hem gewoon niet. Het zijn hele grote boten natuurlijk.
1: Doet me ineens.
0: Waarom wil dat iemand? Ja, nee, zijn boot was...
1: Nee. Ik denk, waarom ga je daarop? Dat weet ik veel. Nee, of je zei dat niet duidelijk of ik luisterde niet. Maar het doet me een beetje
0: zal
1: denken...
0: Zal laatst wel wezen.
1: Ik moet denken aan Castaway. Ken je die film nog?
0: Nee.
1: Heb ik inmiddels een keer of 7, 8 gezien.
0: Ja.
1: Dat is Tom Hanks. Die werkt voor Federal Express.
0: Ja.
1: En die gaat, weet ik veel, met kerst aan het werk. En dan hebben ze allemaal pakketjes aan boord. Er zit verder niet veel in. De captain en nog een of andere verdwaalde piloot. En dat ding dondert naar beneden. En dan Tom Hanks, die komt terecht op zo'n eiland... En dat is, ja, het is überhaupt al bizar. Hij zit daar een aantal jaren. En ja, het enige wat hij moet doen is vechten met de elementen.
0: Ja.
1: En hij heeft ook nog pijn in zijn kies. En daar vallen allemaal pakketjes natuurlijk. Die spoelen aan. En allemaal dingen waar je niks aan hebt.
0: Waar je niks aan kan eten.
1: Behalve een schaats waarmee hij die kokosnoten kapot kan slaan. Ja. Enzovoort. Maar goed, op een gegeven moment is hij beu. Zijn vakantie is voorbij. En dan gaat hij met een vlot de zee op. Ja, en dan komt er ook op een gegeven moment gewoon... Het is echt heel eng gefilmd ook. Het lijkt wel op een halve meter afstand. Zo'n enorm kolos voorbij varen. Nou goed, daar wordt hij dan wel door opgepikt. En zo komt hij weer thuis. Hele heftige film.
0: Oké. We gaan even muziek luisteren volgens mij. Jij bent de liefde.
1: Ja.
0: Zullen we dat maar even doen van Maan?

0: ieder geval een liedje waar je lekker op...
1: Kan dansen.
0: Kan dansen, ja. Ik kan helemaal niet dansen, ja.
1: Over dansen gesproken.
0: Nou, vertel.
1: Je kan ook wandelen, dat is ook een soort dansen.
0: Ja, Pieterpad.
1: Pieterpad.
0: Klompenpad heet het ook.
1: Nou, want wij hebben de klompenroute bij ons in Wapenveld.
0: Ja, die hebben we allemaal.
1: Maar dat heeft niks met het Pieterpad te maken.
0: Nee, weet je, misschien komt de Pieterpad er wel overheen bij
1: Wapenveld. Dat is toch niet uit te spreken ook, hè? Pieterpad.
0: Pieterpad. Maar weet je waarom het Pieterpad heet?
1: Nou, dat vind ik discriminatie. Dat zeg jij net.
0: De Pieterberg.
1: Ja, nee. Het verhaal is, het begint in Groningen. Ja. Oh, het begint in Pieterburen. Ja, daar is jij niet.
0: Oh, dat ik dacht dat.
1: En het eindigt op de Pietersberg. Ja, dus daarom heet het. Wel. Maar dan hadden ze het Pieterpad moeten noemen. Pieterpad.
0: Ik heb mij laten voorlichten door mijn partner die uit Zuid-Limburg kwam. Die zei, het is de Pietersberg. Maar die had moeten zeggen ook, maar het begint in Pieterburen.
1: Pieterburen in het Zeehondencentrum.
0: Pieterburen. Dat is Pieterburen, helemaal niet.
1: Pieterpad.
0: Ja, okay, nou,
1: nee, goed. Want ik vond het discriminatie. Ik denk, dan gaan we de Pietersberg gaan we benoemen. En waarom niet Groningen? Maar dat goed, doen we wel.
0: Hij is nu bereikbaar door, hoe heet die dingen ook weer? Rolstoelen.
1: Ja,
0: heb jij wel eens 500 kilometer met een rolstoel gelopen?
1: Nee, maar ook nooit 500 kilometer gelopen. Dus allebei niet.
0: Okay.
1: Ik heb nog even trouwens een weetje. Weet je wie het Pieterpad heeft bedacht? Ga je even op je telefoon zitten kijken?
0: Ja.
1: Het Pieterpad is bedacht... Ik vind het niet uit te spreken. Door de vriendinnen Toos Goorhuis Tjalsma. Nou, die komt niet uit Groningen, maar uit Friesland. En Bertje Jens... Zij wilde, geïnspireerd door wandelingen in het buitenland, een vergelijkbare lange afstandswandelroute in Nederland creëren. Hoewel ze in eerste instantie een route van hun woonplaats naar elkaar voor ogen hadden, besloten ze uiteindelijk de route tussen het uiterste noorden en het ultieme zuiden van Nederland te laten lopen.
0: Ja, dat is leuk. Maar zou jij ook gaan lopen dan?
1: Nee, ik ga dat niet lopen. De dochter van Rien loopt dat wel.
0: Ja, is dat zo? Met 500 kilometer lopen, hoe lang is dat?
1: Ja, en dat doet ze niet in één dag, hè? Dat doet ze in. Ze is al 2 jaar bezig of zo. Doe je elke keer een stukje?
0: Elke keer een stukje, oké. Okay. Dat kan ik me op de voorstellen.
1: Ja, ik weet niet hoe lang je doet over 500 kilometer lopen. Kunnen we zo ook wel even opzoeken?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik krijg een hele kritische opmerking van een van onze luisteraars.
1: En wat is dat dan?
0: En die zegt van, hoe kan je nou het liedje Afscheid... Bertus Jeensma. Maar goed, het is toch ook zo. Want het was een afscheid als minister.
1: Ja, ik vind het weer ook inderdaad niet heel erg fijngevoelig.
0: Oké, maar ik ben niet zo fijngevoelig. Ik ben een lomp de konings.
1: Ja, dan komen we weer bij onze vriend natuurlijk. Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus.
0: Bertus weet ik het gewoon mee. Hij komt ook nog een keer terug. Dat is niet zo'n probleem. Okay. Maar daar zou het niet meer over hebben.
1: Nee, nou, dan even terug naar dat Pieterpad. Want daar is goed nieuws. Het is toegankelijk gemaakt voor mensen met rolstoelen. Dus
0: ja, zeker.
1: Offroad rolstoelen, scootmobiele rollators en kinderwagens. Nou, die aangepaste route is net als de wandelroute ook 500 kilometer lang. Wat vind je ervan? 84% van het oorspronkelijke Pieterpad is behouden gebleven. En voor obstakels, zoals trappen, steile hellingen, uitgesleten paden, is 82 kilometer aan omleidingen gemaakt. Nou, de speciale route is ontworpen door Moving Beyond Limits. Dat is de stichting die buitenactiviteiten mogelijk maakt voor mensen met een lichamelijke beperking. Nou, ik vind het eigenlijk wel fantastisch.
0: Nee, ik vind het heel goed. Ja. Ik zit me al af te denken van... Maar goed, ik begrijp niemand in één keer die 500 kilometer loopt. Dus, maar goed, als je met een rolstoel 5 kilometer moet lopen... Dus 500 kilometer, dat is heel eind hoor.
1: Nee, maar weet je, wat is normaal? Dan kunnen we wel even een stapje zo meteen maken naar de Vierdaagse. Als jij 4 dagen 40 kilometer, man loopt 50 kilometer tijdens de Vierdaagse... dan is het wel helemaal op.
0: Wie loopt 50 kilometer?
1: De mannen lopen kilometer bij de Vierdaagse. De vrouwen 40.
0: Ja.
1: Alleen met volle bepakking mag je als man ook
0: 40 lopen.
1: Ja. Dus nou, 4 x 40, dan heb je die 500 kilometer nog niet gehad.
0: Nee, klopt.
1: En je bent behoorlijk kapot aan het eind van de Vierdaagse.
0: Ja,
1: weet ik niet uit ervaring.
0: Recht aan lopen. Klein beetje.
1: Nee, die 7 heuvelen weg.
0: Ja, daar ga je een klein beetje
1: hoog. Dat is heel zwaar.
0: Maar daarom doe ik het ook niet.
1: Nou, ik heb het niet. Ik kan het niet uit eigen ervaring vertellen, maar wel van horen zeggen.
0: Oh, je hebt het nooit gedaan?
1: Nee, ik heb het nooit gelopen.
0: Oh, dat valt me tegen een beetje van je.
1: Ja, de catering verzorgd moet ook gebeuren.
0: Oh, dat kan ook. Ja, ik heb ook, we hebben ook een vriendin. Die doet ook de catering. Ja. Die doet 4 dagen de avond. Maar goed, die doet ook de catering en de kaartjes uitgeven en alles soort dingen meer.
1: Ik heb het maar 1 keer gedaan, hè?
0: Ja, oh, dat valt
1: niet
0: me
1: te vaak. Okay. Niet te vaak. Maar. Nee, dus dat. Nou, dan even over de vierdaagse. Dat vond ik eigenlijk wel een grappig berichtje. Dat, nou, je denkt dan van, ik heb geen plekkie. Mm-hmm. En al die kaarten die zijn heel snel uitverkocht. Maar het schijnt dat er al bijna 3000 tickets zijn teruggegeven aan de organisatie.
0: Want?
1: Ja, dat weet ik veel. Misschien hebben ze blaren of misschien hebben ze...
0: Ze hebben nog ineens gelopen.
1: Belangst of startangst. Ja. Ik weet het niet. Maar in elk geval, de lopers op de wachtlijst, die kunnen nog kans krijgen op een kaartje. Een startbewijs heet dat, hè?
0: Dat is net zoals bij de LFC-tocht, hè? Dan mogen er ook maar zoveel meedoen.
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Dat gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren, maar dat is een ander verhaal.
1: Nou, het is best veel trouwens, hè? Dit is het 3e jaar op rij dat de lopers hun startbewijs kunnen teruggeven. In 2024 gebeurde dat 2352 keer. Vorig jaar 3384 tickets. Tadaa.
0: Die niet zijn gaan lopen eigenlijk.
1: Ja, maar het, ja, breek je je been van tevoren? Ga je ineens naar Malta op vakantie? Je weet het allemaal niet, hè? Er kan van alles gebeuren waardoor je dat doet.
0: Oh ja, Malta, ja.
1: Wacht ik een liedje?
0: Ja, jij bent dan... Ik zit rustig te wachten dat jij een keer een liedje gaat draaien.
1: Ja, ik heb hierna ook niks meer te vertellen.
0: Hoezo dan?
1: Nou, dan ben ik los. Oh, los heet dat. Ik dacht, we gaan even een lekker liedje draaien. Vind jij weer niks, maar ik weer.

0: Ja, nou, ja, goed. Ik zit even... nee, ik ga er eerst... Ik heb nog zo denk ik even een leuk liedje. Dat is... ken je Klein nog? Joost Klein? Die heeft... Jawel, die heeft aan de... Belgium Got Talents er mee gedaan. Nee, hij was ook weer de Voice, de Belgische Voice.
1: En ja, maar ging hij niet zingen, toch? Maar,
0: nee, hij ging niet zingen. Hij had zijn pupil, hoe heet het? Meelle, alleen heb verloren. Dus ik Meelle even laten horen. Maar zat eventjes inmiddels naar de Filipino. Daar hebben we al een hele tijd niet over gehad.
1: Ja, maar ik wou eerst even wat anders zeggen. Want we kwamen erop door Sanne van Assouw. Ja. Zij was een van de finalisten van de Voice of Holland. En Holland moet je eigenlijk zeggen. Dat klinkt beter. Nou ja, goed. Zij, ja, ik vond haar dus fantastisch. Ik vind eigenlijk ook dat ze had moeten winnen. Maar zij gaat een theatertour doen. Ja, hoe gaaf is dat?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ga niet zo snel naar een zanger of zangeres kijken.
1: Ja, maar ik wel.
0: Goed, is hartstikke leuk voor jou. Maar ze komt niet in ieder geval in... In de vierde Filipino komt ze niet.
1: Nee, nou goed. Even voor de mensen die haar bijzonder vonden. Voilà, hier ben ik. Theatertour. Dus, nou, Sanne kan je gaan zien. Dus even de sites in de gaten houden.
0: Ja, inderdaad.
1: En wat hebben wij voor nieuws in Filipino? Dat vind ik altijd heerlijk om daar even doorheen te scrollen.
0: Ja, dat moet ik helemaal nu naar het begin weer toe natuurlijk. Hè, met jou, want ik ben al zo wat aan het eind.
1: Oh.
0: Maar goed, dat maakt niks uit. 3 juli is de optreden van Simon Keizer. Hamlet. Is ook wel leuk natuurlijk.
1: Hamlet?
0: Oh, Guido Weijers. Guido Weijers.
1: Ja, Guido heb ik kaarten voor in Zwolle.
0: 17 september.
1: Dan moet je wel rappen als je kaarten wil.
0: Dat is die man die zo schil kijkt.
1: Ja, die is geweldig. Gietje. Die vind ik echt geweldig.
0: Ja, dus, nou goed. Filipino heeft een heleboel. Best wel interessant. De Dutch Tenors.
1: Ja.
0: 26 september.
1: Time to say goodbye. Nou, kom maar. Kan ik even niet hebben op dit moment.
0: Oké, goed.
1: Nou, ik zag eventjes... ja, Stef Bos is fantastisch. Die heb ik in Zwolle gezien. Daar moet je absoluut naartoe. Ten eerste zingt hij fantastisch. Nee, maar hij praat ook heel leuk aan elkaar. Whispers in the Woods. Ik had toch een fotograaf bij hashtag over dieren.
0: Ja.
1: Had hij het niet over die film?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij wel. Okay. Als je even wilt checken... Remco Stunnenberg... En, nou, hij is fotograaf... heeft een podcast mee opgenomen. Hashtag over dieren... Ellen Pitlow podcast. Dan kan je hem zo vinden. Whispers in the Woods. Daar hebben we het daar over.
0: Okay.
1: Volgens mij is dat een waanzinnig mooie film... als je van natuur houdt.
0: Ja, Tangerine.
1: Tangerine zag ik van de week op tv.
0: Tangerine heet het.
1: Dat heet toch Tangerine, man?
0: Nee, joh, Tangerine. Ze noemen zelf ook Tangerine. Zeg maar Nederlanders, ze zijn Engelsen.
1: Nou ja, ik zeg Tangerine.
0: Maar dat hoeft niet helemaal
1: volgens
0: te
1: mij,
0: luisteren, hoor.
1: Nou, zij gingen van de Beatles. Paul McCartney.
0: Ja, klopt.
1: Die had een nieuw liedje. Ja. En die had een stukje ook dat hij de interviewer meenam naar zijn oude huis. Hij maakte op de wc altijd de liedjes. Ja. En... Tangerine zong. En, ja, ik zeg Tangerine. Ik zal het wel even vragen hoe je het uitspreekt aan mijn grote vriend AI. Wat hebben we nog meer?
0: Nou, eens even kijken. Wat hebben we nog meer? Simon & Garfunkel on tour.
1: Ja, maar die zijn niet echt.
0: Maar dat zit al in november, hè? Ja, uiteraard.
1: Simon & Garfunkel. Nou, dat kan wel heel mooi zijn. Wat hebben we nog meer?
0: Nou, we volgende pakken er even gewoon een paar uit, hoor. Nou ja, zit niet echt. Rhythm of the Dance komt. Oh, die is wel goed.
1: Is dat Ierland of
0: ja,
1: Engels?
0: Ja, dat is Ierland. Oh, daar ga ik wel elkaar eens visiteren.
1: Dat vind ik
0: ja,
1: ook fantastisch trouwens.
0: Dat.
1: Oh, dat vind ik ook geweldig.
0: Dat is echt een heerlijke muziekstad. Even kaarten krijgen.
1: Oké. Okay.
0: En dan nou, Boeing. Ik zag ook een bioscoop voorbij schieten net eventjes. Even kijken hoor.

0: Marije de Bakker. Help, ik ga trouwen. Dat is die...
1: Over trouwen gesproken. Zij is nog jong genoeg, dus dat moet kunnen.
0: Ja, dat is degene die op... de programma altijd degene is die doet. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Ik snap niet daar ze allemaal van programma's van maken.
1: Tribute to Toto, een hele goeie. Uit Tribute Battle of the Bands. Dat is echt een... En weet je wie ook... Oh, hoe heet hij ook altijd? Die Nederlandse zanger. Zing, Bid, Huil, Lach, Shafi.
0: Ja?
1: Die is ook een tour aan het maken, zag ik. Okay. Dus ik weet niet of je hem nog voorbij ziet komen.
0: Nou, we zijn zo op de ene laatste pagina.
1: Ja, maar zij draaien altijd nog weer bij, hè? Oh, okay. Het eerste stuk van het theater komt dan en dan nodigen wij menu's altijd een keer uit. En dan heeft ze meestal nog weer een heleboel nieuwe voorstellingen, toch?
0: Ja, sowieso. Het is
1: waar zit je dan? 2027?
0: Ik zit hier al in mei 2027.
1: Ja, maar er komt nog veel meer. Maar in elk geval heerlijk om weer even te zien.
0: Goed, we gaan eventjes luisteren naar Maëlle. Dat is de pupil van Joost Klein. Vind je het erg?
1: Ja.
0: Echt wat. Dat zou je moeten gaan doen, hè?

0: Ja, en dat is een Frans liedje. Dat is ook wel bijzonder.
1: Goed, heb je ook een beetje Frans opgehaald?
0: Nee, ik ben dol op Frankrijk. Echt dol op Frankrijk. Weet ik veel, daar heb ik niet op gelet. Ik zit in de tussentijd een liedje ergens naartoe te slepen die niet wil. Maar ik had hem in het verleden gezet. In het verleden.

0: Hey, je had net over die 500 kilometer Pieterpieterbar.
1: Pieterpieterpad.
0: Hier heb ik een Duitse dame die heeft 367 dagen op een rij een marathon gelopen.
1: Huh? Elke dag?
0: Elke dag, ja.
1: Wegen ze nog wel iets? Dat kan niet.
0: Nou, dat kan best wel. Maar vraag me af waar ze dan geld vandaan haalt. Maar goed, het is een ander verhaal. 370, dus een volle jaar. Elke dag een marathon.
1: Maar dat kan toch niet? Dan loop je jezelf... Nou, vertel dan eens over hoe je jezelf kapot loopt.
0: Elke dag vanaf 1 juni 2025 heeft ze elke dag 42 en 135 kilometer gelopen.
1: Gelopen?
0: Ja, gelopen.
1: Gerend?
0: Natuurlijk. Als je dat gaat lopen, dan ben je heb je te weinig tijd over.
1: Ja,
0: ze heeft een wereldrecord gehad en ik vind dat heel knap. Ik heb nog nooit in mijn hele leven een marathon gelopen.
1: Nee, je hebt nog niet eens de Vierdaagse gelopen.
0: Nee, maar ik heb wel de avondvierdaagse georganiseerd in Haarlem.
1: En?
0: Nou, dat was hartstikke leuk.
1: Ik ga dat toch even opzoeken.
0: Wat, de avondvierdaagse?
1: Nee, of je elke dag een marathon kan lopen.
0: Nou, staat hier toch ook gewoon. Dat is nieuwsgading, mevrouw.
1: Nee, maar ik heb een nichtje. Die heeft de halve marathon van... waar was het? Waar al die mensen niet lekker werden.
0: Van afgelopen zondag bedoel je?
1: Ja. Daar heeft ze een halve marathon gelopen. Ze heeft al eerder een marathon gelopen. Oh, het staat hier. Het is fysiek mogelijk om iedere dag een marathon te lopen. Maar uitsluitend weggelegd voor een extreem getrainde loper. Ja,
0: uiteraard.
1: Loper.
0: Dat lijkt me ook logisch natuurlijk.
1: Ja, maar dit is toch niet normaal?
0: Waarom niet?
1: Kijk, het wordt afgeraden, want je herstelt dus niet, hè? En het risico blessures... En het schijnt ook als je zo'n marathon loopt, dan moet je de dagen daarna echt liters water blijven drinken. Want je loopt helemaal leeg. Letterlijk en figuurlijk.
0: Je had het over Janna.
1: Ik had het niet over Janna, dat kan niet.
0: Wat dan?
1: Ja, ik weet wie Janna is.
0: Oh,
1: ik ben, ja, ik weet dat zij meedeed met die aparte stem. Maar Edwin Evers presenteerde dat programma. Ik weet even niet meer hoe het heette.
0: Ik zei het al even buiten de muziek, maar het krankzinnig is... van de week kwam ze op de radio in de auto... en ze hoeft maar twee woorden te zeggen, dan weet je dat ze er is.
1: Ja, dat is hetzelfde met Sanne, hè?
0: Ja, klopt.
1: En dat is met haar ook. Ja.
0: Dat is...
1: Ga je liedje draaien dan?
0: Nou, ik ben aan het zoeken, maar ze is gewoon weg. Ze is weggelopen, zie je dat?
1: Nou, dan ga ik even een liedje draaien.
0: Ja, dan maar eventjes...

0: fantastisch nummer, maar we moeten hem toch even afbreken.
1: Wat?
0: Nou ja, ik had beloofd dat ik nog een klein stukje voor Ben als aankondiging voor zijn nieuwe programma zou draaien.
1: Welk nieuwe programma? Daar weet niemand van, hè?
0: Soft Songs. Wat is het?
1: Nee, Love Songs.
0: Love Songs?
1: Lang Love Songs.
0: Soft,
1: hij heeft het eerste
0: soft
1: uur
0: rock.
1: Heeft die,
0: ja?
1: Hoe heet dat? Stemloos en dan Love Songs.
0: Moet je zeggen, het eerste uur heeft hij en dan moet je niks zeggen. Dan weet iedereen het.
1: Ja,
0: en de tweede uur wordt een nieuw... Hoe ben je zo geïnspireerd, Ben, om dit te gaan doen?
2: Omdat als ik heel veel instrumentaal muziek moet zoeken, dan heb ik gegeven, ga ik dubbel dingen draaien, opnieuw.
0: Ik doe niet anders.
2: Ik heb dus mijn eigen archief, maar op een gegeven moment heb ik een keer alles gedraaid.
0: Ja.
2: Ik ben al een tijd bezig met stemloos natuurlijk.
0: Ja, en nu doe je gewoon soft, wat zei je nou? Love songs.
1: Maar we even niet gaan draaien, want ik heb nog een ander mee.
0: Oh, we gaan eruit met love songs.
1: Ja, we gaan eruit met love songs.
0: Oh, wat leuk. Top, nou goed, vertel jij nog maar wat je wilt vertellen.
1: Nou, we hebben gewoon per 1 juni hebben we weer een heel nieuwe programmering bij de radio. En wij zijn bijvoorbeeld, wij, Ellen en First Ross, zijn niet meer maandagmorgen te luisteren.
0: Nee, wat naar.
1: Ja, nou ja, weet ik eigenlijk niet. Want we zijn nu morgenmiddag te luisteren van 2 tot 4. Dus als je ons niet wil luisteren, moet je de loon niet aanzetten.
0: Nee.
1: En als je ons wel
0: nou, wat misschien wel handiger is natuurlijk als wij iets vertellen, dat het dan ook nog redelijk actueel is.
1: Ja, correct. Ja.
0: Anders is het bijna een week later.
1: Ja, klopt. En als we dan vanavond even verder gaan kijken, dan hebben we dan inderdaad... Eens even kijken. Al 11 stop die hebben we allemaal wat stemloos krijgen. En dan krijgen we love songs. En daarna krijgen we de herhaling van WWWW. Dan moet je zeker even luisteren naar de ex, hoe heet het, wethouder Jeensma. En dan, ja, dan gaat het uiteindelijk weer een beetje door, denk ik.
0: Nou, hartstikke goed. Zullen we er dan uitgaan met een speciaal nummer wat vanavond nog een keer gedraaid wordt? Maar dan hebben wij de primeur. Niet dat dat nou een primeur is van Leo Sayer, want dat is uit 1977. Maar het is wel een love song.
1: Leefde hij toen al? Ja, toen leefde hij
0: al. Ja, toen leefde hij al.
1: Maar ze zijn er volgende week weer een heel prettige avond.
0: Absoluut.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, een bijzonder goedenavond. Het is juni. De juni betekent ook soms een verandering in de programmering. Bij mij is het een uurtje, het tweede uurtje, iets veranderd. En dat is natuurlijk de Stemloos, die vervalt dan op tweede uur. We hebben dan Love Songs. En liefdesliedjes door de jaren heen. Dus ik moet nu eigenlijk zeggen, welkom na de klok van 20 uur of 22 uur. En wat bedoel ik daarmee? Want zaterdagavond wordt dit programma herhaald. Dus Love Songs om 11 uur 's avonds op zaterdagavond. Nou, wat wil je dan nog meer? Goed, laten we beginnen met een saxofoon. Maar Everything I do it for you. Het is een oud nummer van Brian Adams uit 1991.

Ja, dat heeft toch wel eens een beetje, hè? Die saxofoon Max Gregor, die komt trouwens uit Duitsland. Van een heel ander nummer gaan we naar een nummer van, ja, het is eigenlijk van Freddie Mercury. Het heeft een solo LP gemaakt na Queen, of meerdere solo LP's. In ieder geval, dat was het nummer uit 1985. Maar in een mooie orkest, dat is Paul Hamilton Orchestra. Met het mooie nummer van Freddie Mercury, Living on My Own.

Ja, daar gaan mijn collega's Rob en Ellen, die gaan net de deur uit. Goed, wat is de bedoeling van natuurlijk van stemloos als ik dan toch verschillende soorten instrumenten opzoek waarmee je nummer begint? In dit geval of bespeeld wordt. We hebben het hier over Frans Lambert, misschien nooit van gehoord. Volgens mij komt hij uit België. Die heeft een orgeltje, een mooie organistische dus. En met het nummer onder andere van Harry Belafonte. En dan een nummer Patricia en Managua Nicaragua. Nou, dat is een mix van allerlei melodieën. Maar goed, laten we maar eens gaan luisteren.

We hebben een organist gehad. We gaan nu door naar een piano. We schuiven de orgel even een beetje opzij. Ja, het kost wat moeite, maar we pakken de piano erbij. En met een nummer van de Beatles uit 1965. In ieder geval de Modern Custin Trio. Ticket to Ride.

Ja, we hebben een piano gehad. Wij gaan die piano ook weer stoppen. Ja, we pakken weer de panfluit erbij. We gaan naar Zuid-Amerika. Naar Leo Rojas. En die heeft een fantastische vertolking van het nummer van Elton John. Uit de film The Lion King. Oftewel Circle of

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: In 1964 hadden we de film Zorba de Griek met het trio Helleniek. Dat is natuurlijk wel een muziek die heel veel al gedraaid is. Maar ik heb even in mijn muziekarchief gedoken en ik vond een orkest, Carvelli en zijn groot orkest met Dance of the Zorba Griek van Zorba de Griek. Nou, die versie zou ik zeggen, die is zeker te waarderen.

Ik begrijp, Naomi, dat je waarschijnlijk ook al meegedanst hebt. Ja, dat lijkt me wel, want je bent zo enthousiast. Goed, verder in filmmuziek gaan we naar de componist Van Dielis. Je kent die Van Dielis met The Unknown Man. Dat was ook heel mooi. En dan Antarctica. Maar was er nog een cd? Dat is A Close Call met het nummer Hymne. Nou, dat is allemaal uit 1989. Dus Synthesizer van Van Dielis.

is eigenlijk ongelooflijk, want ik vind Vangelis dus prachtige muziek maken. Een beetje muziek voor op de achtergrond en natuurlijk uitstekend geschikt voor het programma Stemloos. We gaan naar de gitaar. Ja, wij hadden in Nederland ook in de jaren 60 heel veel bandjes die met de gitaar begonnen, maar de basis was toch wel een beetje de Shadows. Toen kregen we ook nog eens een keer de Jumping Jewels. Maar we gaan naar de beginperiode van de Shadows. 1960 is het met Guitar Tango.

We zijn inmiddels weer aangekomen bij een ander muziekinstrument. Ook weer geen gitaar, maar naar een fluitist. We gaan naar Thijs Verleeren. Hij heeft vroeger in Focus gezeten. Maar later maakte hij zelf allemaal cd's of lp's. En 1992 is het, de lp of cd Introspection. Hij gaat een nummer vertolken van de klassieke componist Sjaak Offenbach. En dat nummer dat heet Barcarolle. En dat weet ik ook nog uit mijn muziekkennis. Het is ook voor onder andere van het hele mooie orkest van Mantovani, Barcarolle.

0: stemloos. Met de TV-tune.
1: We hadden toen op de Nederlandse televisie van 1968 tot 1990 de serie Hawaii 5-0. Dat speelde zich in Amerika af. Dus een soort detective, ja. Een beetje criminaliteit speelde zich ook af. We hadden toen de groep The Ventures, die waren natuurlijk ook met de gitaar aanwezig. Maar dit is dus de originele titelsong van de tv-serie Hawaii 5-0.

De Ventures met een mooie gitaar. Van een gitaar wederom weer naar een orkest. Die hadden we iets eerder al gehad. We gaan naar James Last en onze fluitiste Berdien Stenberg. Die heeft ook een titel opgepakt van de tv-serie die ook in Nederland speelt. Of bij Veronica was het in ieder geval. Bij een of andere tv-serie. Who pays the ferryman? Oftewel, wie betaalt de veerman? Daar komt-ie.

James met ons fluitiste Bettine Sternberg. En dat was een uit de cd Flute Fiesta 1988. Want na zijn carrière als orkestleider James Last vertrok hij naar Florida. En hij is jaren geleden is hij al overleden. Maar zeer verdienstelijk, want hij is wereldwijd heeft hij dus opgetreden. We gaan naar een viool. Het orkest wat eigenlijk altijd bij André Jureu zat. Ik weet niet zeker of dat orkest ook zo heette, maar in ieder geval, ik vond het op een cd staan. Maastricht's Salon Orkest. Met een heel mooi nummer van onder andere Vicky Brown. Plaisir d'amour.

Maastrichter Salonorkest, Plezier de Moer. We gaan naar een muziekinstrument die we niet gehad hebben vanavond. Dat kan nog net. Het is een klarinet met een prachtig nummer van Linda Ronstedt en Roy Omerson. Alleen, ik weet helaas niet wie dit speelt. Dat komt me niet zo vaak voor, maar het is wel een mooi nummer. Blue Bayou.

Tot zover dan een hele onbekende die een mooi nummer vertolkte van Linda Ronstedt en Roy Orbison. We gaan er zo'n beetje uit. We gaan een klein stukje nog draaien van een trompet. En dan gaan we eindtune instarten.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.
1: Welkom na de klok van 21 uur of 23 uur na gelang je luistert, want dit is Love Songs. En dit is voor degene die het interesseert, het Love Team van Love Unlimited. Het is eigenlijk het orkest van Barry White. En met dank natuurlijk aan Theo voor de tune. Goed, we gaan beginnen met de eerste Love Song. Dat is The Band of Cold en het komt uitstekend uit, want ik moest ontzettend veel zoeken om dat te vinden, maar het is in 1984 verschenen en het is ook nog eens een keer bij Topop geweest. Nou, dat ook nog. Goed, daar begint-ie.

Tot zover dan de mooie muziek van de Band of Gold. En trouwens, het is ook een Nederlands bandje, heb ik begrepen. Dus dat is ook weer iets bijzonders. Goed, we gaan naar een Belgische groep. Faya con Dios. Het is 1990. Het is het mooie nummer What's a Woman?

Ja, man zonder vrouw, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, maar liefde is eigenlijk over de hele wereld zo. Want anders was de bevolkingsgroei natuurlijk niet zo groot geworden. Want liefde, ja, het is van alle kanten man, vrouw, hetzelfde geslacht, man, vrouw enzovoort. Ja, het is toch heel bijzonder, want ook dat geeft de inspiratie om heel veel muzieknummers daarover te schrijven. Want daarom belanden we in 1965. We gaan naar de Righteous Brothers. De top 40 bestond net. En wij hebben hier een prachtig nummer. De Unchained Melody. Whoa.

is toch leuk als je hoort dat enige mensen wel zitten mee te zingen. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel veel jeugdsentiment. Ook misschien zelfs voor jongere mensen. We gaan naar een Beatles LP, maar die hebben ook rustige nummers gemaakt. En ja, het bevestigt ook alleen maar de liefde met de Beatles.

Ja, ook alweer zo 1965. 65 gaan we weer verder naar de jongere jaartallen, zeg maar. 1986. Het is ook een hele mooie clip, maar het is een clip ook met een dame in het geheel in het rood. Wie kan het anders zijn dan Chris Den Burg, The Lady in Red.

Daar gaat hij dan, Kristen Burke, Lady in Red in 1986. We gaan even terug in de tijd, tenminste dat geef ik even aan als heel oud nummer. We gaan naar 1956 was dat. Bing Crosby en Grace Kelly met de film High Society. Ze lagen daar samen in een bootje. En, maar ze natuurlijk met het hele mooie nummer True Love. Maar dat is wel heel erg oud. Ik heb Elton John gevonden met, samen met Kiki Dee. En die is uit 1993. True Love.

Ook dit is een prachtig duet hoor, vind ik. Elton John en Kiki die uit 93. Ja, en als je dan nog heel jong bent, dan ben je natuurlijk in een bepaalde periode teenager. Ook in die periode kun je natuurlijk heel erg verliefd raken. En zelfs in 1959, toen hadden ze dat al over. Dion en de Belmonts, A Teenager in Love.

We laten de jaren 50 even achter onze rug. We gaan naar 1978. Want het is natuurlijk zo, als je in een relatie zit, een huwelijk, wat dan ook, een samenlevingscontract, dan heb je elkaar wel eens nodig. En ja, je vult elkaar ook wel eens aan. En Anne Murray, die heeft de bevestiging wel, want het is 78 en ze zingt You Needed Me.

Als je eenmaal verliefd bent, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met je emoties? Het kan ook pijn doen als je verliefd bent, want Gino Vannelli, die vindt daar wel wat van.

Nou, ik hoop dat de pijn te verdragen is, dat hij verliefd is hoor, van Gino Vannelli. We gaan weer echt verder terug in de tijd. Ja, ik kwam in 1959 ook weer een nummer tegen van Frankie Avalon. En die had het over Venus, misschien Venus van Milo. Maar in ieder geval, hij was ook verliefd op haar.

Allemaal in 1959. We schuiven weer wat op naar de jaartallen 1966. We kennen die zanger ook wel van Take Time to Nowhere. Ja, over wie hebben we dan? Percy Sledge met een mooi soul nummer, maar dan wel heel warm en tender love.

De hele mooie, zwoele stem van Percy Sledge. We gaan naar de sociale media een beetje, want we hebben het over Adriaan en Emma. Ja, wie zijn dat nou? Het is gewoon vader en dochter. Die vinden we terug op YouTube, maar die hebben al verschillende nummers gezongen. Van kleins zong zij mee en later wat groter. Hier is ze al wat ouder met een nummer van John Denver, Perhaps Love.

Ja, Adriaan en Emma met Perhaps Love. We gaan naar een plaat die net voor 8 uur al gedraaid is door Ellen en Rob. Die hebben een soort vooraankondiging gedaan op dit nummer van Leo Zayer, When I Need You. We gaan naar 1977.

is slechts een hartslag verwijderd, want ik heb je echt nodig. Leo Zeer in 1977. We gaan zo langzamerhand tegen het einde van de eerste uitzending van Love Songs. Ik heb het in ieder geval al redelijk... Nou, heb je het behoorlijk goed... mooie muziek, zou ik zelf zeggen. Want ja, ik heb het natuurlijk wel zelf uitgezocht. Maar ik heb het met plezier gedaan. En ik hoop dat sommige luisteraars die dat ook vinden. Dan zou ik het fijn vinden, want ik hoor graag verzoekjes. Gewoon een van de laatste platen draaien, denk ik. Pabo Bryson en Roberta Fleck. We gaan naar 1983. Tonight I celebrate my love for you.

1983, Peabo, Bryson en Roberta Fleck. We gaan de laatste plaat instarten. We gaan naar de Beatles nog even. Nee, sorry, de Beatles niet. Maar we gaan naar Smokey.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5. Dit is Lou.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is weer vrij. Bij de Ketelbrug staat nog wel 4 kilometer file. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Je hebt nog 20 minuten vertraging. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
6: Ja, luisteraars, inderdaad WWW, Wat Wij Willen Weten. En wij willen natuurlijk een hele hoop dingen weten. Laatste weken is ten aanzien van de politiek is er in Elburg in ieder geval weer een formatie gemaakt. Of hoe je het noemen wil allemaal, gaat heel erg goed. Alleen, iedereen heeft wel een beetje in de krant kunnen lezen. Bertus Jeensma, de wethouder van LEF, die heeft er geen plek in gekregen. Gaan we straks even horen, want Bertus is hier aanwezig. Dag Bertus, hartstikke leuk.
7: Dag Rob.
6: Geweldig dat je eventjes tijd gemaakt hebt. En we gaan straks naar de muziek even inderdaad jou een beetje uithoren.
7: Ja,
6: nee, is onzin. Ik op politiek beschouwd hebben we het ook al de een en ander gehoord. En we gaan toch wat duidelijkheid geven, hopelijk.
7: Ik hoop het, ja.
6: Ja, daarom. Ja. En voor de rest bellen we straks nog even met Johan Hut van de Wensambulance. Die gaat het een en ander praten over. Hoe heet dat eigenlijk, Egbert?
8: Tour de Delle.
6: De Tour de Delle, ja.
7: Ah, ja, mooi inderdaad,
6: ja.
7: Hebben ze al mooi een heleboel aanmeldingen gekregen, zag ik. Dus mooi.
6: Ik vraag het af, want verleden week waren we 300. En dat was verleden jaar was het veel meer, denk ik. Maar daar gaat Johan Hut het een en ander over vertellen. Als je muziek luisteren, wat hebben wij? Ik weet het niet.

0: Ja, luisteraars, wij gaan eerst even een rondje met Bertus Jensma praten. Onze ex, sinds afgelopen maanden volgens mij, ex-wethouder.
1: Woensdag.
0: Oké.
1: Vorige week woensdag is de nieuwe club Ede.
0: Oké. Okay. Ja. Bertus, jij hebt in de vorige gebeuren, ben je wethouder geweest, 4 jaar.
1: Ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja, dat is een mooie vraag.
0: Want je was voor mij ervan hele vreemd. Je kwam erg plotseling uit de hoek vandaan.
1: Ja, dat klopt. Ik werd door Rick benaderd van... Ik ben afgesplitst van de VVD, hè, als LEF toen. Ik heb één zetel. Ik wil eigenlijk een doorontwikkeling maken. Ik zoek goede mensen om me heen. Ik hoor een mooie bericht over jou. Wil jij misschien met mij meedoen in die politieke stroming? En wil je bij mij op de lijst? Nou, heb ik over nagedacht. Ik werkte bij de gemeente Zwolle, was ambtenaar, stond aan de andere kant van het spectrum. Ik denk, nou, is misschien wel leuk om raadslid te worden, zeg maar, om nog eens een keer dat te doen. Nou, wij hebben dat opgepakt, samen met Anne-Marijke, Willem Mulders en Rick. En we werden de grootste winnaar toen. Ja. 3 zetels. Dus ik dacht dat ik in de raad kwam. Nou, daar kwam ik toen ook een maand. En toen bleek dat wij mee mochten praten over de formatie. En toen kwam Rick bij me van... Volgens mij ben jij voor onze partij de beste wethouderskandidaat. Dus ik vind dat jij het maar moet doen. Toen dacht ik van, wow. Dat weet ik niet.
0: Gaat wel echt snel.
1: Dat gaat wel heel snel.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, dan ga je dat eens over nadenken. Ik was 59. Ik denk, nou, zo'n kans krijg ik nooit weer.
0: Nee.
1: En toen stond ik op een gegeven moment bij de Van Kinsbergen school hier. En daar staat een bord van Pippi Lanko's. Hè. Ik heb het er nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dus ik heb er maar van gemaakt. Ik denk dat ik er heel goed in ben. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga het gewoon doen. En,
0: ja.
1: Ja, ik zie wel wat er gebeurt. Want ik heb liever spijt van dingen die ik wel heb gedaan... als van dingen die ik niet heb gedaan.
0: Ja.
1: Dan kijk ik me elke dag in de spiegel aan van wat was er gebeurd.
0: Heb ik nou wel gedaan?
1: Ja. Dus ik ben eraan begonnen. En heb het 4 jaar met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dankzij LEF hebben we er volgens mij 4 hele mooie jaren van gemaakt. En... ik kijk daar met een heel supergoed gevoel op terug.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Ik heb wat gesprekken ook in het verleden ook met Rick gehad en alles. En eigenlijk zou bij LEF de eerste kandidaat voor wethouder wezen Rick moeten wezen. Goeie babbel. Hij wil het absoluut niet. Dat heeft hij al tegen mij gezegd. Hij wil het totaal niet.
1: Nee, maar goed, want toen hij mij vroeg ook, toen wij in die gesprekken zaten... en toen er optie was dat er een wethouderskandidaat moest komen... toen dacht ik ook dat hij al lang iemand voor de klaar had staan.
0: Ja.
1: En toen had ik ook niet aan hem gedacht, want dat had hij ook wel gezegd in ieder geval. Maar ik denk, hij heeft een groot netwerk, er komt vast wel iemand naar voren. Toen zei hij, ja, dat heb ik ook. En toen zei hij van, maar dat ben jij dan. Dus dat was voor mij ook wel schrikken. Maar ja, ik heb hem wel eens gevraagd, heb je er geen spijt van dat je het zelf niet gedaan hebt? Hij zegt, Bertus, dat is niks voor mij. Dat heeft hij pas ook nog een keer gezegd, is niks voor mij. Past niet bij mij. En af en toe zegt hij, dan denk ik wel eens van, ja, moet ik het niet doen? Maar nee, hij zegt, nou, volgens mij heeft hij dat telkens tegen jou gezegd.
0: Dat heeft hij duidelijk aangegeven,
1: dat is niks voor mij, dus dat moet ik niet willen.
0: Nee.
1: Dus nee. Dus dat.
2: Ja, tussen lijsttrekker en wethouder worden. Wethouder is gewoon een apart beroep volgens mij. Als je daar een keer voor kiest. Dan is heel wat anders dat je gewoon in de supermarkt kunt rondwandelen. Als Rick van Veldhuizen en iedereen praat. Wethouder is gewoon een functie. En je bent ook in dienst van de gemeente natuurlijk.
0: Dus het is fulltime ook, hè?
2: Ja.
1: Ja, je kunt... kijk, we hadden een 3,8 wethouders de afgelopen periode. Dus er zat een 0,8 functie bij.
0: Mm-hmm.
1: Lida in dit geval was een 0,8 op haar eigen verzoek volgens mij. Dat... Maar weet je, wethouder ben je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat wil niet zeggen dat je dan al die dagen aan het werk bent. Maar je wordt wel op het voetbalveld gezien als de wethouder.
0: Ja,
1: en je wordt bij de kassa van de supermarkt wordt je tegen je gezegd... wethouder, ga maar even voor. En dat is niet werk, maar dat is dan wel... dan ben je het wel een soort van. En ik heb dat nooit als lastig ervaren. Want ik weet nog heel goed dat ik een van de eerste interviews... toen nog met Wijnand Kooijmans zei van... Wijnand zegt tegen mij, wat vind jij nou belangrijk? Dus het belangrijkste is dat ik mezelf kan blijven.
0: Ja.
1: En volgens mij ben ik daar goed in geslaagd. En nu, zo zit ik nu ook in het leven. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. En ik heb er volgens mij ook het vak van wethouder, denk ik, wat toegankelijker gemaakt. En dat is niks ten nadele van anderen. Maar ik was volgens mij open naar iedereen toe. Ik kon met iedereen in gesprek. En wat ik van vroeger nog wel kan herinneren, hè, dat is lang geleden natuurlijk, maar de wethouders, de statige mensen. En ik heb daar gewoon op mijn eigen manier proberen invulling aan te geven. En de anderen moeten hem overoordelen of ik het goed gedaan heb of niet. Maar ik kijk in ieder geval met goed gevoel terug. En ik krijg van heel veel mensen terug dat ik het best goed gedaan.
0: Ja, je was heel erg aanspreekbaar ook.
1: Dus dat vond ik ook belangrijk.
2: Ja, nog even terug naar 4 jaar geleden. Of toen jij zei van... Rick had mij toen benaderd. Dus had je denk ik ook al in de partij. Neem ik anders kun je het niet vragen volgens mij.
0: Nou, maar, dat maakt niks uit, hè?
2: Nee, oké. Okay, maar wat ik wou zeggen. Nu staan er 50 mensen op die lijst. Ja. Dat was denk ik toen niet.
1: Nee, toen niet. Toen Rick bij mij kwam, toen was hij een eenmansfractie. Hij heeft zich toen afgesplitst en halverwege. Dus dan kom je automatisch in de raad onder Lef. Toen werd Willem Mulders, werd toen volgens mij burgerraadslid. En vervolgens wou hij graag de verkiezingen in, maar dan moest hij een lijst samenstellen. En toen is hij op zoek gegaan naar mensen. En uit mijn hoofd stonden er toen 24 op. Maar dan wil ik dan in ieder geval... kijk, in de afgelopen periode hebben we natuurlijk een aantal... nou, we zijn samengegaan met de VVD. Hè? Of de mensen, nee, dat is niet waar. We zijn niet samengegaan. De mensen van de VVD hebben zich aangemeld bij Lef. Nou, daar kregen we een aantal goede mensen voor op de lijst. En nou, een van die mensen was bijvoorbeeld Marga Schoots. En Marga heeft er echt hard aan getrokken om 50 mensen op die lijst te krijgen. Het was wel een soortement van haar voor... Nou, dat vond
0: was een uitdaging.
1: Het was voor haar een uitdaging om 50 mensen op die lijst te krijgen. Daar is ingeslaagd. Daar zijn we ingeslaagd. En ik zeg nog steeds we, want ik vind het ook we. En dat hebben we echt hard voor moeten werken. En dat heeft ons ook, nou ja, denk ik nu uiteindelijk tot die 5 zetels geleid die we nu gekregen hebben.
2: Ja, zeker. Vooral als, want ik zie ook even inderdaad op die lijst een heleboel VVD'en staan. En omdat VVD natuurlijk niet meer is. Maar dan ga je nog even terug. Toen was het dus niet zo'n hele grote keuzemogelijkheid. Dus dat ze dan heel snel met jou zeggen van nou, zou jij het willen. Als buiten wat er nu allemaal gebeurd is, even theoretisch gezien. Nu is er een lijst van 50, staan ook best wel namen op. Die ook wel wethouder zouden kunnen worden of zijn geweest. Dus zit daar al niet iets in van we hebben te veel mogelijkheden in wethouders te leveren?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik ken de ambitie niet van iedereen. Hè? Dus dat is één. Kijk, ik ben vorig jaar heb ik best wel even na moeten denken van... Wil je nog een keer 4 jaar door? Hè? Wil je daar beginnen? En nou, heb ik best wel getwijfeld. En na de zomervakantie heb ik wel met Rick intensief gesproken. Zei, ja, wil ik wel doorgaan? Wil ik niet doorgaan? En toen heb ik met Rick gesproken van... Ja, weet je, ik ga gewoon door. Want er is nog wel genoeg te doen. Er staan nog een aantal leuke dingen op het programma. En ik heb toen met Rick de afspraak gemaakt. Weet je, laten we tegen elkaar zeggen dat we allebei doorgaan. En dat vond ik wel belangrijk dat Rick ook doorging. Want die had ook wel eens twijfels. Ik zeg, en ik wil gewoon ook het comfort voelen. Heb ik ook tegen Rick wel gezegd van, ik ben 63. Dat ik tussentijds toch een keer de keuze kan maken om me terug te trekken. Hè? En dat wil niet na een maand of niet na 3 jaar of na een jaar. Weet je, gewoon even kijken van, is er misschien een goed moment om toch te zeggen van, we schuiven iemand anders naar voren. Omdat ik wel weet dat er mensen zijn met kwaliteit en misschien wel ambitie. Nou, dat comfort heeft Rick mij geboden. En vanuit dat perspectief was ik de nummer 1 als wethouder. Even antwoord geven op jouw vraag, Egbert. Als wethouder hoef je niet op de lijst te staan. Hè? Je mag iedereen benaderen die jij als wethouder wil. Wethouder is ook niet een... Je kunt er ook niet voor studeren of zo. Hè? Natuurlijk kun je cursussen volgen. Maar er is geen opleiding tot wethouder. En dat is... Dat iedereen kan. Jou ook kunnen bellen, bij wijze van spreken.
2: Klinkt positief.
1: Dus ik snap niet dat hij jou niet gebeld heeft.
2: Nee, dat snap ik ook niet. Nee.
0: Waarom ben je niet gevraagd? Verkeerde partij.
1: Nee, weet je, dus dat het kan.
2: Niks met partijen te maken.
1: En wij hebben inderdaad een aantal mensen en, die heel veel kwaliteit hebben. En dat, we hebben ook een hele mooie lijst opgesteld met heel veel goede mensen. Dus toen was de keuze vanaf de lijst misschien wat minder. Maar in principe had Rick toen ook iedereen kunnen vragen die wou.
2: Ja. Dus, maar Rick bepaalt dat het wel een beetje, zeg maar.
1: De fractie bepaalt.
2: Nee, omdat je zegt, Rick had iedereen kunnen vragen.
1: Toen was de partij eigenlijk een soort van Rick. En de rest was er toen eigenlijk best wel vrij nieuw bijgekomen. Hè? Mm-hmm. Annemarijke kwam toen op 3 binnen en ik op 2. Mm-hmm. Dus toen is Rick wel, heeft toen wel een belangrijke stem gehad. Omdat de rest van de partij niet echt heel stevig stond. Nu is er een fractie. Hè? We hebben nu een fractie van sowieso van 5 mensen die gekozen worden. Dus nu is er echt wel veel meer body in die partij gekomen. Mm-hmm. Als dat het 4 jaar geleden was. Ja. Ja, maar toen was de situatie wel wat anders. Ja.
2: Oké. Nou, dan gaan we even naar, een beetje naar de huidige situatie.
0: Nee, wacht, ik wil even toch even een praktische vraag. om gemeenteraadslid te worden, dan moet je op de lijst staan.
1: Ja, dat
0: kan niet anders.
1: Nee, dat kan niet anders.
0: Stel voor dat jij wethouder wordt en je hebt niet op die lijst gestaan. Er is dan helemaal niks los. Maar stel voor dat je als wethouder ergens tijdens het hele verhaal aftreedt in de gemeenteraad. Dat gaat natuurlijk niet, hè? Dat je gaat wisselen met iemand. Maar uiteindelijk, om in de gemeenteraad te komen, moet je dan altijd op de lijst staan.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kan misschien wel een bruggetje slaan met de vraag die Egbert ook wel even stelde. Want kijk, ik stond bijvoorbeeld de afgelopen periode op nummer 5 op de gemeenteraadslijst.
0: Ja.
1: Ik had bewust gezegd van, ik wil niet al te hoog. Want in mijn beleving kun je als oud-wethouder, mocht het aan de orde zijn, niet in de gemeenteraad gaan zitten. Dat past niet, vind ik.
0: Lijkt mij maar, ook, ja.
1: Weet je, dat dus toen hebben we in het samen. Dus ik was liever nog wat lager gestaan. Maar in samenspraak met de partij, wij vinden toch dat je zichtbaar moet zijn, dan zetten we je op 5. Nou, wij wonnen vervolgens de verkiezingen, werden winnaar en we kwamen op 5 zetels uit. Dus ik heb op enig moment de vraag vanuit de Griffie gekregen van, hey Bettes, Lef heeft 5 zetels. Jij hebt voldoende stemmen gekregen om in de gemeenteraad te komen. Hè? Want Els stond op 6, die had ook voldoende voorkeurszetels. Daardoor was onze nummer 4, dat was Willem Mulders, die viel eigenlijk. Els en ik gingen eigenlijk over Willem heen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Waardoor wij de vraag kregen, wil je raadslid worden? Toen heb ik tegen de Griffie gezegd, nee, ik wil geen raadslid worden. Los van het feit dat ik verwacht dat ik wethouder word. Hè,
0: Dat idee
1: had ik. Vind ik, en dan herhaal ik mezelf, dat ik dus dat niet kon maken. Omdat ik vind dat jou als oud-wethouder niet gemeenteraadslid moet willen. Nou, dat is mijn persoonlijke mening. Anderen denken er anders over.
0: Is dat de regering over je graf heen?
1: Nou, zoiets integriteit. Weet je, daar kun je van alles van vinden.
0: Ja.
1: Voor mij was dat een. En daardoor heb ik gelijk al gezegd, ik doe het niet. En daardoor kon Willem Mulders de afgelopen periode gelijk al beëdigd worden op 30 maart, 31 maart. En heb ik die positie dus. En het is wel zo dat de fractie bestaat nu uit 5 mensen. Op het moment dat ze nu een van die 5 zegt, ik stop ermee, dan moeten ze wel weer de lijst afdansen. Dan komen ze weer bij mij uit en dan krijg ik dezelfde vraag weer. Wil je terug in de raad?
0: Dan kun je alsnog zeggen nee.
1: Dan kan ik alsnog
0: ja zeggen. Ja, okay.
1: Of nee. Dus ik heb het nog niet definitief, maar dat is gewoon dat. Zo werkt het een beetje. En nou, dat
0: is duidelijk.
1: Dan een beetje.
0: Nou. Even kijken, Egbert. Wij zouden ook nog even met Johan bellen. Zo een stukje muziek luisteren. Even met Johan bellen en dan verder met Bertus verder gaan.
1: Ja, prima.

0: Ja, luisteraars, we hebben het eerste gesprek met Bertus gehad over hoe hij als wethouder ontstaan is allemaal hier in Elburg. We gaan er straks even over verder praten, maar inmiddels hebben we als het goed is Johan Hut op de lijn. Klopt dat, Johan?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het met jou?
1: Nou ja, met mij gelukkig goed.
0: Maar goed
1: dus,
0: zo.
1: Mag niet klagen, dus dat zullen we dan ook maar niet doen, hè, want dan...
0: Nee, daarom, Johan. Hey, jij bent de organisator of mede-organisator van Tour de Delle. En uiteraard zit jij helemaal betrokken bij de wensambulance ook. Maar even over de Tour de Delle. Ik las verleden week een stukje in de krant of ergens op internet dat er ongeveer 300 aanmeldingen waren. Hoe gaat het nu met aanmeldingen?
1: Nou, we zijn inmiddels de 500 zijn we gepasseerd. Maar dat kan natuurlijk altijd wel bij als je dat vergelijkt met vorig jaar. Toen is het toch wel een stukje minder.
0: Want hoeveel had je er vorig jaar, Henk?
1: In zijn totaliteit, met de inschrijvingen op de dag zelf, hadden we er iets over de 900.
0: Oké, maar het sluit 7 juni toch pas?
1: Ja, dat is aanstaande zondag. Hè. Dan is de laatste dag van de inschrijvingen dat officieel kan.
0: Ja.
1: Dus als mensen zich nog wel inschrijven, dan kan dat via de www.tourdedelle.nl.
0: Geweldig. Egbert, heb jij al ingeschreven eigenlijk? Oh, jij loopt met een walkie-talkie rond.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Maar ik loop daar draadloos bovenop die knobbel. En als ik 10 keer de knobbel op en neer moet, heb ik meer gelopen als alles bij elkaar. Dat kan ik je even vertellen.
0: Nou, voor mij rij je de knobbel op.
2: Ja. Nee, maar ik ben stand-by bovenin. Even nog over de 900 vorig jaar, nu 500. Kijk, natuurlijk, je wilt natuurlijk hoe meer hoe beter. Maar zit er ook nog een, ondanks de 900, geen risicogrens aan dat het te druk wordt om het allemaal nog te kunnen bolwerken en de laatste op tijd binnen te hebben?
1: Nee hoor. Nee. Kijk, 1500 is het maximale aantal. Dat hebben we gehoord van de vorige organisatoren die dat gedaan hebben.
0: Oh.
1: Dan is het toch wel echt aanboden en dan heb je wel problemen, maar... Nu heb je het helemaal nog met 900. En het was afgelopen jaar ook zo geen enkel probleem.
2: Nee, oké. Nou, dat is duidelijk dan. Ja.
0: Maar ik kan me het vorige keer, Johan, herinneren dat de laatste week een heleboel inschrijvingen erbij komen. Ze wachten een beetje af hoe het weer is, et cetera, et cetera.
1: Ja,
0: klopt dat?
1: Dat is gewoon zo. Als ik gewoon naar de laatste afgelopen halve week kijk, nou, dan is het gewoon echt hollen of stilstaan, om het maar zo te zeggen. Het liep natuurlijk wat achter, omdat er heel veel loop-evenementjes natuurlijk in de buurt zijn. En op de dag zelf zijn er ook een hele hoop evenementen met sponsortoernooien en voetballen en dergelijke en beachvolleybal. Dus dat speelt natuurlijk allemaal mee.
0: Duidelijk. Wanneer is de datum ook weer?
1: 27 juni,
0: oké. Okay. Ja. Nou, laten we hopen dat het heel hartstikke mooi weer wordt.
2: Ja, ik had nog een vraag, misschien voor de luisteraars wel erg handig, Johan. Ondanks dat wij dat misschien wel weten. Maar misschien kun je zelf nog even uitleggen wie er allemaal mee mogen doen en wie er juist niet mee mogen doen.
1: Nou, eigenlijk mag iedereen meedoen die zich voort kan bewegen te voet of op rolschaatsen of op een fiets. Een elektrische fiets mag, een racefiets mag. Een scooter mag weer niet en een fatbike mag ook niet. Oh. Rolstoel mag, ja, bierfiets mag, ja, wat op allerlei mogelijkheden. Schielers mag ook nog.
2: Oké, okay, nou dus, dat klinkt dus, goed, Rob. Kunnen we misschien nog een bierfietsje regelen?
3: Kijk.
0: Ja, maar een bierfiets, dan moet je fietsen ook, hè?
2: Dan moet je ook fietsen,
0: ja. En ik heb zo'n hekel aan fietsen, joh.
2: Nee, maar als jij de beentjes omhoog doet, terwijl het eigenlijk maar fietsen, heb niemand in de
0: gaten. Oh, dat is inderdaad zo. Ja.
2: Je kunt ook achter de bakken zitten. Ja, even over die bierfiets, we lachen er nu om. Maar ik heb er inderdaad een keer eentje gezien. Maar de laatste jaren heb ik weer niet iemand. Mocht dat niet meer, of werd dat verkeerd af, of is dat niet de bedoeling?
1: Nee hoor, wij moet ik het even goed denken. Het tweede jaar dat wij, want we doen het nu voor de vierde keer. Het tweede jaar heeft in ieder geval een bierfiets meegedaan.
2: Ja, dat klopt, die heb ik gezien. Maar na die tijd zag ik hem niet weer. Ik denk, misschien mag het niet meer.
1: Nee, wij hebben daar geen verbod in.
2: Oh, oké.
0: Okay. Er mag gewoon bier gedronken worden onderweg.
2: Ja.
1: Dat mag, maar dat zeg ik dus niet. Ik zeg alleen dat een bierfiets mag mee.
2: Oké, okay. Dus voor wat betreft als er 1000 aanmeldingen komen voor de tijd, geen enkel probleem organisatorisch?
1: Nee hoor, dat is, je steekt natuurlijk in op een bepaalde hoeveelheid. Je gaat meestal eigenlijk ongeveer hetzelfde. Je hoopt dat er dan wat meer bij komen. Dus van dan afgelopen jaar, nou, het zakt iets in. Maar ja, en daarnaast vinden er natuurlijk ook wel weer wat dingetjes plaats. Zoals 24 uur fietsactie van Benny Klomp maken. Mm-hmm. En zo, die gaat 24 uur fietsen. Dus die komt dan ook weer aan op het eind van de middag.
2: Ja.
1: Dus dat zijn allemaal hele leuke dingen. En ja, het laatste half uur komt het IJssel-duo komt langs om toch even een goede afsluiting te maken voor het uitreiken van de cheque. Dus ja, je probeert er alles aan te doen om het goed te organiseren. Dus ja.
2: Okay.
1: En je hoopt dat het droog is.
2: Ja, zeker. Vooral als ik daar boven de knobbel sta met de microfoon.
1: Even nog over
2: de starttijden. Ja, ik kijk nog even naar de starttijden. Dus om 9 uur de officiële start. En dan zie ik een keer fietsen, skielers, handbikes. En dan 9 uur 10 bedoel ik, sorry. En de wandelaars mogen starten tot 10:30. Hoe kan het dan? Ik bedoel, die fietsers die vliegen om 7 of om 9 uur al weg. Komen die dan 2 of 3 keer rond of zo? Want die wandelaars...
1: Die zitten erbij. Maar ja, als je op een gegeven moment moet je op een bepaald tijdstip moet je bij de ingang van de Zuidweg zijn. Want anders red je het niet meer. Van de Zuidweg helemaal naar het Ooyerseboeveld. Dan moet je gaan aflopen. En dat is voor een wandelaar die wandelt, is dat niet zo leuk natuurlijk.
2: Hey.
1: En een fietser, ja, je hebt erbij die doen 5-6 rondjes. Dus,
2: maar ik bedoel het juist net andersom. Kijk, die wandelaars die mogen tot half wel starten. Die staat als laatste. Dat zijn ook
0: degenen die
2: het langzaamste gaan. Dus je zou eigenlijk om 9 uur ook kunnen zeggen, wandelaars, gaan jullie vast even beginnen. En de fietsers komen half wel pas voorbij. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, wat wij gezegd hebben is van, we hebben jaren gehad dat eerst de wandelaars voor de fietsers uitgingen.
2: Ja.
1: Maar dan heb je het probleem dat de fietsers sneller zijn dan de wandelaars.
2: En die hebben daar wel last van.
1: En de fietsers hebben dan last van de wandelaars, want de fietsers gaan dan op de weg rijden. Want op het voetpad en op het fietspad lopen dan de wandelaars. Dus dan krijg je net een verkeersrisico.
2: Ja, logisch.
1: Dus vandaar dat we dat zo gedaan hebben. Ja. 10:30 is echt wel het maximum dat je als om 10:30 gaat dan de geroutineerde lopen gaat dan eigenlijk van start.
2: Ja, ja.
1: En je moet om 5 uur weer terug zijn op het voetbalveld van Ooyas.
2: Nou, duidelijk. Prima.
0: Duidelijk is ze zeggen voor uiterlijk zondag inschrijven, hè? 7 juni.
1: Dat zou kunnen, graag.
0: Nou, goed.
1: Of via de website www.toerendellen staat een inschrijvingsformulier.
0: Ja.
1: En daar, via dat formulier kan je invullen en inschrijven.
0: Nou, ik hoop voor je dat er nog eens een keer 500 bij komen deze week.
1: Ja. Dat mag van mij.
0: Oké. Okay. Johan,
1: je moet ook op een gegeven moment tevreden zijn.
0: Ja, he? Uiteraard, ja.
1: Kijk, het is heel mooi als er 900 deelnemers zijn. Het is voor de opbrengst is dat natuurlijk een hele boost. Maar ja, daarnaast zijn de adverteerders en is de, die sponsoracties die er dan zijn. Dus ja, dat...
0: Duidelijk, ja.
1: Dat levert ook wel het een en ander op. Dus ja.
0: Oké, Johan, heel erg bedankt voor de tijd. Ze zeggen heel veel succes. En blijf internet volgen hoeveel er komen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké, hey, prettige avond.
1: Hetzelfde.
0: Tot
1: horen.
0: Kelly Family, I can't help myself.

0: Ja, dat was Johan Hut over de Tour de Delle. Nou, tot aanstaande zondag kan je nog inschrijven. We gaan even verder met Bertus. Bertus Jeensma, we hebben net het hele verhaal gehoord van hoe jouw wethouder geworden bent. En hoe het allemaal vergaan is en alles. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond die verhalen heb ik omheen gegeven. Je was heel erg benaderbaar. Dus dat is op zich heel prettig natuurlijk voor een wethouder. En op de een of andere manier, iedereen kent jou ook. Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is dat ook wel de reden dat, omdat ik benaderbaar ben, ook mensen opzoek. En kijk, ik probeer de mensen ook te benaderen. Je zit op sociale media. Dan waren er wel eens mensen die wat een opmerking hadden op sociale media. Nou, dan stuurde ik ze een berichtje van, goh, kom eens koffie drinken.
0: Ja.
1: En dat hebben heel veel mensen gedaan. Sommigen zeiden, ik heb die behoefte niet. Anderen zeiden van, nou, dat kunnen we wel eens een keer doen.
0: Ja.
1: En er zijn hele mooie relaties door ontstaan met mensen die ik voor die tijd niet kende. En die me nu nog een appje sturen van, goh, hoe is het nu?
0: Ja.
1: En dat is gewoon superleuk. Los van het feit dat ik natuurlijk op het hart al best bekend was. Omdat ik daar vrijwilligerswerk doe bij de kerk, bij de steenrots, bij de voetbal. Dus wel een soort van bekende Ardennees ben. En in Elburg en Dorenspijk kwam ik ook wel veel. Ik ben trainer geweest bij de voetbal van Dorenspijk, dus daar ken ik ook veel mensen. Nou, in Elburg leer je dan ook wel veel mensen kennen, daar heb ik op school gezeten. Dus ja, weet je dan. En ik heb natuurlijk een naam die niet vaak voorkomt, dus nou, mensen die je dan tegenkomt, je eens, maar hey, ja, die ken ik nog van vroeger. Of, nou.
0: Ja, leuk.
1: Dus zo kwam je tot een groot netwerk en daar ben ik wel blij mee en trots op.
0: Na de vier jaar ben je inderdaad de verkiezingen gegaan met een verkiesbare plaats. Vijf zeiden voor het wist ik niet meer goed, vijf inderdaad. En toen werd je ziek.
1: Ja, klopt. Ja. Ik werd,
0: slecht moment altijd natuurlijk, maar ja, ziek was altijd.
1: Ja, ik zei net al, want wat is een goed moment? Eigenlijk nooit een goed moment. Nee. Ik zat daar 4 weken daarvoor, was ik op vakantie in Egypte. En ik moet er niet aan denken dat ik het daar gekregen had. Want ik ben 26 maart, volgens mij uit mijn hoofd even, geopereerd. Aan een buikvliesontsteking. Opgenomen met buikpijn. En voor je het weet lig je op de operatietafel. En het ging heel snel. Ik was best wel fit toen ik eraan begon. En de doktoren waren ook best wel verbaasd over de manier waarop ik dat allemaal onderging. Want ik sprak de arts daarna nog een keer. Die zei van, nou, de manier waarop jij naar die scan toe liep, zeg maar, dat kon eigenlijk niet. Want je had eigenlijk doodziek moeten zijn. Maar ik voelde me best wel oké. En zei die arts van, nou, we gaan kijken of we het met medicijnen kunnen oplossen. Dat was mijn eerste hoop. Maar de volgende ochtend zei hij al tegen mij van, en dat was voor het eerst dat ik in een ziekenhuis überhaupt lag. Hè, dus dat is ook al een uitdaging op zich. Zei hij van, nou ja, we moeten je toch opereren. En ik zei, nou ja, weet je, jij hebt er verstand van. Dat zal dan wel moeten. En dus ik had ook geen tijd om erover na te denken. Voor het wist lag ik op de operatietafel. En werd ik wakker met een snee van 20 centimeter in mijn buik. De buik helemaal schoongemaakt. Een stukje van mijn darmen weggehaald. Waardoor ik nu even tijdelijk een stoma heb.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar kun je prima mee functioneren. Want in het begin is het even wennen. Maar dat kan prima. En 10 dagen in het ziekenhuis gelegen. En sinds het paasweekend weer thuis. En vanaf dat moment werk ik aan mijn herstel door te fietsen, te wandelen, een fysiotherapie te doen. Om uiteindelijk zo goed mogelijk weer van start te kunnen gaan.
0: Hoe kom je aan een buikvliesontsteking?
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja, wou ik ook al vragen.
1: Ik heb dat aan de arts gevraagd na die tijd. En ik zeg ook, wat heb je nou precies geconstateerd en wat heb ik gehad? Hij zegt, nou ja, jij hebt... Ja, diverticulitis, ik heb het onthouden. Dat zijn uitstulpsels aan je darm.
0: Ja.
1: Die gaan ontsteken en die vertonen dus lekkages. En daardoor komt er dus wat normaal in je darmen zit. Dus ontlasting en vocht.
0: Dat gaat hier lekker.
1: Gaat lekker en het komt in je buik. En dat, nou ja, ontlasting is natuurlijk niet...
2: Dat is niet best,
1: fris spul. Nee. En daardoor gaat je buik ontsteken. En dat kan dus, uiteindelijk kan dat zelfs dodelijk zijn als je daar heel lang... Maar ze waren er bij mij gelukkig vroegtijdig bij... En vandaar dat het ook allemaal best wel redelijk goed en voorspoedig is verlopen.
2: Maar dan moet je toch ook voor je tijd ook al wat klachten hebben of zo?
1: Nou,
2: of?
1: Ik werd zondagsmorgens wakker met buikpijn. En dat was een soort van buikpijn. Ik denk van, ja, net niet, weet je wel. Ik denk van, nou ja, en ik zou die ochtend kerktaxi hebben. Ik zei, nou, dat bel ik even af. Dus ik heb er afgebeld. Maar maandagochtend, toen voelde ik me nog niet fit. En toen mijn vrouw zei al van, nou, je bent niet fit. Het is geen mannengriep, zei ze nog. Hè? Zo van, wat, en uiteindelijk heb ik woensdag Toen dacht ik van, nou, dit is niet goed. Ik heb al 4 dagen buikpijn, dat komt niet goed. Dus ik naar de huisarts. En ik ben de huisarts nog steeds dankbaar dat hij heeft gezegd van, nou, ik verwijs je door. Want hij had ook kunnen zeggen van, nou, neem nog een paracetamolletje.
2: Ja, kijk het nog even aan.
1: We kijken nog even. Hij verwees mij door naar het ziekenhuis. En dus naar Sint-Jansdal. En daar ben ik door de scan gegaan. En toen zei de dokter, ik weet nog wat hij zei van, ja, het eerste is, je moet hier blijven. Ik zei, nou, dat kan helemaal niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Dat kan niet. Ik ben met de auto en hoe moet ik dan? Weet je, mijn vrouw is erbij. Hoe gaan we dat doen? Ja, je blijft hier gewoon, zei hij. Dus ik heb dan nooit in het ziekenhuis gelegen. Dus nou ja, toen legde hij mij uit wat er dus geconstateerd is. Eerst medicijnen, kijken of dat lukt. En morgenochtend komt er een collega, een chirurg aan je bed. En die gaat vertellen van wat we echt gaan doen. Nou, die klopte een paar keer op mijn buik. Die was zo hard als steen. En toen zei hij van, ik heb het al gezien. Niks meer eten, niks meer drinken. Je moet geopereerd worden. Nou, dan lig je de hele dag op je bed tegen zo'n operatie aan te kijken. Nou, 6:30 word je naar de operatiezaal gereden. Dan moet je nog wachten, omdat er dan op het laatste moment een keizersnee tussendoor komt. Nou, dat is ook belangrijk. En nou, dan word je dus om 7:30 geopereerd. En 9:45 word je wakker van de narcose. En dan is het allemaal achter de rug. En dan, nou, dan heb je dus een stoma aan je lijf hangen.
2: Ja, maar dat opereren is een beetje schoonmaken of krijg je een nieuwe buik of zo? Of
1: nou, ze hebben hem helemaal schoongemaakt. Ze hebben 20 centimeter van mijn darm afgeknipt.
2: Oh ja.
1: En dat is dan even de tijdelijke stoma. Mm-hmm. En volgens mij heb je iets van 2 meter.
0: Ja, darm,
1: geloof ik zo, dus dat merk je helemaal niet.
2: Nee, dat kan maar een
1: En dus ik krijg straks in het najaar ook nog een hersteloperatie. Dan naai is het weer aan elkaar. Dan moet je nog 2 tot 3 dagen het ziekenhuis blijven om dan de ontlasting weer op gang te krijgen. Maar dat is te overzien, zeg ik dan maar even.
2: Ja.
1: En daar moet je dan zo fit mogelijk voor zijn. Nou, daar probeer ik nu ook naartoe te werken. Maar voor de rest voel ik me nu meer dan goed, zeg maar.
2: Ja, maar je moet natuurlijk wel een beetje rustig aan.
1: Ik moest zeker in het begin heel rustig aan doen. Omdat je natuurlijk in de buik van is best wel wat gebeurd. Ja. Dus tillen en dat soort dingen allemaal, dat wordt je wel sterk ontraden. Ook van de... Ja, dat heb je allemaal wel een keer van die onverwachte bewegingen maken. En net viel hier het glas om.
2: Ja.
1: Nou, dat moest ik 2 weken of 4 weken terug niet doen. Want dan krijg je zo'n pijnschut door je buik. Ja, eigenlijk nu kan dat wel.
2: Eigenlijk moet je het nu ook niet doen in de studio. Hoor.
1: Nee, hij was leeg, dus dat scheelt.
2: Anders moet Dries Smit morgen weer aan het werken.
1: Ja, nee, gelukkig was hij leeg. Maar weet je, dus en dat moet je in het begin niet doen. Maar langzamerhand gaat het steeds beter. En dat zeg ik het... In het begin wandel je 10 minuten en nu vanmiddag heb ik 1,5 uur gewandeld. Dus het gaat steeds beter.
2: Maar dan komen we natuurlijk gelijk een beetje op het punt waar het ook een beetje om ging. Is er dan vanuit jezelf, zeg maar, of vanuit de politieke partij, zeg maar, er moet natuurlijk een keer een beslissing komen van, nou, hoe gaan we nu verder? Want je bent
1: zeker.
2: Het is ook niet niks. Hè, wat
1: nee,
2: dan
1: zeker niet. Zeker
2: dus er moet wel even serieus naar gekeken van nou, kun jij binnen 1,5 jaar weer op de optimaal functioneren? Of misschien heb je dat zelf wel afgevraagd.
1: Ja.
2: En daar zit denk ik best wel het spel wat er gespeeld is of hoe het gegaan is.
1: Kijk, als jij zo'n operatie ondergaat, dan de eerste paar dagen denk je nergens aan. Hè? Dan denk je alleen maar van, hoe word ik weer beter? Weet je, en dan lig je, dan krijg je op het moment dat je thuis komt, eerst even de burgemeester op bezoek en de gemeentesecretaris van, hoe gaan we de komende periode overbruggen? Hè? Want we zijn dan, ik ben dan wethouder. En
0: kijk, was toch wethouder op het moment,
1: En we zijn dan alleen, hoe noem je dat zo gauw even? Dat is een mooi woord voor... Nou ja, in ieder geval tijdelijk even ter overbrugging. Hè? Nou, dat wordt dan door de andere wethouders overgenomen. Hè? Dat wordt een soort moment, maar dan gebeurt er ook niet zoveel meer. Hè? Je bent demissionair, dat is hem.
2: Oh ja.
1: Je bent demissionair, dus de belangrijke besluiten worden vooruitgeschoven. En dan ga je dus ook richten op de periode na die tijd. Nou, ik was wethouderskandidaat nummer 1 voor LEF. En nou, de formatiegesprekken die gingen van start. Daar kon ik in het begin niet bij zijn. En terwijl je daar als wethouderskandidaat vaak wel aanschuift. Maar ik werd op de hoogte gehouden. Ik werd meegenomen in het proces. Dus alles was er wat mij betreft op gericht dat ik weer terug zou komen als wethouder. Dus nou, dat was wel de intentie van mij. En nou, het is anders gelopen.
0: Maar oké, je zegt van oké, de intentie was dat je als wethouder opnieuw zou komen weer en alles. Maar jij zegt, het is anders gelopen, dat begrijp ik wel. En ik begrijp ook dat je heel voorzichtig bent met dat soort dingen. Maar er gaan toch her en der wat geruchten allemaal. Dus ja, dit is de reden waarom je uitgenodigd werd. Van ja, goh,
1: dat snap ik.
0: Kan me voorstellen dat jij niet gelukkig bent en andersom ook niet. Maar ja, hoe gaat zo'n beslissing genomen worden?
2: Ik denk dat er gewoon verschil van twee verschillende inzichten zijn, zeg maar. En hij is persoonlijk, heeft hij... die ziekte en hij denkt het herstel. En ik ben straks weer wethouder. En aan de andere kant heb ik gedacht, nou, misschien is hij niet fit genoeg om wethouder te worden.
1: Ja, nee, maar je zegt het precies terecht, helemaal goed. Kijk, sorry. Op een moment is er een datum bepaald hè, van 27 mei. Dat is de datum waarop we heel graag een nieuw college willen gaan beëdigen.
0: Ja.
1: Nou, mijn focus was erop gericht om dan beëdigd te worden. Hè, en dan ook de maand juni van start te kunnen gaan om mijn werkzaamheden de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dan ga je de zomerreces in en dacht ik van nou, na het zomerreces
0: rustiger, ja.
1: Kan ik volle bakken tegenaan. Dat was mijn beeld. Het beeld van de partij was iets anders. Die zeiden van joh, je hebt een buikvliesoperatie gehad. Je moet herstellen. Dat vraagt veel meer tijd. Wij denken dat het niet goed is dat jij dan te veel van jezelf gaat vragen. En dus wij denken dat het verstandig is om voor iemand anders te kiezen. Om jou in bescherming te nemen. Om jou voldoende tijd te geven op een goede manier te kunnen herstellen. En we willen jou graag binnen boord houden. Maar wij denken dat het beter is om iemand anders naar voren te schuiven. Nou, dat vond ik ongemakkelijk. Vond ik lastig. Ik dacht van, weet je, volgens mij zou ik het moeten kunnen. Volgens mij heb ik het altijd goed gedaan. Waarom zou ik dat niet kunnen? Nou, de partij heeft daar vanuit het perspectief van ja, iemand die een buikvliesontsteking heeft gehad. Daar kun je van alles van vinden. Dat kan heel lang duren, maar het kan ook sneller gaan. Kijk, iemand die kanker krijgt, de een gaat er dood aan en de andere herstelt best wel vlot. Dat zit heel veel verschil in. Nou, dat heb je met een buikvliesontsteking natuurlijk ook.
2: Ja, maar ik denk dat ze toch geen risico wouden
1: nemen. Nee, dat hebben ze ook gezegd. Zij wouden dat risico niet, zij durfden dat risico niet aan.
2: Ja.
1: En ik had het risico graag aangegaan om te laten zien dat ik voldoende hersteld ben om het juist wel te kunnen. En nou ja, mijn arts bevestigde dat recentelijk ook nog. Die zegt van, nou, als je kijkt van 100% hersteld, dat is best wel ingewikkeld, want je moet nog een hersteloperatie ondergaan. Ja. Dus hij zegt, maar jij zit nu, en dat was dan half mei, op 70-80%. Nou, dat vind ik best wel oké. Mm-hmm. Dus dat was voor mij ook wel een bevestiging dat er wat mij betreft scenario's denkbaar waren waardoor ik het wel zou kunnen. En Lef heeft dat niet aangedurfd. Nou, en uiteindelijk is Lef degene die een wethouder voordraagt. Dat doe ik niet, dat doen zij. En het is dus hun afweging geweest om dat niet te doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het een hele beetje onhandige, vervelende situatie is. Voor jou als zijnde

0: Ja, eens een keer op een site ook gezet. Dus ja, dat is nou helemaal zo. Maar ja.
1: Ja, maar aan de andere kant erop. Kijk, toen hij op die lijst ging staan, was hij nog niet ziek natuurlijk, hè?
0: Nee, nou en. Voor mij is... goed, maar oké, dat ben ik met je eens. Maar goed, hij was niet ziek. Hij is ziek geworden. Hij is herstellende. Over 2-3 maanden is het probleem allemaal opgelost. Dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, daarvoor had ik nooit in de politiek moeten gaan zitten. Maar Bert, is nou over een half jaar ben je weer helemaal helemaal gereed. Dan neem je de wethouderplek van de wethouder van Lef weer over.
2: Oh, ik weet dat. Geen idee. Nee, weet je, kijk. De situatie is nu zo dat er drie nieuwe wethouders beëdigd zijn.
0: Ja, klopt,
2: dus waarvan één van Lef. Mijn situatie is zo dat ik sinds afgelopen woensdag geen baan meer heb. Hè, dus
0: nee.
2: Ik maak gebruik van een wachtgeldregeling. Die is goed en voldoende en zit een bepaalde termijn aan. Daar zit wel een sollicitatieplicht aan. En dat houdt in dat ik op zoek moet gaan naar een andere baan.
0: Ja.
2: Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar dat is de komende periode. Ja, weet je, en ik kan niet tegen, stel dat Egbert mij een baan aanbiedt, kan ik niet tegen Egbert zeggen van, als ik over 3 maanden weer hersteld ben, dan word ik weer wethouder van de gemeente Elburg. Dan zegt Egbert tegen mij van, nou ga jij maar lekker een deurtje verder. Dus kijk, ik moet nu vanuit mijn situatie nu redeneren van, ik ga nu op zoek naar ander werk en ik hoop wat te kunnen vinden. En nou ja, dan kijk ik vanzelf al wat er vervolgens op mij afkomt en wat dat dan de toekomst met zich meebrengt. En ja, weet je, daar kan ik nu niet op vooruit lopen.
0: Nee,
2: ik gooi geen deuren dicht. Ik sluit niks af. Ik ben ooit, nou ja, we hebben het in het begin over gehad. Ik heb heel veel aan Lef te danken. Lef heeft ook heel veel aan mij te danken. Dat vind ik
0: wederzijds,
2: ook, dat is wederzijds. Alleen, ik moet ook verder. En weet je, dus...
0: Nee, nou ja, maar dat. Buiten even, het is niet persoonlijk aan jou gericht, maar wat ik ook richting Lef heb gezegd, van ja, goh, ik vind eigenlijk, je hebt een wethouder rondlopen, die heeft een heleboel de laatste 4 jaar een heleboel ervaring opgedaan. En die zet je aan de kant en zet je een nieuwe wethouder neer die eigenlijk geen ervaring heeft. Daar komt het wel letterlijk op neer. En dan denk ik mij van, goh, die vraag heb ik op een ander moment ook ergens gesteld. Van, goh, stel ervoor een half jaar Bert is weer helemaal de oude is. Gaat hij dan die plek innemen van de wethouderschap? Maar goed, daar kan je geen antwoord geven.
2: Nee, ik denk dat je die vraag dan ook aan Lef moet stellen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat weet
2: en
0: ik.
2: En tegelijkertijd vind ik ook dat scenario. Kijk, als deze wethouder of een wethouder het veld in moet met de wetenschap dat hij na een half jaar vervangen gaat worden.
0: Ja,
2: dat is voor zo'n wethouder en het draagvlak van zo'n wethouder ook niet goed. Hè?
0: Dus hadden we die beslissing een beetje kunnen uitstellen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is mijn persoonlijke mening. Hoeft niet jouw mening te wezen.
2: Dat is ook mijn mening.
0: Even een andere vraag. Jij bent... een wachtgeldregeling is er nu? Of wat is het?
2: Ja.
0: Noem een wachtgeldregeling.
2: Dat heet zo, ja. En die dat bedacht, dat weet ik ook niet.
0: Nou, schat ik in dat jij dat niet gaat doen. Maar daar kan je 4 jaar van gebruik maken.
2: Nou, 3 jaar en 2 maanden in mijn situatie.
0: Dan ben je al lang gepensioneerd.
2: Nee, dan ben ik nog niet gepensioneerd. Ja. Nee, kijk, volgens mij is het zo dat je de eerste 2 jaar van je wethouderschap krijg je voor elke maand dat je wethouder bent wachtgeld.
0: Ja.
2: En daarna en dan loopt het door tot maximaal 3 jaar en 2 maanden. Maar weet je, het wachtgeld zou inhouden van je gaat zitten wachten op je geld. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Nee, dat begrijp ik ook, ja.
2: Ik ben herstellende nog steeds. Hè. Dat geef ik ook wel eerlijk toe. Maar ik denk wel wat dingen te kunnen gaan doen. Nou, ik heb op mijn LinkedIn-profiel al wat signalen afgegeven. Op mijn Facebook wat signalen afgegeven. Ik heb ook wat leuke telefoontjes al gehad van mensen. Van, goh, wat zoek je? Of zullen we eens even een bakje koffie drinken?
0: Ja.
2: Dus ja, ik sluit niet uit dat ik binnenkort wel wat ga doen. En ik hoop, nou ja, wat ik al zei, ik ben 63. Ik mag nog 4 jaar normaal gesproken werken. Ik hoop echt dat ik nog wat leuks kan vinden. Ik ga niet meer alles doen. Zo eerlijk ben ik ook wel. Maar ik hoop echt iets leuks nog te kunnen vinden.
0: Nou, geweldig.
1: Ja, ik zit nog even toch op de laatste fase. We hebben het natuurlijk over 2 verschillende soorten inzichten hè, op dit gebied. En er is niet echt moordneiging en zo, maar...
0: gelukkig niet.
1: Er is ook niet echt ruzie of zo. Maar ik voel wel een frictie, zeg maar, waar 2 verschillende meningsvisies zeg maar, in zitten. Wat ik ook begrijp hè, van 2 kanten. Maar hoe zit dan de situatie nu? Hebben jullie het dan na tijd nog weer kunnen uitpraten? Of is het alle 2 een standpunt en we gaan het elkaar, dit is het? Of hoe moet dat even zien?
2: Nou, weet je, kijk. Wij hebben toevallig volgende week maandag heb ik een gesprek met de hele fractie om daar gewoon nog eens even rustig voor over te gaan praten.
0: Mm-hmm.
2: Rustig eens even terug te kijken, goed naar elkaar te luisteren. En de intentie om hoe kun je verder gaan met elkaar. Want weet je, ik zei net al, ik heb veel aan Lef te danken. Lef heeft veel aan mij te danken. Je komt elkaar tegen in de supermarkt.
1: Ja.
2: Ik zit er helemaal niet op te wachten om het modder te gooien richting Lef. Dat ga ik ook zeker niet doen.

0: Ik zit er ook niet op te wachten om met ruzie uit elkaar te gaan. Dat is ook zeker niet mijn intentie. Nee,
1: andersom
0: en,
1: denk ik ook
0: anders,
1: niet.
0: Andersom ook niet. En kijk, er zijn voldoende mogelijkheden om dingen voor elkaar te betekenen. Is dat een wethouder na 3 maanden, bij wijze van spreken? Is dat raadslid na 6 maanden? Is dat burgerraadslid? Is dat bestuurslid? Is dat... En als dat niet zo is, weet je, dan zeggen we dat ook eerlijk tegen elkaar. Ja. Wat mij betreft zijn de deuren niet dicht. Maar ik heb wel behoefte om volgende week maandag wel even met de fractie gewoon even eerlijk en open naar elkaar te zijn. Om toch
1: om je verhaal
0: proberen,
1: te doen.
0: Nou, mijn verhaal. Want je merkt gewoon, hè, dat is de afgelopen tijd helaas te vaak gebeurd. Oh, en dat komt ook door het feit dat ik niet altijd beschikbaar was. Er wordt veel over iemand gesproken. Ja. En in dit geval ook wel eens te weinig met iemand. En dat is geen verwijt, maar een constatering. En dat is best lastig.
1: Ja, ja.
0: Als ik met jou praat en jij zegt dat hoe jij het gesprek hebt ervaren met Rob, heb ik hem weer iets anders ervaren. En dat heeft ook niet geholpen. En daarom is het goed om dat gesprek nog even met de fractie te hebben. En dat vind ik ook fijn.
1: Ja.
0: En nou, weet je, dan gaan we weer prima, gaan we weer verder met elkaar.
1: Daarom is het toch goed dat je hier vanavond even was.
0: Zeker, dat is ook, maar dat vond ik wel fijn.
2: Dat waarderen we zeker. Ja.
0: Nou, maar ik
1: had zelf ook het gevoel dat ook vanuit die positie. Rick heeft natuurlijk ook al in Politiek Beschouwd al wat verteld. Ja. Ook al een beetje in de normale lijn. Hè? Dus niet ruzie maken of zo, maar gewoon hoe het En daarom is het ook goed dat we dus ook meeste vragen ook horen en wederhoor. Nou, we hebben het eerst school gehad, dus tweede. En ik denk dat het wel goed is dat we dat even bijpraten.
0: Nee, maar dat vind ik ook heel fijn. Hè? En ik heb ook altijd met plezier naar de Loen gegaan. Want jullie waren altijd open en transparant. En ik heb ook geprobeerd dat van mijn kant ook zo te doen. Kijk, ik heb ook een interview met de Stento gehad. Die heeft ook aan mij gevraagd van, goh, mogen wij een soort van afscheidsinterview met jou doen? Nou, volgens mij, dat staat nu volgens mij digitaal. Volgens mij ook een net verhaal zonder waarin gewoon duidelijk mijn teleurstelling naar voren komt.
1: Snap.
0: Ja, dat steek ik ook niet onder stoel of bank. Ik was graag doorgegaan.
1: Ja.
0: Dat weet iedereen. Dat mag iedereen ook weten. Alleen, het loopt anders. En dat vind ik jammer. Nou ja, dat is het verhaal.
1: Ja.
2: Duidelijk, we zijn eruit, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Bertus, hartstikke bedankt dat je geweest bent.
0: Jullie dank.
2: En ik hoor gewoon wanneer of je weer de politiek ingaat of een andere banen. Want dan kom je ook hier het een en ander vertellen natuurlijk.
0: Nou, dat doe ik graag. Ik vind dat jullie, de Loe doet mooi werk. En dat vind ik, stel ik zeer op prijs. En dus als dat kan, dan doe ik dat graag.
2: Ja, uiteraard. Nou, luisteraars, we zijn er volgende week weer. Echt met jij bedankt. En een prettige avond. Goedemiddag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Het TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knibbelt langs ramen. Het motregent zacht.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.